0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: In het Brabantse Etten-Leur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Etten-Leur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was die eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. Dan nog het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
2: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is nog lekker.
3: Rustig.
2: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A6 Lelystad-Muidenberg, hectometerpaal 62.2. A7 Duitse grens Groningen 245-0. En de A12 Maarn-Ede 83-2. Laatsten we nu A27. Almere in de richting Hilversum op de rem bij 112.3. We zoeken de eerste luisteraar voor deze woensdagochtend 12 augustus. En wil je dat nou worden, pak dan even je telefoon en bel 0909-30538. Om de eerste luisteraar te worden vandaag ligt het t-shirt voor je klaar. Dus bel hem maar 0909-30538.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Goedemorgen!
9: De 538 Ochtendshow.
2: Lekker, wie, wa, woensdagochtend. Dit is de 538 Ochtendshow. Het is 6:03 en Ace of Base is hier. All that she wants. Radio
10: 538. Eigenlijk gewoon een stelletje gefrustreerde miljardairs met ongelooflijk veel macht. En die zeggen, we doen het allemaal in het kader van de vrijheid van meningsuiting.
0: De 538 Ochtendshow.

0: Ace of Base en All That She Wants. 6:06. Goedemorgen. Oh, lekker. De woensdag lekker vroeg begonnen en dit is de 538-ochtendshow. Fijn dat je er alweer lekker bij bent. Laten we direct eventjes de actualiteiten induiken. Nadine Visser heeft gisteravond goud gewonnen op de 100 meter horde tijdens de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham in Engeland. Na een bloedstollende fotofinish bleek ze net iets sneller dan de Poolse Pia Skrzydłowska. En na afloop reageerde Visser op haar Europese titel.
1: Ja, ik besef het nog niet helemaal. Nee. Bizar, ja. Nou ja, ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
0: Maar, goed gekomen, gelukkig maar. Mogen we weer lekker trots op zijn als Nederlanders. Ja, woensdagochtend, ik ga even contact leggen met Nico. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Floris.
0: Zo, wat klink jij al lekker fris en fruitig, jongen.
2: Ja, lekker vroeg op, hè. Ja. Dan ben je lekker fruitig.
0: Hoe laat ben jij opgestaan?
2: Ik ben om 4:15 opgestaan.
0: Ah, dan ongeveer even hetzelfde tijdstip als ik. Maar jij klinkt als een stuk frisser dan ik nog, moet ik zeggen.
2: Ja, op 's avonds op tijd naar bed, dan ben je 's morgens wel fris.
0: Hoe laat ga jij naar bed dan als je 4:15 op moet?
2: Nou, 9:30, 10:00.
0: Ja, nou, ik dan 9:00. Dus het licht krijg ik nog eerder in.
2: Ja,
0: voel ik me toch wel. Nou goed, verschil moet er zijn.
2: Ja, precies.
0: Maar waarom gaat de wekker zo vroeg, Nico?
2: Ja, werken, hè.
0: Wat voor werk doe je?
2: Ik ben veiligheidskundige, gedetacheerd bij Rijkswaterstaat.
0: Oké, bij Rijkswaterstaat. Waar hou je je dan mee bezig bij Rijkswaterstaat? Dat is heel breed natuurlijk.
2: Ja, nou ja, zoals je weet zijn er veel dingen gestremd en afgesloten vanwege onderhoud of werkzaamheden of lage waterstanden.
0: Ja.
2: En die werkzaamheden, daar moet ik toezicht houden op de veiligheid van de mensen die daar aan het werk zijn.
0: Oké, maar jij houdt je dus bezig met de wegen die dicht gaan eigenlijk?
2: Ja, de wegen, de tunnels, de sluizen.
0: Oké, ja, het is nu nog redelijk rustig op de weg. Maar waar gaat de weg allemaal dicht vandaag? Weet je dat uit je hoofd?
2: Vandaag exact dicht weet ik niet. Ik weet wel wat er wel dicht is. De Papendrechtse brug is dicht. Ja. Sluis bij Eefde is dicht. Twentekanaal is dicht.
0: Kijk.
2: Werkzaamheden rondom Rotterdam. Dus ja, als je de weg niet op hoeft, lekker thuis blijven.
0: Lekker thuis blijven, ja. Maar en kan me dat voorstellen, want het is nu aan de hand de droogte in Nederland. He, de lage waterstanden in de rivieren. Hoe moeten we ons daar nou echt zorgen over maken, Nico?
2: Ja, kijk, voor ons is het alleen zorgwekkend dat de dijken droog komen te staan en de kanten droog komen te staan. Vandaar dat wij zoveel mogelijk water proberen binnen te houden.
0: Ja.
2: Om dat te voorkomen en de rest, ja. De scheepvaart kan niet meer door. Maar of dat we ons echt zorgen moeten maken, ja, geen idee.
0: Ja, het is misschien een beetje een nieuwe situatie ook. We moeten er even aan wennen nog. Even kijken wat het nou daadwerkelijk inhoudt. Ja,
2: maar dat zal in de toekomst niet beter worden.
0: Nee, precies. Dat is, dat mogen duidelijk zijn. Oké, nou. Maar fijn dat we in ieder geval professionals zoals Nico hebben die de boel goed in de gaten houden daar bij Rijkswaterstaat.
2: Ja, dankjewel.
0: Je zegt hier in alle bescheidenheid. Nico, ik heb goed nieuws voor je. Je bent vandaag
3: de eerste luisteraar.
0: Super.
2: Gaaf.
0: Het t-shirt gaan we je kant op sturen. Ik was de eerste luisteraar t-shirt.
2: Gaaf, super. Dat gaat een keer aan tijdens de werkzaamheden.
0: Heel goed. Een collectors item. Ik wens je een mooie dag, Nico.
2: Dank je, hetzelfde.
0: Yo, hoi.

0: training season bij 538. Goedemorgen, 17 minuten over 6. Dit is de ochtendshow en het ging er even over. Ja, Rick die moest denken aan de plaats Schermer. Daar ging je altijd vissen, toch, vroeger?
1: Ja, we staan met mijn opa en oma en mijn oom.
0: Ja.
1: En mijn tante. En dat is de familie Bogart, weet je, de wielrenner.
0: Oh!
1: Dat is mijn neef.
0: Van Michael. Michael Bogart.
1: Mijn neef. Heb ik dat wel eens verteld? Dat is niet, hè? Maar dat is mijn neef. Maar dan gingen we altijd op zondag gingen we vissen in Schermer, Schermerhorn.
0: Ja.
1: En wij rijden over een dijk aan de rechterkant, zo'n sloot, weet je, zo'n riviertje. Ja. En aan de linkerkant allemaal huizen. En ik moet ineens ontzettend poepen. Maar echt, als kind kan je wel eens dat je denkt bij jezelf.
0: Ja,
1: ik
0: moet. Als volwassen ook hoor.
1: Ja, ja.
2: Maar dus, even voor mijn voorstelling, je was een jaar of 6?
1: Nee, ik denk 8, 9 zo'n beetje. Dat was 71, denk ik. Ja, dat was ik 9 jaar. Dus ik zit op de achterbank van opa en oma. Ik zeg: opa, oma, ik moet poepen. Nou, dus oma zegt tegen mijn opa, Rien, nu stoppen. Nou, dus wij stoppen en we gaan. We bellen aan bij een huisje daar zo, op die dijk. En wie doet er over? Open. Tita Tovenaar.
2: Het is echt verzonnen.
1: Nee, niet verzonnen. Dit is gewoon
2: maar
1: waar gebeurd.
2: Maar in zijn pak ook.
1: Maar Ton Lensing was Tita Tovenaar.
0: Maar de acteur
3: van Tita Tovenaar. Ja,
0: voor de mensen die geen idee hebben wie Tita Tovenaar is, dat is zeg maar.
1: De serie uit de jaren 70 heeft dat voor mij een paar jaar gelopen.
0: Gert Verhulst nog niet produceerde, maar anders was het uit Studio 100 gekomen.
1: Ja. Dus, en mijn oma die zegt tegen.

0: Sexo Beat bij 538, 5 minuten voor 6:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met jouw kans op de groene of de paarse badjas zometeen. Nieuwe ronde, lekker na de wekker in de startblokken. En Harry met het nieuws, wat zit erin?
1: Het was een gouden avond.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Is de lekkere van Albert Heijn.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Alle verf super voordelig.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
25: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
24: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie.

0: vervangen. Gerookte Noorse zalm, 100 gram, voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
2: Goedemorgen, het is vandaag zonnig en droog. Maximum temperatuur 24 tot 31 graden. Morgen een flink stuk warmer, 30 tot 37 graden is het dan. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A50 Os Arnhem bij Heteren door een ongeval. 17 minuten. Sterk als je erin staat. En controle op snelheid gemeld op de A4. Belgische grensberg op Zoom. De meterpaal 244,8. A6 Lelystad-Muidenberg 62,2. En de A7 Duitse grens Groningen 245,0. A10, dat is de ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. En de A12 Maarn-Ede 83,2. A27 Almere-Hilversum 112,3. En de A50 de laatste Apeldoorn in de richting Zwolle op de rem bij 213,1. Het is 1 minuut over 6:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
3: Ongeveer een kwart van de ernstig psychisch zieke mensen zijn buiten beeld van zorgbehandelaars. Dat zijn er ruim 60.000, meldt de GGZ. De kans dat die mensen weer terugvallen is groot. In Den Haag is een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bij de herdenking gisteravond voor haar huis legden mensen bloemen en werden kaarsjes gebrand. En ook werd er aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. En Nederlands succes op het EK atletiek in Engeland. Nadine Visser heeft goud veroverd op de 100 meter horde. Het scheelde zo weinig met haar Poolse tegenstander dat de jury een finishfoto nodig had om Visser aan te wijzen als winnaar.
4: 538, de 538 ochtendshow.
2: En een nieuwe ronde, lekker.

0: 8 minuten over half 7, 538 en de ochtendshow. En Melee, Build to Last.
1: Lekker na de wekker.
0: Wat is er lekker na de wekker op deze woensdagochtend 12 augustus? Nou, jij bepaalt mee via de app van 538. Zet die alvast even op je telefoon als dat nog niet het geval is. Daar geef je namelijk jouw voorkeur door tussen de twee opties van vandaag. Het is vandaag 12 augustus, de dag van de jeugd namelijk. Op deze dag staan we wereldwijd stil bij jongeren van 15 tot 24 jaar. En daarom optie 1 vandaag in Lekker naar de Wekker, de jeugd van tegenwoordig en sterrenstof.

1 vandaag dus, de jeugd van tegenwoordig en sterrenstof. Het is vandaag, ja, 12 augustus ook, de dag van de olifant. Ik was al benieuwd waarom mijn vriendin mijn stoel had versierd vandaag, maar dat was het dus. Deze dag die vraagt wereldwijd aandacht voor de bedreigde status van olifanten. En waar vind je heel veel olifanten?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ga je doen vandaag?
1: We gaan dadelijk een kraan testen in IJmuiden.
0: Een kraan testen in IJmuiden?
1: Ja.
0: Dan Oké, nee, vertel.
1: We gaan iets van 150.000 kilo de lucht in hijsen en dan hopen dat er niet omvalt.
0: Oké, wacht even. Wat voor werk doe jij?
1: Ik werk bij een bedrijf dat zit in de maritieme offshore, zeg maar. Dus wij repareren en servicen alles wat een groot zwaar lomp is. Heftrucks, hijskramen, noem maar op. En hier maken we en verhuizen we van alles. Bij Portus doen we dat.
0: Oké, dus en vandaag ga je dus in IJmuiden ga je een kraan testen. En, ja. Hoeveel ga je optillen?
1: 150.000 kilo. Dat is voor ons niet groot hoor. Dat is gewoon leuk.
0: Oké. Maar wat weegt dan 150.000 kilo? Wat ga je dan optillen?
1: Ja, het is een beetje raar om te zeggen, maar het is een hele grote waterzak. Het lijkt een soort grote balzak. Die pomp je vol met water. En dan die hijs je op.
0: Ja, een hele grote balzak. Ik zie het voor me, ja.
1: En dat loopt dan vol met water. Dus je staat eigenlijk een uur te wachten voordat het ding vol is. En dan, dan gaan we kijken of die kraan heel blijft.
0: Oh, het is gewoon vol. Ja, dat gewicht. Oké, interessant. En wat nou als dat bestaat in principe? Want je gaat het testen. Je weet er nog niet zeker. Bestaat de kans dat het ding omsodemietert?
1: Nou, daar is wel over nagedacht hoor. Dat noemen ze veiligheidsfactoren. En daar zitten wel dat ding kan wel veel meer hebben. Maar het is gewoon kijken of het allemaal functioneert. Dan het optillen, draaien, neerzetten, dat soort dingen.
0: Oh, ja. Maar heb je wel eens gehad dat je het gaat testen en dat het dan fout gaat?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Gelukkig maar. Ja, hou dat vast. Ja. Je zit er lekker naar de wekker, Jasper, vandaag. Welke is lekkerder volgens jou? Optie 1, de jeugd van tegenwoordig Sterrenstof. Of optie 2, Toto in Africa?
1: Ja, Toto. Echt fantastisch mooi nummer. Heerlijk gewoon op de snelweg luisteren. Dus prima nummertje.
0: Nou, heeft ook de meeste stemmen gehad. Die zie je. Gaan we lekker draaien. De groene of de paarse badjas voor je?
1: De groene.
0: Gaan we die je kant op sturen? Ja, het is voor de dag van de olifant. Maar met zo'n kraan kan je vast ook een olifant optillen, denk ik.
1: Ja, makkelijk. Ja hoor, een hele familie.
0: Makkelijk. Je kunt er wat 10 optillen.
1: Ja hoor.
0: Heel goed. Jasper, mooie dag vandaag.
1: Hey, mag nog even een groeten doen aan mijn collega Dennis?
0: Nou, bij deze gedaan. Mooie dag. Hoi.
1: Ja, dankjewel.
0: Toto is hier bij 538.

0: Marcus en Steve, Heart First. 7:04. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538 voor deze woensdagochtend. Waar je kans maakt op tickets voor de Formule 1, de Formula 1, Heineken Dutch Grand Prix. De Final Lap. Het werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-3000-538. En ben je dan beller 538, ga je er het hele raceweekend naartoe. Een heel weekend lang lekker naar het racen kijken op Zandvoort. Harry, en het nieuws zo meteen. Wat zit erin?
1: De bank wil dat je komt zitten.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: bevrijd je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 538 Nieuws. 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld. Dat meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden en ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen zij aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. En ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financiële Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was zo geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werkten. Dan nog het weer, een zonnige dag. Het wordt 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
4: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A50 Os-Arnhem bij Heteren door een vrachtwagen met pech. 9 minuten vertraging. Sterkt als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A4 Belgische grens Bergen-op-Zoom. Hectometerpaal 244,8. A6 Lelystad-Muidenberg 62,2. En de A7 Duitse grens Groningen 245,0. A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. En de A12, Maarn-Ede 83,2. A27, Almere-Hilversum 112,3. En de A50, Apeldoorn-Zwolle 213,1. A58, de laatste, Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161,6.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
2: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
10: Ja, goedemorgen.
9: De 538 ochtendshow.
10: Woensdagochtend, lekker vroeg uit de veren. Dit is de 538 ochtendshow. Het is 7:03 en dit is Yugel en Jamaican. Radio
11: 538. Ik vind het zo kinderachtig, die humor. En dat geginnik om zichzelf.

0: is
1: de 538 ochtendshow.
2: 7:05. Goedemorgen. Woensdagochtend 12 augustus. Welkom bij de 538 ochtendshow. Even naar de actualiteit van vandaag. Axel, het bedrijf achter Batavus, Sparta en Babu bakfietsen onder andere, is na het aanvragen van uitstel van betaling officieel failliet verklaard. Dat is toch altijd een ingrijpende en ook ergens ook wel een hele verdrietige gebeurtenis. Zeker voor iedereen die betrokken is bij zo'n bedrijf. Vakbond CNV betreurt het faillissement. Nicole Engman van Eibergen van de vakbond reageert op de situatie.
3: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
2: Ja, dat is natuurlijk ook dat je op vakantie bent. Dat je ineens hoort van, je kunt nog eventjes even je bureau leeg komen halen. En dan is dat het. Misschien dat het nog overgenomen gaat worden. Dat kan natuurlijk ook dat er ergens een investeerder van buitenaf gevonden wordt. Waardoor, het is wel als Nederland fietsland moet je toch wel dit soort bedrijven kunnen laten rollen, zeg maar, om het even toepasselijk te houden. Dan gisteravond in de Oranje Zomer ging het over de bezuinigingen bij KLM. Rob Geus, die was toevallig aangeschoven in de uitzending, was opvallend blij met één van die maatregelen.
4: Dan zijn ook nog de broodjes kaas, die worden ook nog van ons afgepakt.
5: Ja, super. Als je een vlucht maakt. Mooiste bericht dat ik ook kunnen lezen vandaag.
4: Klopt. Want?
5: Die stinkding in het vliegtuig. Hold, man. Als je in het vliegtuig zit en iemand maakt zo'n zakje open die voor je zit, dan ben je klaar, hè, vriend? Dan ga ik mee zo wandelen. Dan word ik helemaal gek van die lucht.
4: Ja.
5: Dat is dat natte, vochtige broodje.
4: Die dan is niet echt vers.
5: Die een dag ervoor bereikt.
4: Waar vlieg jij mee, Rob?
5: Die gaat dan open, hoor je een klap. Pap, en ze opent hem. En dan is het gebeurd.
4: Ja.
5: Dan is die lucht, die gaat er niet meer uit.
2: Man. Ik weet trouwens niet wat erger is. Dat degene voor je een broodje kaas openmaakt. Of dat Rob Geus achter je zit in het vliegtuig. Ik weet niet wat vervelender is onderweg. Misschien ben je hier wel bekend mee.
6: Dating apps. En wat is er gebruik van gemaakt? Ik weet, Florentine heeft...
7: Ja, Florentine is de laatste.
6: Hoeveel dates heb jij eruit gehaald?
8: Een stuk of 5.
7: Maar het zijn met name gaat om de seks, toch?
8: Nee hoor, ik heb met geen één... ik heb bijna met geen...

0: je. Dat je van die mensen kent met namencombinaties die heel grappig bij elkaar staan. Bijvoorbeeld die iemand die Smits heet of zo. Of, nou, Danielle heeft er ook een, die hangt aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey Daan.
2: Heb jij ook zo'n mooie combinatie in je omgeving?
1: Jazeker, die heb ik zelf.
2: Oh, dat dan. Ben ik wel benieuwd.
1: Mijn meisjesnaam is De Wit en ik ben 29 jaar geleden getrouwd met Bart Zwart.
2: Bart Zwart. Dat is wel leuk. Maar dan krijg je, als jouw naam voluit gevraagd wordt, dan heet je...
1: Zwart De Wit.
2: Zwart, ja, ja, is wel leuk.
3: Is
2: ja.
3: Toch mooi.
2: Dat verzin je niet bij elkaar. Maar dat gaat nog steeds goed dus, Danielle.
1: Dat gaat nog steeds goed,
2: en,
1: ja.
2: En
1: ja.
2: Jullie zijn niet zo verschillend als dat jullie achternamen doen vermoeden?
1: Ja, wel.
2: Oh. Het is echt zwart-wit bij jullie.
1: Ja. Opposite attract, hè.
2: Ja, dat zeggen ze. Leuk, Danielle, dankjewel. Dan gaan wij nog even naar René. René, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Heb jij ook zo'n mooie combinatie?
4: Ja, bij ons in het dorp was er een vrouw en die heette Pi met voornaam.
2: Pi?
4: En die was zo slim. Ja, Pi. P-I-E.
2: Pi, ja.
4: Pi. En die was zo slim om te trouwen met een meneer die van de achternaam heette Mol.
3: Piemol.
5: Heel fijn voor het team.
2: Is wel grappig. Nee, dankjewel. We gaan even naar Thijs. Thijs, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Matthijs.
2: Heb jij ook zo'n combi?
6: Nou, ik hoor net dat mijn achternaam bovenaan staat. Ik ben dus een slettenhaar.
2: Echt waar? Slettenhaar. Oh, oké. Maar heb jij veel problemen met die achternaam?
6: Ik niet zozeer, maar mijn zus wel.
2: Ja? Ja.
6: Want de initialen van mijn zus zijn BH slettenhaar.
2: Nee. Oh. Maar hadden je ouders daar dan niet over nagedacht? Ja. Of is dat een foutje erin geslopen? Of was het heel bewust?
6: Nee, ja, vernoemd naar opa's en oma's. Maar Kan nog erger, hoor.
2: Wat dan?
6: Want haar eerste baan was bij Dell. De computers, zeg maar.
2: Slettenhaar van Dell.
6: Dus haar e-mailadres, ja. bhslettenhaar@dell.com. Ja. Ik verzin het echt niet.
2: Nee, hier gaat niemand mee overheen komen, Thijs. Dankjewel.
6: Ja,
2: leuk dat je verbelde, man. En een mooie ochtend.

0: En Timbaland, Promiscuous bij 538. De ochtendshow, woensdagochtend, 6 minuten voor 7:30. Goedemorgen, waar je kans maakt op tickets voor de Formule 1, de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Werkt heel simpel. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-3000-538. Met als doel om beller 538 te worden. En word je beller 538, ga je het hele raceweekend naar Zandvoort toe. Ga je van al het moois genieten wat daar gaat gebeuren op het circuit. En het leuke is even tussen jou en mij. Die raceauto hoor je al binnen nu en 25 minuten. Oh, hou hem in de gaten. Wie je ook in de gaten moet houden is Harry van der Heijden. Die heeft het nieuws zometeen. Wat heb je?
1: We gaan voor een Spanjaard.
2: Nog één keer. Verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: is altijd een weg.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
8: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de
13: nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Onze record international.
17: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
17: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
23: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Goedemorgen, het is een zonnige dag. 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog warmer ook. 30 tot lokaal 37 graden. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen, allebei.

0: eerste tussen Os en Arnhem bij Heteren door een vrachtwagen met pech 13 minuten. En dus verderop de A50 Os-Eindhoven bij Eerde 8 minuten. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A4 Belgische grensberg op Zoom. Hectometerpaal 244,8. A6 Lelystad-Muidenbergen 62,2. En de A7 Duitse grens Groningen 245,0. A10, dat is de ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. En de A12 Maarn-Ede 83,2. A15 Maasvlakte Rotterdam 39,9. En verderop de A15 Del-Gorkum 103,5. A50 Apeldoorn-Zwolle 213,1. En de laatste de A58 Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161,6. 1 minuut over 19:30. Harry van der Heijden en het nieuws.
1: De kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid. En dat is in veel gemeenten niet meer verplicht. Een lichtpuntje voor reddingswerkers in Colombia. Daar is bijna anderhalve dag na de zware aardbeving een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het zou oké met haar gaan. En we krijgen misschien een Spanjaard als de nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martinez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor de Formule 1.

0: een home record. Het is 7 minuten over half 8 en je kunt er naartoe.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort. Hoor je de raceauto voorbij schuren op 538... dan bel je zo snel mogelijk 0909-3000-538... voor jouw kans om erbij te zijn. Het hele raceweekend 21, 22 en 23 augustus op het circuit in Zandvoort. De final lap. De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. De allerlaatste keer dat we gaan scheuren en racen op Zandvoort. En het leuke is, in de ochtendshow deze week een extra. Als je die tickets wint, win je ook 2 plaatsen op de rijdende Heineken 0.0 bar. Dat is te gek. Dan ga je dus met een bar over het circuit rijden. Over een, rijdende Heineken 0.0 bar. Dan zullen we waarschijnlijk ook wel wat lekkers wat te drinken erbij. Dat zal vast wel goed komen. Heineken regelt het allemaal. Ook dat dus te winnen als je die tickets, die weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix pakt.

Calvin Harris en Satisfy bij 538 in de ochtendshow. Waar net de raceauto voorbij scheurde, betekent dat we op zoek zijn naar beller 538. En dat kun jij nog steeds worden door te bellen.

0: Ja, ja, it's true, Miley Cyrus. De Midnight Sky bij 538 even na 7:45. En het is true inderdaad, je kunt er naartoe.
1: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538. Dan bel je 0909-30538 voor jouw kans om erbij te zijn het hele raceweekend. 21, 22 en 23 augustus in Zandvoort. En het doel is om dan beller 538 te worden. Serge aan de telefoon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zou jij het durven om in een Formule 1 auto te stappen en gewoon even een rondje te gaan rijden?
2: Dat lijkt me wel heel gaaf, maar of ik het durf, dat is de tweede.
0: Ik heb wel eens een filmpje gezien van iemand, echt een diehard Formule 1 fan, die dan die kans een keer kreeg en die dan een rondje ging rijden. En die zei, nou, dat is niet normaal wat een krachten erop je komen te staan.
2: Dat geloof ik wel.
0: Ja, zelfs de rem intrappen is volgens mij al. Dan moet je echt gewoon met je volle gewicht op die rem. Het is echt een sport volgens mij.
2: Met mijn volle gewicht zou goed komen, denk ik.
0: Ja. Daarin kunnen we elkaar de hand schudden, denk ik, Serge. Ben je wel een Formule 1 fanaat?
2: Ik ben wel een aardige Formule 1 fanaat. Vooral mijn moeder eigenlijk. Mijn moeder is echt een Formule 1 gek. We zijn ook 4 keer achter elkaar erheen geweest.
0: Oh, je bent al een keer bij de race in Zandvoort geweest?
2: Ja, mijn moeder die is stapelgek ervan.
0: Ja.
2: Alleen ja, dit jaar geen kaarten.
0: Dit jaar geen kaarten? Ai, dat is de laatste keer, hè? Dus ja, dat is de laatste kans.
2: Daarom, the last round.
0: Ja, nou dat is dan jammer.
2: Dat is zeker jammer.
0: Tenzij jij beller 538 bent, Serge, want de raceauto kwam net voorbij.
2: Ik hoop dat ik beller 538 ben.
0: Serge, volgens mij heb jij een hele blije moeder vandaag. Je bent beller 538!
2: Wow, lekker!
0: Hopsakee! Gefeliciteerd, je wint 2 weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix, de Formule 1 op Zandvoort. En, als extraatje deze week, ook 2 plaatsen op de rijdende Heineken 0.0 bar.
2: Oh, dat is super gaaf.
0: Met een Heineken 0.0 bar een rondje rijden op het circuit.
2: Wat super gaaf, hè?
0: Dan hoef je niet zelf de rem in te trappen. Dat is wel zo makkelijk.
2: En dat is heerlijk.
0: Heel veel plezier, man. 21, 22 en 23 augustus in Zandvoort. Je bent erbij samen met, nou, ik denk je moeder.
2: Ja, mijn moeder gaat zeker een dag mee.
0: Mooie dag vandaag, jongen.
2: Dankjewel. Heard it.

0: Ariana Grande, One Last Time bij 538. 4 minuten voor 8, goedemorgen. Dit is de woensdagochtendshow van 538. Waar Serge net 2 weekendtickets won voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Mocht je nou zoiets hebben van, even tikken maar, hey, die tickets. Ik wil daar ook naartoe. Deze week en volgende week nog te winnen bij 538. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op de radio, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans dus om er het hele raceweekend bij te zijn. Hou hem in de gaten dus. Harry en het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Bankpersoneel moet vaker naar kantoor.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Vakantieveilingen.
19: 538 Nieuws.
20: 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat belt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brandweer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan, is nog niet bekend. En ABN AMRO wil dat hun personeel weer vaker op kantoor gaat werken en minder thuis. Ze schokken hoe leeg de kantoren soms zijn en vinden dat niet goed voor de teamgeest en de productiviteit. Vanaf nu moeten medewerkers de helft van hun werkweek op kantoor zijn. Sinds corona was die verplichting losgelaten. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog met 30 tot lokaal 37 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
0: Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder door een ongeval 12 minuten. A27 Utrecht-Gorkum bij Lunetten de weg dicht 18 minuten. En de A50 de laatste Os-Eindhoven bij Eerde door een auto met pech 11. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A6 Lelystad-Muidenberg, hectometerpaal 62.2. A7 Duitse grens Groningen 245.0 en verderop de A7 Den Oever Amsterdam 34.1. A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3 en de A12 Maarn-Ede 83.2. A15 Del-Gorkum 103.5 en de A27 Almere-Hilversum 112.4. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.1 en de laatste de A58. Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161.6.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
22: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
23: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcreme?
24: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op
0: je radio. Hartelijk goedemorgen.
26: De 538 Ochtendshow.
0: Woensdagochtend, dit is de 538 Ochtendshow. Fijn dat je er lekker bij bent. Het is 8:03 en Bryan Adams en Mel C zijn hier when you're gone.
27: Mevrouw de voorzitter, in een mortuarium is het nog gezelliger.
26: De 538
25: Ochtendshow.

0: Adams en Mel C, When You're Gone.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 7 minuten over 8, goedemorgen. De woensdagochtend, 12 augustus, editie van de 538 ochtendshow. En wat fijn dat je er alweer lekker bij bent. Nou, je wordt denk ik lekker wakker op het moment dat je een supporter bent van de Nijmeegse voetbalclub NEC. NEC heeft gisteren namelijk Olympiakos uit weten te schakelen in de voorrondes van de Champions League. Ze zijn daarmee nog niet, echt geplaatst voor de Champions League. Want nu wacht het Noorse Bodo Glimt in de volgende ronde. En als ze die verslaan, dan gaan ze ook echt naar de groepsfase van de Champions League. Maar het is in ieder geval al een groot succes. Even genieten van deze overwinning doen ze ook zeker wel. Aanvaller Brian Linssen van NEC reageerde na afloop.
3: Het is een ongelofelijke avond. Ik wist op voorhand, of ik had op voorhand verwacht dat het heel erg spannend zou worden. En dit is het geworden. Ik denk dat dat ook wel de mooiste avonden zijn. Het was heel erg zwaar, heel erg moeilijk, maar we hebben het gehaald.
0: Nou, het was een spektakel. En een feest daar in Nijmegen. Dat is echt, als ik dat Noorse Bodo Glimt was, dan zou ik nu al geen zin hebben in die wedstrijd daar in Nijmegen. Dat wordt alsof je in de hel staat te spelen als tegenstander. Leuk om te zien. In volle gang, misschien weer het aan het volgen. B&B vol liefde. Het liefdesavontuur tussen Yvonne en B&B-eigenaar Fred lijkt dan ten einde te komen. Het gesprek waarin Yvonne dat vertelt, verloopt alleen, op zijn zacht gezegd, pittig.
4: Ik heb besloten om vandaag te vertrekken.
5: Ben je niet?
4: Ja, dat meen ik. Hoewel, je bent zo totaal niet het type man waar ik op zou vallen.
5: Oh, oké. Okay,
4: ja. Jouw humor, bepaalde uitspraken. Het feit dat je ook op mijn beroep zit te hameren en op mijn snelheid en op mijn mooie eigenschappen waar ik zelf heel trots op ben en waar ik voor sta. Ja, dat vind ik gewoon niet passend. En dan, daar merk ik ook aan dat wij wat dat betreft geen stel zouden kunnen worden.
0: Ja, het is wel een bron van ergernis. Misschien heb je het ook als je het laat kijken. Maar ik kan wel verschrikkelijk storen aan die Fred. Maar ergens is ook wel lekker. Een beetje te erger. Irritement noemen ze dat wel eens. Ik zag ook een bericht van de Speld gisteren op Instagram. Dat je de Fred verduisteringsbril hebt. Dan kun je dus B&B kijken zonder dat je Fred ziet. Eindje natuurlijk, maar ik vond het wel geestig gevonden met die eclipsie die aan de gang is. Nou, vanavond, hè? De zonsverduistering. 11 minuten over 8 vanavond. Als je een eclipsbrilletje hebt, lekker tegen de zon in kijken en dan ga je het hopelijk allemaal meemaken. In de zomer, zeker met die warme temperaturen deze dagen, vind je het misschien ook wel lekker om eventjes te gaan zwemmen. Zeker in de open buitenlucht. Wel eventjes oppassen op sommige plekken. Florentien?
6: Je kunt maar beter niet gaan zwemmen in de recreatieplas van Camping Betuwe in Kesteren. Mensen die dat wel hebben gedaan, die klagen over zwemmersjeuk, meldt de provincie Gelderland.
7: Oh, en hoe ziet dat eruit, zwemmersjeuk?
6: Nou, ik denk allemaal rode bultjes.
7: Oh, bah.
8: Ik heb het ooit een keer gehad.
7: Echt waar, hè?
8: Ja, dat was in Spanje. Maar daar hadden ze...
9: In Spanje.
7: Schijnt altijd de zon, heb ik wel eens gehoord.
8: Ja, nee, maar ze hadden daar iets chemisch in het water gedaan.
7: Oh,
8: en heel
7: pijl,
8: veel
7: ja.
8: Maar echt...
7: Hè?
8: Zwemmersjeuk, ja. Beter bekend als de ziekte van Pijl.

24 graden in het noorden, 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot 37 graden. Langste vertraging momenteel op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lunetten, de weg dicht. Een kwartiertje is je vertraging en dit is

0: 12 augustus. Je bent bij de 538 ochtendshow. Dank je wel daarvoor, dat is altijd gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zeker zo op de ochtend. Ja, het ging er even over. Rick had een probleem in de sportschool.
1: Rick zijn onderbroek is gisteren gestolen in de gym.
2: Ja, en mijn handdoek.
1: En zijn handdoekje. En wij vroegen ons even af. Rick heeft dus gisteren de hele middag, zeg maar...
3: Met
1: zonder onderbroek.
3: Gewoon in de jeans gezeten.
1: En wij waren benieuwd of er luisteraars zijn die ook wel eens zonder onderbroek op pad gaat. Bewust. Soraya, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij gaat altijd zonder onderbroek op pad?
4: Nou, ik heb hem wel aan, maar mijn man niet.
1: Jouw man heeft altijd...
3: Dat is toch iets geks?
4: Nee, is helemaal niet gek. Oh. Hij zit niet lekker zitten, dus uiteindelijk gaat er geen onderbroek aan.
1: Maar dan heeft hij, draagt hij spijkerbroeken?
4: Nou, ja, dat doet hij ook. Onder zijn spijkerbroek, ja.
5: Maar doet dat geen pijn dan? Dat hangt toch allemaal? Het
1: zit niet
5: bewegt.
1: Lekker, hoor.
4: Nou, ik heb er geen last van.
1: Oh. Maar Free Willy dus, als het gaat om...
3: Maar doet hij wel elke dag zijn broek in de was dan?
4: Tuurlijk, die was ik wel elke dag.
3: Dus jij was 7 broeken per week?
4: Jazeker, maar ik heb ook nog 2 kinderen. Daar was ik nog meer voor.
1: Ja, dat is ook zo. Genoteerd. Dankjewel, Soraya. Ja. Iris dan nog even snel. Iris, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Jij zit altijd zonder ondergoed in de auto?
6: Ja, zeker.
1: Maar waarom?
6: Nou, omdat het heel onpraktisch zit. Alle lijntjes en kantjes en randjes.
1: Ja.
6: En anders dan moet je eruit je kont vissen. Nee hoor, gewoon
3: maar als
6: praktisch.
3: Jij een rok aan hebt...
6: Ja? Dan ook geen onderbroek.
3: Gewoon ook volledig nakend.
6: Zeker.
1: Maar dan moet je wel heel erg opletten dat je de benen goed bij elkaar houdt.
6: Zeker. Of gewoon een strakker rokje aantrekken, een jurkje, in plaats van een plateus bij de jurk.
3: Bapperend.
2: Maar weten je collega's dit ook?
6: Ja.
2: Maar die willen natuurlijk alleen maar vergaderen.
1: Mijn pen is onder je bureau gevallen.
5: Ja, maar inderdaad, als je gaat traplopen of zo... dan moet je wel voor zorgen dat er niemand achter je loopt. Of boeit dat dan gewoon niet?
6: Oh, nee hoor.
5: Nee, ja.
1: Oh ja,
6: dapper. Maar dat komt het niet voor, hoor. Zo vaak komt het ook echt niet voor dat het omhoog wappert.
1: Nee.
6: Of dat iemand dermate...
3: Maar zit het met een broek prettig?
6: Ja, zeker. Ja.
3: Oké.
1: Okay. Oh, ja. Joh, Iris, als dat jouw overtuiging is, zit lekker. Vrijheid, blijheid, toch?
3: Ik vind het toch gek dat iemand waarvan we weten dat hij luistert zonder ondergoed.
1: Nou, ik vind er niks geks aan, hoor, Iris. Als jij dat fijn vindt.
3: Moeten we een clubje oprichten?
1: Ja,
6: ik ben het mee eens, want ik promote het ook graag.
1: Oh, je draagt het ook echt uit?
6: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Nee, hartstikke goed. Ja.
6: Ik vind het zelf ook een forum, inderdaad, als je naar een vrouw kijkt met een intens strakke broek en je ziet alle randjes, kantjes en kleurtjes. Ja, het is niet mijn ding, nee.
1: Oké, nou,

0: Come around again bij 538. 5 minuten voor 8:30. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538 voor woensdagochtend. En Harry met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Staat het nog als een huis?
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huis...

0: raak.
1: Ja.
2: Au.
3: En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken.

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Hens van voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Goedemorgen, het is een zonnige dag vandaag. 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en een stukje warmer nog. 30 tot 37 graden kan het dan zijn. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Oude Rijn richting Maarsen. Bij Maarsen de hoofdrijbaan 38 minuten. A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. Door een ongeval 10 minuten. En ook verderop de A16 Breda Rotterdam. Ja, een beetje hetzelfde stuk bij Dordrecht door een auto met pech. 9 minuten. Het is bal daar op de A16. Sterk als je vaststaat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Hengelo Deventer. Hectometerpaal 106.1. A2 Maastricht Echt 226.3. En de A4 Belgische grens Bergen op Zoom 245.0. A7 Duitse grens Groningen 245.0 ook. En de A7 verderop Den Oever Amsterdam 34.1. A10 dat is de ring Amsterdam Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. En de A12 Maarn-Ede 83.3. A15 Delgorkum 103.5. En de A16 Belgische grens Breda 70.5. A27 Almere Hilversum 112.4. En de A50 Apeldoorn Zwolle 213.1. A58 Vlissingen Goes 161.6. En de A59 Den Bosch Os 152.0. Laatste van nu A67 Belgische grens in de richting Eindhoven op de rem bij 5.9. 1 minuut over 8:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
12: Het aantal meldingen over fundering.

0: problemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat bijvoorbeeld om scheuren in woningen en scheefgezakte ramen. Tienduizenden mensen met een zware psychische aandoening worden volgens de GGZ misschien voor niks behandeld. Na hun opname worden ze niet goed begeleid en dan kunnen ze opnieuw in de problemen raken. En er was een woningbrand in Etten-Leur en daarbij is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen onder controle.
1: 538, de 538 Ochtendshow.
2: Met Jennifer Lopez en David Guetta zometeen en Robbie Williams. Dit is Millennium.

0: Save Me Tonight bij 538, 8 minuten over half 9. Goedemorgen, de ochtendshow voor woensdagochtend. Ja, heel specifiek hoor, het ging er eventjes over. Weet jij wat de bedoeling is van de doos van de Happy Meal bij McDonald's?
1: Nee, bij de Happy Meals natuurlijk, er zit zo'n scheurrandje in de doos.
0: Ja.
1: En nou ja, die scheur je open en dan zet je het bovenste deel zet je op je hoofd als kroontje. En het onderste deel wordt het bakje waar je je friet dan ingooit.
2: Echt waar?
1: Maar daar werd hier vol verbazing. Hebben jullie nooit
3: over nagedacht?
1: Zetten jullie nooit dat doosje op je hoofd?
2: Nou, ik heb sowieso nooit een Happy Meal, maar ik weet wel dat het kan. Want ik zie ze wel eens. Ik zie wel eens kinderen zitten met zo'n kroontje
4: op hun
2: hoofd.
4: Een Happy Meal op je hoofd?
2: Ja, die hebben dan zo'n doosje op hun hoofd.
3: Het doosje, het bovenste stuk van het
1: doosje van het emmertje. Of hoe noem je dat? Ja, het koffertje. Je krijgt zo'n
4: zo'n tasje.
1: Ja, daar zit een scheurrandje in.
4: We hebben het nooit geweten.
2: Ja, je kan er een hoedje van maken.
1: En dan het bovenste deel zet je op je hoofd.
4: Ja, maar dat meurt altijd naar patat.
2: Ja, natuurlijk.
3: Dus de familie van Baarle in de McDonald's, die zitten allemaal met z'n
1: hoofd. Ja, mijn hoofd past daar niet meer in.
4: Die volwassen lul. Dan meurt ik naar patat. Je gaat er niet een halve patat
1: in. Is toch leuk, man, als je met al die kinderen gewoon...
4: Je haar dan stinkt...
3: Vette frituur, vet erin.
4: Je bent een soort halve brok Remia. Wat ben je dan?
2: Ah, joh, man.
4: Nee, ik heb het... Maar ik wist het niet.
2: Ja, het kan wel.
1: Nou even...
2: Maar is dat nog steeds? Of was dat een tijdelijke...
1: Nee, tuurlijk is dat nog steeds. Dat is toch het feest van de Happy Meal?
2: Zeg maar wel
1: een
2: Happy
1: Meal. Een Happy Meal, ja. Oh, zijn die cadeautjes wel echt stom geworden die erin zitten?
2: Ja, het moet allemaal een beetje...
1: Ja, het moet weer woke en lekker recyclebaar. En al die kinderen iedere keer bestellen ze. En dan zeggen nou, er zit niks leuks meer in. Nee, dus elke keer een teleurstelling.
4: En maar vroeger had je al zo'n ding, weet je, dan kon je afschieten. En dan moest je dan, en na één keer afschieten was kapot.
1: Allemaal van die Disney-troep, van die Minions.
4: Allemaal troep.
1: En nu krijg je een beetje van die kartonnen zooi. Die voordat je de winkel uit bent, is het al kapot gescheurd.
4: Ja.
1: En B, kom je thuis, merk je dat je dat hoedje nog op je hoofd hebt.
3: Maar dat handvatje, dat moet over de ogen.
2: Het handvatje wordt een brilletje.
1: Dat kan, een brilletje.
2: Zo kun je het doen,
4: Dat is een soort Sinterklaas.
2: Ja, daar heeft het wel iets van weg. Maar veranderen ze ook wel eens de doosjes van Happy Meal? Ik heb echt al jaren Happy Meal meer besteld.
1: Bij McDonald's is het doosje al jaren hetzelfde.
2: De doosjes...
1: Wordt weinig met het doosje gedaan bij McDonald's.
3: Maar waar ga je voor bij de Mac? Ik ga het voor de milkshake.
1: Ach, zo lekker.
4: Die zijn wel lekker. Vernieuw je, denk ik.
3: Ja.
1: Vanille, man, aardbei.
3: Nee, vanille is echt super lekker.
4: Nou, ze hebben bijvoorbeeld bij de McDonald's week hadden ze geen chocolade milkshake.
1: Nee, die is volgens mij niet altijd verkrijgbaar, dacht ik.
4: Vond
1: ik
4: zo raar?
2: Is dat een seizoensproduct?
4: Nee, maar dat vond ik raar.
2: Ja, dat is
4: geen chocolade milkshake.
2: Lijkt me wel een vrij standaard smaak. Maar de Big Mac is toch gewoon uiteindelijk het aller lekkerst. Gewoon de Big Mac, met die saus en die...
1: Heerlijk, man.
2: Oh,
1: man. Zet dat doosje nou lekker op je hoofd.
2: Ja, dat is voor de volgende keer. Dit geldt
1: ook... geleden voor jou, Rick, dat je een doosje op je hoofd hebt gehad?
4: Nou, dat kan nog het gulders. Echt een doos op mijn hoofd, hè?
2: Jij weet het niet, Rick, maar je moet het maar eens proberen. Dat kan ook met de pakketjes van bol.com. Die kan je ook als kroontje op je hoofd zetten.

0: Alex Warren en Passenger bij 538. Het is even na 8:15. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Woensdagochtend. En we kregen een heel raar berichtje.
1: We kregen een heel raar appje binnen van Lex Buter. Die stuurt. We hebben het natuurlijk over de milkshake gehad.
2: En ja, en Florentine die vindt
3: vanille.
1: Is ook wel lekker natuurlijk, een vanille milkshake. Ja. Tenminste, dat vonden we met z'n allen tot het appje van Lex lazen. Want Lex, goedemorgen.
4: Lex?
1: Oh.
4: Alex is...
1: Lex is even wat anders gaan doen. Maar Lex die stuurt, die weten jullie dat vanille wordt gemaakt van... en ik wist dit niet, van bevergeil.
4: Bevergeil?
1: Ja, het schijnt een stofje te zijn dat bevers uitscheiden... op het moment dat ze een beetje aan de hitte
4: gaan. Is toch gewoon... vanille is toch zo'n stokje waar je met een puntje van je mes doorheen gaat.
1: Dat zou je denken, ja.
4: Heb je die zwarte puntjes.
1: Maar dat schijnt nogal...
4: Een vanillestokje.
1: Nogal duur te zijn. Lex, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: Wat is dit nou weer voor verhaal?
5: Dat is bijzonder, hè? Ja, lange tijd geleden dacht ik ook van joh, vanille wordt gemaakt van vanillestokjes.
1: Ja, ja.
5: Tot ik op een gegeven moment meekreeg dat vanille gemaakt wordt van bevergeil.
1: Maar hoe werkt het dan? Maar wat is bevergeil?
5: Dat is het zaad van een bever, om zo maar te zeggen. En als je dan gaat googlen, dan kom je inderdaad uit op smerigheid van een bever.
2: Nou, inderdaad.
5: Dat heeft kennelijk dus dezelfde smaak als vanille.
4: Maar Rick zegt inderdaad wel.
2: Vanille is een zoete, zachte aroma, waarin vanille het hoofdbestanddeel is. Maar vanille aroma kan zowel bestaan uit natuurlijke vanille.
4: Dat zijn die stokjes.
2: Of een vanille lijkende smaak van het dierlijke castoreum, oftewel bevergeil.
5: Ja, sorry Florentine, maar het is echt hard.
3: Man. Ja, nou vind ik
5: het... Ben jij volgende keer lekker aardbeien, milkshake?
4: Je wil niet weten waar die van worden gemaakt.
5: Je wil niet weten waar die vandaan wordt gemaakt.
1: Maar Lex, heb jij sinds dat je dit weet, heb je ooit nog eens iets van vanille gegeten of besteld? Of...
5: Never nooit meer. Nee, echt niet.

0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Radio 538 met Harry en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: NAC-supporters mogen nergens heen.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Deze week in de bonus, Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep en zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1+1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: 538 Nieuws. 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat om scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Daar zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. Voor de kust van het Indonesische eiland Lombok is een veerboot in brand gevlogen. Daarbij zou 1 dode zijn gevallen. Zeker 172 mensen zijn van de boot gered. Maar er wordt nog wel gezocht naar slachtoffers. De boot kwam van Bali. Het is de 2e keer deze week dat er brand is op een Indonesische veerboot. En meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft ze een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. Dan nog het weer. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
7: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A2 Oude Rijn Maarsen bij Utrecht Papendorp. De parallelbaan 5 minuten. En de A7 de laatste Heerenveen Den Oever bij Kornwerder Zand. De weg is daar dicht. Door de sluis die dicht is heb ik meegekregen. Vertraging daar 20 minuten. Sterkt als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1. Hengelo Deventer, hectometerpaal 106.6. A2, Maastricht echt 226.4. En de A4, Belgische grensberg op Zoom 245.0. A6, Lelystad Emmeloord 103.0. En verderop de A6, Lelystad Muidenberg 62.2. A7, Duitse grens Groningen 245.0. En de A7 verderop Den Oever Amsterdam 34.0. A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburger Tunnel 11.3. En de A12, Maarn-Ede 83.3. A15, Delft-Gorkum 103.5. En de A16, Belgische grens Breda 70.5. A27, Almere Hilversum 112.4. En de A29, Rotterdam Dinteloord 92.9. A50, Apeldoorn Zwolle 213.1. En de A58, Vlissingen Goes 161.6. A59, Den Bosch Breda 105.7. En de laatste, de A67. Belgische grens in de richting van Eindhoven op de rem bij 5.9.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Hartelijk goedemorgen.
10: De 538 Ochtendshow.
7: Woensdagochtend, 9:04. Een warm welkom bij de Ochtendshow met Janis Blue en Malieve. Zometeen een Foreigner. Dit is Cold as Ice.
11: Mensen praten hier en dat gaat eindeloos door.
10: De 538 Ochtendshow.

0: 7, Edge of Desire. 9 minuten over 9 bij 538.
1: Number 1.
2: De 538 wereldhit.
0: Ja, hartje zomer, 12 augustus. Volop vakantietijd. En ook bij 538 ga je elke ochtend even muzikaal op reis. Muzikaal op vakantie. Met de 538 wereldhit. Want wat staat er hoog in de hitlijsten van de vakantielanden? We stappen vanmorgen in de auto, rijden een uurtje of 15... inclusief een oversteek met de boot, voordat we arriveren in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen. Temperatuur daar vandaag momenteel 16 graden. Loopt op naar de 22 graden vandaag. En op de radio, deze hit van het moment in Noorwegen. De 538 wereldhit van vanmorgen, de nieuwe Sienna Spyro. Dit is Great Expectation bij 538. In my head.

0: David, Tyla en Nile Rodgers. Talk to me bij 538. Het is 16 minuten over 9. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En ja, dat is wel leuk. Er is onderzoek gedaan naar de dingen die het meest worden achtergelaten in de trein.
1: Vooral sleutels bleven achter in de trein, maar ook een shoelbak en ook een luxe koffiemachine. Tassen, koffers, jassen, koptelefoon, earpods en portemonnees.
2: Maar even ik vind die shoelbak, die fascineert mij enorm.
3: Ja. Want, ja.
2: Is iemand,
1: ja, maar dat is hetzelfde als je naar de supermarkt gaat. Dan ga je voor, weet ik veel, wasmiddel. Je moet wasmiddel. En je komt eruit en wat vergeet je? Het wasmiddel.
3: Oh,
1: ik denk dat idee, toch? Ja,
2: maar je maakt mij niet wijs dat als je met een shoelbak op pad gaat.
3: Ja, maar die leg je waarschijnlijk in het boven.
4: Ja, maar je bent te laat, dus je moet die trein uitsprinten. Ja,
2: ik weet het niet.
1: Ja, het zit toch in je hoofd dan, die shoelbak.
2: Maar zou het niet gewoon een grap zijn geweest van iemand die dacht van, joh, weet je, ik ga een shoelbak.
4: Zijn duur, man. Rick heeft zo ooit nog verkocht.
3: Ja, ik was de shoelbak.
4: Jij was de shoelbakkeizer van Den Haag.
3: Ja, van Den Haag, van Nederland.
4: Ik was van Nederland.
3: Wij verkocht. Ja, ik heb een shoelbak webshop gehad.
2: Oh?
1: Je hebt ook echt alles gedaan.
3: Ja. Ik had 13 webshops draaien, ja.
2: Maar is dat een beetje handelsshoelbakken?
3: Nou, ik dacht van niet, tot oktober. De shoel is echt iets Nederlands.
4: Is een oud en nieuw ding.
3: Is een oud en nieuw ding. Dus tot oktober verkochten we geen. En daarna verkochten wij honderden.
4: Maar jij verkocht ook aan BN'ers shoelbakken, toch?
3: Ja, mooi verhaal. Ik dacht in het begin, weet je, dit is denk ik 15 jaar geleden. Ja. Dat je nog niet van vandaag bezorgen, of vandaag bestellen, morgen bezorgen. Dus het was vandaag bestellen en na een week werd het geleverd.
2: Ja.
3: Dus ik nam die dingen gewoon mee in mijn auto. En dan reed ik gewoon na het programma. Ging ik even door een rondje. En op een gegeven moment zie ik staan J. Smit Volendam.
2: Nou, ja.
3: Nou, dus ik naar Volendam rijden. Nou ja, nummer weet ik wat, 33. Ik denk, het zal toch niet Jan Smit zijn? Dus ik, ding dong. Ja, wie doet
4: de
3: open?
4: Als de morgen is gekomen. Hij zou als de shoelbak is gekomen. Als de shoelbak is gekomen.
3: Maar ik had die shoelbak nog in de auto liggen. Ja. Dus Jan doet open en die zegt, hey Rick. Ja, die denkt, wat doe jij hier?
4: Je denkt, gouden plaat, ja, waar is het camerateam?
3: Ik zeg, ja, ik kom de shoelbak brengen. Dus ja, ik heb ook bij Linda de Mol heb ik een keer een shoelbak gebracht.
2: Dit is ook een shoeler van huis uit.
3: Ja, van huis uit, ja.
2: Wat grappig zeg.
3: Maar ik heb echt heel veel BN'ers. Maar die willen dan niet in de...
4: In de publiciteit.
3: Waar kun je nu nog een shoelbak kopen?
2: Nou ja, niet bij jou meer, want jij hebt de webshop.
3: Ik heb alles verkocht.
2: Ah.
3: Ik verkocht ook tafeltennistafels, de hele mikmak.
4: Maar ja, die kreeg je niet in je auto, lijkt me.
3: Nee.
2: Maar wat doet een shoelbak? Wat kost een beetje shoelbak?
3: Nou, toen waren de duurste, die zijn van Shield, hè. Dat is de officiële...
2: Ja. Er zit ook nog een merk, heb je echt.
3: Je hebt er drie, zeg maar de Shield, die was volgens mij 159 euro. Maar het allermooiste is, je moet zogenaamd in die shoelbak, moet je zeg maar...
4: Meel toch? Gewoon met bloem, wat is het?
3: Met bloem, of met meel, een van de twee, van honing. Die kost 89 cent gewoon bij de supermarkt. En wij hadden dan zogenaamd als service speciale mail. En die hadden wij 9,95 gemaakt.
4: Dus shoelbakken glijden.
3: 100 keer over de kop, zeg maar. En op een gegeven moment had iemand dat besteld. Dus ik gewoon naar de supermarkt voor 89 euro. En dat ding, die kregen we een klacht van... Ja,
4: maar jij hebt ook gewoon die zak gegeven.
3: Ja, ja.
2: En er stond ook gewoon een honing op.
4: Je had niet gewoon een mooi metalen potje.
3: Nee, gewoon zo'n 1-way door.

0: tijd bij Radio 538. De ochtendshow, 5 minuten voor 9:30. Goedemorgen en Harry met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Druk op het strand vanavond.
2: Nog 1 keer. Verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog 1 keer. Tot de definitieve finish.

0: je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
1: Mooi van Ethos.
2: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix.

0: Daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Goedemorgen, veel zon vandaag. Het is nog steeds droog. 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. En morgen wordt het tropisch warm. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen, allebei op de A7 Den Oever richting Zurich. Bij Kornwerder Zand de weg dicht, 7 minuten. En de andere kant op A7 Heerenveen Den Oever bij de brug over de Lorenzsluis. 22 minuten is je vertraging. We kregen al door van luisteraar Jack. De sluis is daar dicht. Sterkt als je erin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1. Naar de EMS, hectometerpaal 25.7. Verder op de A1 Hengelo Deventer 106.4. En de A4 Belgische grens Bergen op Zoom 245.0. A6 Emmeloord, Jouren 289-3. Verderop de A6, Lelystad, Muiden.

0: Berg 62-2 en de A7 Heerenveen-Drachten 144-3. Verderop de A7 Duitse grens Groningen 245-0 en verderop de A7 weer Den Oever Amsterdam 34-0. A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3 en de A12 Maarn-Ede 82-9. Verderop de A12 Utrecht-Gouda 39-7 en de A15 Delft-Gorkum 103.5. A16 Rotterdam-Dordrecht 29-9, verderop de A16 Belgische grens Breda 70.5. A17 Roosendaal-Moerdijk 12.3 en de A20 Rotterdam-Gouda 46.2. A27 Almere-Hilversum 112.4 en de A28 Amersfoort-Zwolle 92.4. A50 Os-Arnhem 157.3, verderop de A50 Apeldoorn-Zwolle 213.1. A58 Goes-Vlissingen 167.1, verderop de A58 Vlissingen-Goes andere kant op 161.6. A59 Den Bosch-Breda 105.7, komt er dan een einde aan? Jazeker, de laatste A67. Belgische grens in de richting Eindhoven op de rem bij 5.9. 3:05, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
1: De rechtbank in Rotterdam is vanochtend beklad. Op meerdere plekken staat met rode verf het woord pedofiele. Schoonmakers zijn de tekst aan het weghalen. De politie bekijkt camerabeelden om erachter te komen wie erachter zit. De droogte dringt ook door tot de scholen die straks weer opengaan. Zo worden gymlessen in Leeuwarden voorlopig op kunstgras gegeven. Grasvelden kunnen dan herstellen en raken niet beschadigd. En vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En in combinatie met het mooie weer zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Veel van die zaken zijn volgeboekt, blijkt uit een rondgang van BNR.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: En Meja, zometeen naar Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

Thomas en de Rani. Hollandse House, I Love Life bij 538. Exact 9:45. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En 9:45 normaal gesproken op de woensdagochtend. Ja, dan is Arie er altijd eventjes. Hè? Arie, kroegbaas van Café de Amstel uit Amsterdam. En Arie die kan goed biertjes stappen. Arie die kan goed bitterballen maken. Maar Arie die kan ook goed moppen tappen. Doet hij dus elke woensdagochtend hier in de ochtendshow. Ja, Arie heeft alleen even vakantie. Maar toch lekker, hè? Woensdagochtend, 9:45. Wil je toch even lachen? Even een moppie van Arie. En dus duiken we in het rijke archief.

0: is het nou?
1: Er zitten gozer, die zitten bij mij aan de bar. En ik weet dat toevallig, die tandarts.
2: Oh.
1: En de bokkel de vraag aan hem. Zegt ze, nou, wat doe jij voor werk? Nou, zit ik bij tandarts. Nou, hartstikke mooi. Dus die gaat, het puntje bepaald, die gaat met hem mee naar huis toe. En vlak voordat ze voor de deur staan, wil hij er een zoen geven. Hij denkt, godskeleer, wat een lucht, zeg. Heb ik dat? Hij zegt, mag ik jou wat vragen? Zegt ze, ja. Zegt, heb jij een brug in je mond? Zegt ze, ja, hoe weet je dat? Ze, nou, volgens mij zit er eentje onder te schijten. Hij denkt, we zagen, weet je wat? Ik ga toch met hem mee naar binnen toe, want anders ben ik helemaal voor niks gegaan.
2: Ja.
1: Dus die gaat de slaapkamer in. En ze gaat op bed liggen en dan gaat tussen de benen liggen. En hij wil gaan beginnen. Hij denkt, oh, ook zo'n lucht, zeg. Dus zegt ze op een gegeven moment, zegt ze, stop. En ze, wat is er aan de hand? Ze zegt, je moet de scheet laten. Dus naast zit ik echt een kwaad, een beetje frisse lucht.

0: 538 met Dennis Ruijer. En de hits van de 538 werkdag in de startblokken hoor je zo meteen. Net als Harry van der Heijden met het nieuws. Wat zit erin?
1: De paai is boos.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: hbn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
2: Yes!
4: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Alle verf super voordelig.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: 538 Nieuws.
22: 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. Na de aardbeving in Colombia wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers en soms worden nog overlevenden gevonden. Een vrouw is na 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze maakt het redelijk goed. Het aantal doden staat nu op ruim 200. Officieel worden ook nog zo'n 200 mensen vermist, maar het kunnen er ook duizenden zijn. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd en Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. Dan nog het weer. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. En dat was het nieuws bij Radio 538. Ja,

0: Zeeland, 213.1. En de A58 Vlissingen, Goes bij Heer Arendskerken, hectometerpaaltje 161.0. De vijf van het bedrijf. We hebben zometeen de vakkundige begeleiding qua muziek van Dully Max in de vijf van het bedrijf, met onder andere Arik Iglesias.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: 538.
8: Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, alleen op pole position met 538.
7: Dennis Ruijer.
0: Als die je de kaarten geven voor het hele weekend raceplezier op Zandvoort deze weken. En nu de vijf van het bedrijf van Dully Max met Bluff en Enrique Iglesias.
9: Radio 538.
8: De vijf van het bedrijf.
7: Geef ook de favorieten van jou en je collega's door via 538.nl/bedrijf.

Toch de ultieme vakantie hier dit ook, hè? Aan de kust, misschien zit je in het prachtige Zeeland. Kijk je uit over de oceanen en luister je naar 58. Ik heb de kwallenkaart er nog even bij gepakt. Toen ik bluffen aan de kust, die heb ik nog even meegeven. De oorkwal komt op dit moment veel voor aan de Nederlandse kust. Maar is

0: Delft aan de kust. En vandaag bij ons te gast Dulimex. Jonathan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Dulimex in Vazen, Jonathan. Je werkte net een paar maanden.
1: Ja, dat klopt, ja. 2,5 maanden precies zijn.
0: En je zit in de sales.
1: Ja, goed gehoord, ja. Ja,
0: ja, ja. Hey, en ja. Jullie importeren ijzerwaren. Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dan een heel breed assortiment van plankdragers tot kettingen, tot staalkabel, touw, paniekbeslag, scharnieren. In totaal zijn er meer dan 4000 artikelen dat we verkopen.
0: Oh, kijk. En ken je dat na 2,5 maand allemaal al uit je hoofd?
1: Nee, daar gaat wel even wat tijd overheen, denk ik van.
0: Ja, de steep learning curve.
1: Inderdaad, ja, inderdaad.
0: Leuk. Hey Jonathan, met hoeveel collega's zit jij op de afdeling met jullie, Max?
1: Wij zitten normaliter hier op de afdeling met 7 man.
0: Oké, en nu in vakantietijd?
1: Nu in vakantietijd, nou vandaag zijn we met z'n 5,
0: hè? Ja, dat is toch flinke, flinke bezetting?
1: Ja, dat wel.
0: Op
1: ja,
0: 7.
1: Maar de boeken
0: ja, heel goed, heel goed. Hey, we sturen zo snel mogelijk de slagroomtaart jullie kant op, Jonathan.
1: Nou, hartstikke lekker. Ja. Gaan we van genieten.
0: Zijn er nog collega's die graag op de bureaus dansen? Dan is de volgende track denk ik wel geschikt van David Guetta.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Zet de radio lekker hard op kantoor en een mooie dag daar, man.
1: Ga ik doen. Hetzelfde. Dankjewel.
0: Later, man. Hoi, groetjes.
1: Doei.
0: Dulimex in Vazen vandaag in de 5 van het bedrijf op 58.

0: april al in huis. Het is ook wel uniek, hè? 27 jaar geleden. Dat duurt nog een tijdje tot hij weer komt. De verduistering van de zon.
1: 538, de 5 van het bedrijf.
0: Olivia Dean, Man I Need. In de 5 van het bedrijf. Jonathan van Dulimix hadden we net aan de telefoon. Importeren ijzerwaren van de scharnieren tot deurbeslag en alles wat er maar mee te maken heeft. Zo'n 4000 artikelen. Wij sturen gratis slagroomtaart. Want dat is de beloning als je met de collega's even wat liedjes uitzoekt. En die dropt in de 538-app. Vinden we gezellig als je meedoet met de 5 van het bedrijf. Mag je iemand naar voren schuiven die even belt ook? Ook gezellig altijd. De playlist van jou en je collega's. Of zoek ze gewoon stiekem zelf uit vanaf je USB-sticky. En trappen de volgende werkdag af met de 5 van het bedrijf van jouw bedrijf. Aanmelden dus via de 538-app. Of ga naar 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Sturen wij taart voor de hele afdeling. Daar hoort wel koffie bij.
2: Goedemorgen, tijd voor koffie.
0: Ja, dankjewel. Dat was onze kantinejuf Meng die je hoorde trouwens. Die doet iedere ochtend hier het koffiezetapparaat. Ja, en dan...

een beetje Curtis Mayfield vibes. Move on up. Wat een plaat. Bruno Mars en On My Soul op 58. En ja, je trouwdag. Misschien wel de mooiste dag van je leven. En de dag waarop je naast een kersverse echtgenoot ook allerlei trouwcadeaus krijgt. En ja, gegeven paard mag je niet in de bek kijken. Maar ja, soms zou je dat natuurlijk wel willen. Waarom dat is, dat hoor je dan zo meteen.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl. Voel mij
2: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.

0: Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties.

0: voorwaarden op de website.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvat. Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: 5, 3,

starend naar de blauwe lucht, zeg ik. It's a beautiful day. U2 op 58. Tijdens je 50 werkdag in de zomer. Ja, en speaking of, a beautiful day. De mooiste dag van je leven, toch vaak voor veel mensen. De trouwdag, hè? Dat is wel een dingetje. Althans, dat mag ik dan hopen voor je. Maar geen moment in het leven is perfect natuurlijk. Daarom moeten we wel even stilstaan bij één ding. Echt iets met bruiloften. De trouwcadeaus. Het gaat natuurlijk altijd wel echt om het gebaar, hè, dat je iemand vanuit je hart iets geeft. Maar sommige mensen maken het toch knap lastig. Dus een vrouwenblad die trommelde een rondje op van de slechtste trouwcadeaus. Ja, dit zijn toch wel de drie ergste of leukste, net hoe je het wil. Jenny kreeg een vrij lullig cadeau van de mannen in de familie. Die dachten, het is een leuk idee. We geven Jenny een borrelplank in de vorm van een penis met het scrotum eronder. En als karma verschijnt hij nu iedere keer op tafel wanneer ze voetbal komen kijken. Oh, jongens. Arme Jenny. Anneke en haar aanstaande zijn beide niet gelovig en kozen expres voor jouw simpele huwelijk even op het stadhuis. Maar de toch wel wat meer religieuze schoonmoeder vond dat zo teleurstellend dat ze als cadeau een enorm kruis kregen voor aan de muur thuis. Fijn. En wel op een plek waar de visite het ziet natuurlijk. En de schoonmoeder. En de schoonmama van Manon gaf juist alles behalve het kruis. Want oh, wat had ik graag een vlieg op de muur willen zijn tijdens haar vrijgezellenavond. Toen Manon het cadeautje van haar schoonmoeder uitpakte. En daarin kinky lingerie bleek te zitten. Met zo'n strap-on en een beetje leer. Heerlijk. Moraal van het verhaal, geld geven is gewoon altijd goed. En als je zelf ooit een verschrikkelijk huwelijkscadeau aan iemand hebt gegeven, dan zeg ik, en drop dat even in de 58-app. Mag je komen biechten bij Ome Dennis hier. Lachend je dag door met 58. Hot in here, Nelly, Alex Warren. En hier is de Bouza, Magnetic.

plotseling rechtop in je bed na die 4-for-dream dat je 21 tot 23 augustus op het circuit van Zandvoort bent. Als de lichten voor de laatste keer op Zandvoort op groen gaan en de start van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix plaatsvindt. Radio 50 heeft kaarten als je de raceauto hoort. Zo snel mogelijk even bellen met de studio. Vinden we sowieso gezellig. Beller 538 moet je dan worden. Voor de weekendtickets.

0: 58 Shepherds, Coming Home. Stel je voor, er is buitenaards leven en het zijn aliens en die komen dan zingend als Shepherd vanaf hun ruimteschip zo naar aarde. En dan zingen ze Coming Home. Ja, dat zou ik me wel zorgen gaan maken, dat wel. Je bent bij 58, waar we zometeen een nieuwe ronde spelen van Stop or Go. Kun je 100 euro mee winnen tijdens je 58 werkdag in deze zomertijd. En Esther is er voor het nieuws. Goedemorgen, Esther.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in het nieuws zo?
1: Ja, deze vrouw vond iets terug van 30 jaar geleden en het is het bewijs dat krimpflatie wel degelijk bestaat.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: 538 nieuws. 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het blijft voorlopig omrijden voor vrachtverkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen van €500. Reisorganisatie Sabadi haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving gisteren. Een andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. Bij Indonesië zijn meer dan 170 opvarenden van een veerboot gered. Ze waren op weg van Bali naar Lombok toen de boot met bijna allemaal Indonesiërs aan boord in brand vloog. Marineschip heeft de meeste passagiers opgepikt, maar voor één kwam de hulp te laat. De jongen van 19 overleed. En een Britse schoonmaker deed een opvallende vondst tijdens het leeghalen van een woning. Ze vond een ongeopende marsreep uit 1991... die ongeveer zo groot was als haar hand. De reep woog 62,5 gram, terwijl een mars nu 40 gram weegt. Duidelijk een gevalletje van krimpflatie wordt erover gezegd op de socials. De fabrikant van Mars zelf die bevestigt dat het formaat door de jaren heen inderdaad is aangepast. Het weer, veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. En morgen opnieuw tropisch warm. En tot zover het 538 Nieuws.

0: Sondrecht 245-0. En de A6 Emmeloord-Jouren bij band 289.3. A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62.2. En op de A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. En de A27 Almere-Hilversum bij Almere 112.4. En de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekeland bij 213.1.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
8: Sí, buenos días.

0: Come en de ultieme kampvuurhit voor deze zomer. Je hoorde The Kingdom of Fear. Hey Dennis, wij, Patrick en Kelly luisteren gezellig mee vanuit de camper onderweg naar Oostenrijk. Groetjes, al wat leuk jongens. Dennis, wij zijn lekker bezig, namelijk de koffers aan het pakken voor Ibiza. Welke frequentie zat Radio 58 ook weer deze zomer op Ibiza? Dat is 101.1 FM, waar je op het eiland van lust, liefde en plezier kan luisteren naar 58.
1: 538, Dance Smash Classic.
0: Ja, van Ibiza naar Dance Smash Classic is slechts een heel klein stukje. Het trio, het casino, Spacen en de disco. Nee, dit is geen samenvatting van een uit de hand gelopen feestje op Ibiza, maar het is wel een omschrijving van onze Dance Smash Classic van vandaag. Het Zweedse trio Alcazar scoort in het begin van de Zeros echt een joekel van een hit. En die staat op hun allereerste studioalbum, genaamd Casino. En Spacen, dat deden ze zelf niet. Althans, niet voor zover we weten. Maar de Sheila en de B Devotion wel in de jaren 70. Maar deze hit Spacer.

Sexy zingt. Grote zomerhit. Zomer op je radio bij 538. En natuurlijk op pole position, want deze weken te winnen de weekendtickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Als je die raceauto hoort.

0: 500 euro troostprijs Tostiijzer. Wil je meespelen? Ja, gezellig. App dan nu even je voornaam en go met de 538-app naar de studio. Je voornaam en go met de 538-app naar de studio.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
1: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
5: Yes!
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
16: It's funny because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met

0: En je focus op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ja, even aftellen, ongeveer nog 7 uur en 3 kwartier tot de 1.

0: 58 in de zomer met Topic en Becky G. Stop for now. Hey Cynthia, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Dennis.
0: Je bent lekker aan het thuiswerken op de sales.
1: Ja, klopt. Ja, wij mogen gedeeld met thuiswerken. En ik heb ook collega's dus op kantoor zitten. Dus hierbij ook de groetjes aan hun.
0: Nou, wat leuk. Shout-out. Welk bedrijf werk je, Cynthia?
1: Plaat en Van Heusden in Almere.
0: Oké. Okay. En jullie exporteren naar de Caribbean?
1: Ja, wij zijn een tussenpersoon tussen de leverancier en de klant. Onder andere Caribbean, Suriname, Marokko, dus daar regelen we alles voor.
0: Nou, wat leuk zeg, wat leuk. Nou, gezellig dat je meespeelt met Stop or Go. Je krijgt 1 minuutje de tijd om die 5 vragen te beantwoorden. Je hebt een categorie gekozen, showbiz.
1: Ja, hopelijk kan ik nu net zoveel goed antwoorden als ik normaal doe. Maar ik ben wel een beetje nerveus.
0: Ja, natuurlijk, maar het is ook spannend als je het zelf op de radio even moet doen. Dus ik wens je sterkte, toi, toi, toi.
1: Dankjewel.
0: En maak je geen zorgen, want die troostprijs, het 58 tosti-ijzer, is ook meer dan de moeite waard.
1: Zeker,
0: vooral
1: voor mijn zoon.
0: Ja, nou, dat komt helemaal goed. Gaat hij net op kamers? Of,
1: Nee, nog niet. Hij is wel net 20 geworden, maar hij is gek op
0: tosti's.
1: Dus,
0: oké, okay, lekker.
1: Ja. Komt goed
0: dat zou heel mooi van pas komen. Ik wens je heel veel succes, Cynthia. Daar gaan we met Stop or Go. Ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Mooi. Vraag 1. Wie presenteerde jarenlang The Voice of Holland samen met Chantal Jansen?
1: Martijn
0: Krabbe, dat is het goede antwoord. En wat ga je doen, Stop or Go?
1: Oh.
0: Hoe heet de hond van Mickey Mouse ook alweer?
1: Pluto.
0: Pluto, natuurlijk. Met die mooie lange oren. €40 in de pocket, Cynthia.
1: Go.
0: Go. Welke streamingsdienst produceren series als Stranger Things?
1: Netflix.
0: Netflix. Ja, natuurlijk het goede antwoord. €60 in de spelportemonnee. Cynthia, wat doe je?
1: Ja, we gaan door.
0: Kijk, hartstikke goed. Vrouw naar mijn hart. Vraag nummer 4. Welke zangeres heet eigenlijk voluit Stefani Germanotta?
1: Stefani? Nee, ik denk dat
0: het
1: fout is.
0: Ah, nee, het was Lady Gaga.
1: Oh, shit. Ja.
0: Maar ik snap je gedachten. En ze lijken ook een beetje op elkaar, zelfs qua looks.
1: Ja, ergens. Helaas.
0: Ach, jammer. Nou, ik stuur jou... Ja, voor jouw zoon dan, hè. Het 58 tosti-ijzer komt je kant op.
1: Zeker.
0: En
1: absoluut.
0: Ja, stuur een foto als hij binnen is en geniet ervan.
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Je was een topkandidaat. Dankjewel, Cynthia.
1: Fijne dag.
0: Hoi, oh, jojo.

0: deze, hè?
1: Zo vet deze.
0: Ja.
1: Echt wel.
0: Echt wel, ja. Talk to you op 538. Vrij vertaald zometeen bij Lindo. Het is het einde van de wereld. Red me alsjeblieft vanavond, want ik heb littekenweefsel met mijn kat in oog. Een kritische omschrijving van de eerste hit zometeen tijdens de lunch met Lindo. Aangeschoven voor het nieuws is Esther natuurlijk. Goedemorgen, Es.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons in het nieuws zo?
2: Heb jij ook last van eclipsbrilstress? Je bent niet de enige.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: 538 Nieuws.
18: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het staat er slecht voor met onze olievoorraden. De voorraden in de wereld dalen deze zomer dubbel zo hard als verwacht. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt daarom nu voor het grootste olietekort in 5 jaar. De problemen hebben veel te maken met de oorlog tussen Iran en Amerika, waardoor de Straat van Hormuz zo goed als dicht is. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf staat er onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit, is nog een raadsel. We blijven in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in het Stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. En heb je ook zo last van eclipsbrilstress? Op veel plekken zijn ze uitverkocht, die eclipsbrillen, terwijl er veel mensen nog wel naar op zoek zijn. In Amsterdam staat er nu een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. De zonsverduistering is vanavond en er naar kijken is alleen verstandig met zo'n eclipsbril, zegt weerman Robert de Vries.
17: Ja, als je die hebt, dan heb je geluk. En anders moet je een vergiet gebruiken, hè, en projecteren op een wit papier.
18: Ja, sommigen proberen via Marktplaats nog wel grof geld aan de brillen te verdienen. Het weer, veel zon vandaag en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond blijft het lang lekker en helder, ook belangrijk. En het koelt vannacht af naar gemiddeld zo'n 14 graden. En tot zover het 538 nieuws.
19: Hartstikke goed, even kijken naar de weg. Klein plukje vertraging op de A1 richting de Duitse grens. 10 minuten, ook via de A12 een kwartier vertraging en de A76 11 minuten. Dan een voertuig in de fik langs de A58. Ga je van Breda richting Berg op Zoom. Bij knooppunt, bij Heerlen 27 minuten. Andere kant op Vlissingen, Breda bij Wouwse Plantage 26 minuten. Weg is wel helemaal dicht momenteel. Ik hou je even op de hoogte daar. Dan kijk je naar de controles. A1 Hengelo Deventer 106.6. A6 Emmeloord Joure 289.3. A7 Heerenveen Drachten 165.1. A10 de Ring Amsterdam 11.3. A15 Del Gorkum 103.2. A17 Roosendaal Moedijk 12.7. A50 Apeldoorn Zwolle 213.1. A59 nog Den Bosch Breda 105.8.
20: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
21: Ja, laatste kans.
20: Nog één keer brullende motoren.
21: Ja,
20: dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
23: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
25: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
26: Hey Lindo, ouwe strijder. Was je er weer? Kom maar lekker door met die knallers.
27: Jazeker. End of the world, Miley.

Jazz. Save Me Tonight, goedemiddag. Ja, als de golven langs de kust van Zandvoort ineens de andere kant op slaan. Je bij een strandtent daar boven het geluid van ronkende motoren moet uitkomen om een drankje te bestellen. En de letters M-A-X niet meer staan voor de afkorting van de naam van onze koningin. Dan weet je dat het raceweekend van de Dutch Grand Prix is op het circuit van Zandvoort. En jij kan erbij zijn een heel weekend lang. Tickets win je deze week en ook volgende week nog. En hoe dat werkt, je weet het hè. Hoor je de raceauto, dan even bellen met de studio. En voor 2 uur gaat dat nog gebeuren. Nu. The Peppers, dit is Scar Tissue.

0: kind van Rome, of niet?
1: Zanger Pierre van Simple Plan, die zegt... als ik niet was doorgebroken met muziek, dan was ik marinebioloog geworden. Nou, beter een hondenasiel kunnen beginnen. Hij heet namelijk van de achteren Bouvier.

0: Sabrina Carpenter. Zij is niet zo heel lang, volgens mij. Ik zag laatst een... ik weet niet van wanneer die foto is, maar ze ging eten met Taylor Swift. Die is wel weer heel lang. En ze kwam ongeveer tot de helft. Weet je wel? Ik weet niet hoe oud ze toen was, of 6 of zo. Ik weet niet.
1: High 538.
2: High 538.
0: Hele kleine meid, maar hele goede zangeres. En goede hit. De High 538. Spreek even een High 538 als je wilt. Dat gaat zo. Dit is Edwin.
3: Ik wil graag een High 538 geven aan alle chauffeurs die nu op de A12 rijden en in de file staan voor de controles van Duitsland.
0: Ja, dit kan je doen. Je kan voor al je beroepsgenoten even een high five die af en toe. Misschien heb je een specifieke collega in je gedachten waarvan je zegt, oh, die heeft hem wel even nodig vandaag. Eerste dag na de vakantie. Even een high five die acht. Even hard onder de riem, weet je wel. Spreek hem in. 4 de 5 jacht. Heb hoor je hem zo meteen hier. Net als Teddy Swims.
4: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 5 jacht avondshow. Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn,
5: moet je eerst even boven op je hoofd kijken.
6: Ja, dat scheelt weer zoeken.
4: Ook zo, ja.
0: Maak er een mooie zomer van. Joehoe.
1: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
1: Jouw zomer, jouw 538.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Kijk, kijk, kijk.

0: kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Binnen 1 minuut.
7: Meer muziek.
6: Tijdens de 538 werkdag.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: 538. Lindo Duval.
13: Mr. Teddy Swim zingt Mr. Noah.

0: high-five-3-8 aan van Jeroen.
1: Ik doe een high-five-3-8 aan alle collega's van Phone Connect hier vanuit Spanje. Doei!
0: Doei! Ja, oké, beter zeggen, wat is het? Ciao? Nee, niet ciao. Adios natuurlijk, ja, adios. Rick!
2: Ik wil graag een high-five-3-8 geven aan alle grasmaaierchauffeurs van Nederland. Die net zoals ik op zoek zijn naar een veldje wat niet helemaal afgestorven en dor is. Groetjes!
0: Groetjes, heel eerlijk gezegd, hier voor de deur hebben we groot gras. Dat is nog hartstikke groen. Geen kunstgras, denk ik. Even kijken. Nee, dat is echt gras hier. Bianca!
3: Goedemiddag, een high five 3-8 voor alle collega's van Loodsma.
0: Tilo!
4: Ik wil een high five 3-8 geven aan mijn oude collega's van PostNL. En natuurlijk aan mijn nieuwe collega's van de snellogistiek Waterfront en Weert. Nou, werk ze allemaal. Ik ben op terugweg.
0: Hartstikke goed. En Dennis?
5: Ja. Goedemiddag. Ik wil even een high five geven naan de dames van Fox Kappers uit Vlaringen. Ilona, Bianca en Abby. Takayo de werkers, toppetjes. Ga ervoor en maak er weer wat moois van die haartjes. Hoi, hoi.
0: Hoi. Dennis, je krijgt een 58 tosti ijzer van deze mooie high five. Die gaan we naar je opsturen nu. De Spin Doctors, dit is Two Princes.

miste niet een hit tijdens het WK van 2010, denk ik, toch? Ja, die finale tegen Spanje. Hou op, hou op, hou op. Hey, binnen nu een half uur is dit de plek waar jij tickets wint voor het laatste Formule 1 weekend in Zandvoort. Hoor je de raceauto langsgeuren op de radio, bel dan met de studio. Ben je bel onder 538, dan ben jij er het hele weekend bij. Nu, de 50 favorite van Carol G en Bruno Mars. Stil, prachtig liedje. En ik zie steeds elke keer als hij draait, zie ik wat berichten in de app binnenkomen bij 58 hier van, ja, er wordt er gezegd, het lijkt wel heel erg op een ander nummer. Wordt plagiaat is zelfs al een keer gevallen. Het gaat dan om de hit Somewhere Only We Know van Keane. Vind jij dat ook, luister? Het gaat met name om deze korte passage.

0: Ja, en dan Keen.
1: I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand.
0: Komt misschien ook al door het woordje. Zij zegt nog someone, hè, zingt Carol G. Somewhere. Ja, ik vind het plagiaat. Het lijkt een heel klein beetje op elkaar, dit stukje, maar toch is het heel anders. Luister goed, The Favourite.

0: Uzi. Time flies, so don't blink twice.
1: En Baal Smit natuurlijk. En Blink Twice bij jouw 538.
2: Jouw zomer, jouw 538.
1: Esther heeft jouw nieuws. Het is een voetbalnieuwtje.
3: Ja, voor het eerst sinds... gefloten, ja, fijn. Voor het eerst sinds 1978 overweegt de KNVB een trend te doorbreken.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
16: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Totsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: 538 Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en dan wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Een staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om het goed met een goed voorstel te komen. Anders komen er acties. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij het zoetwater komt. Voor vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. Er is nog altijd geen nieuwe bondscoach voor Oranje, maar er zijn wel ontwikkelingen. De KNVB zou gesprekken voeren met Roberto Martinez, de voormalig bondscoach van België en Portugal. En de tijd dringt, want op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Het weer, ja, zonnig vandaag. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond blijft het lang lekker warm en tijdens de zonsverduistering ook helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. En tot zover het 538 nieuws.
1: Wat tegen Duitsland dan? Oh jee.
3: Ja, de eerste interland staat op het programma.
1: Worden we geklopt?
3: Dat hangt er vanaf, hè, wat voor bondscoach we krijgen.
1: Hey, Jurgen Klopp, laat maar zitten.
3: Ja, okay.
1: Even kijken naar het verkeer. A1 richting Duitsland voor de grens. 20 minuten extra. Dan de A12 ook voor Duitsland. 10 minuten de grenscontrole. En ja, ik zie nog steeds de A58. Verlissingen Breda tussen Zoomland en Wouwse Plantage. Dikke vertraging. Er stond een wagen in de brand. Even omrijden via de A4 en de A59. A17 als je richting Breda gaat. Daar. Dan de controles langs de weg. A1 Hengelo Deventer 106.0. A2 Utrecht Amsterdam 33.1. A6 Emmeloord-Joure 289.3. A7 Duitsland-Groningen 230.4. A10 Ring-Amsterdam 11.3. A16 België-Breda 71.9. A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. En de A50 Oss-Arnhem 157.6. Nog eentje langs de A59 Den Bosch-Breda 105.8.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
20: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
23: Lidl. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
25: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
27: Zomer op je radio.
26: Lindo Duval.
1: En somber ook op je radio zometeen. Calvin Harris en Clementine Douglas, die hoor je nu met die enorme hit. Heerlijk liedje, bless you.

Bob Marley en One Love bij 538. Op zoek naar bellen 538, want ja, je hebt het goed gehoord. De Formule 1 auto is langsgeraast. En als jij belt met 0909-3058 en je bent bellen 538, win je weekendtickets voor de laatste F1 race in Zandvoort. The final lap. Daar moet je bij zijn. Nu Lucas en Steve, All I Know. In the

0: 3, 2, 1. Mag ik je voorstellen aan Johan uit Tiel. Johan, jij bent ook DJ, hoor ik. Wat leuk.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
2: Wat is de laatste plek waar jij gedraaid hebt?
1: De laatste track was, even kijken, Meet at the Love Parade, Dahoen.
0: Zo, heerlijk zeg. Lekker liedje ook wel. Hé, hey, ik heb goed nieuws. Je bent bellen 538. Jij gaat het hele weekend naar de F1 in Zandvoort.
1: Oh my god, echt waar. Dankjewel, jongens.
0: Alsjeblieft. Je krijgt die tickets van Heineken 0.0.

0: with me.
1: Is het geluidje van goed, hè? Van stop or go is dat.
2: Stop or go.
1: Je hebt eigenlijk vijf vragen beantwoorden in een door jou gekozen categorie. En als je dat vijf keer goed doet, heb je 100 euro verdiend. Schoon aan de haak. Wil je meespelen met stop or go? Doe even je naam, even in de 58 app. Even je voornaam en het woordje go. Speel je zo meteen misschien wel mee. En Cameron Whitcomb komt er ook aan.
3: Nog één keer. Verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
4: Nog één keer. Tot de definitieve finish.
3: Nog één keer. De

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
12: Eneco verlicht je

0: oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Binnen 1 minuut.
2: Meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
3: Ah, eindelijk.
1: Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken. Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
5: Heel veel halen. Heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Quinto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 538. Lindo Duval.
3: Met Cameron Whitcomb en Kingdom of Hill.

0: Jeruzalema, Marcy KG bij 538. Stop or go. Gaat het lukken aan... Oh, wat gebeurt er bij Monique? Wat hoor ik?
1: Hi, hi. Goedemiddag.
0: Dag Monique. Hallo. Ik hoor allemaal herrie bij je. Waar ben je?
1: Ik sta eventjes in de loods bij ons, want dat is even wat makkelijker. Want anders is het heel druk inderdaad.
0: Ja, en je bent aan het werk als kapster?
1: Klopt, ja, helemaal.
0: In Almere. Ja. Krijg je dan ook altijd een beetje training in hoe je met de klanten praat, zo of niet?
1: Nou, dat heb ik vroeger wel gehad, ja. Maar dat hoeft nu niet meer. Dat zit er zo ingebakken, dat hoeft niet meer geleerd te worden.
0: Nee, dat snap ik. Ik vind dat zo knap dat je altijd wel iets te bespreken en te vragen hebt. Vind ik heel leuk.
1: Och, heerlijk. Ja. Dat heb jij toch ook? Je kan toch ook alles bedenken?
0: Ja, dat valt mee. We moeten hier wel wat langer over nadenken meestal. Monique, we gaan spelen in de categorie Showbiz Stop or Go. Je krijgt maximaal 5 vragen. Als je allemaal goed hebt, heb je 100 euro verdiend. Maar bij 1 fout antwoord ben je alles kwijt. Dus pas goed op wanneer je zegt, ik ga door.
1: Helemaal goed.
0: Oké, nou we gaan starten, daar gaan we. Even eentje om in te komen. Welke film die nu in de Nederlandse bioscoop draait... heeft al meer dan 1 miljoen Nederlandse bezoekers?
1: Is dat The Odyssey?
0: The Odyssey, ja natuurlijk. Ja, zeker. Heb je hem al gezien?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Even doen. Gaan we stoppen, go?
1: Go.
0: Go natuurlijk, ja. Wie speelde Jack in de film Titanic?
1: Leonardo DiCaprio.
0: Ja, je had een beetje hulp. Heel goed. Fijn dat iemand even meedenkt.
1: Ja, klopt, ja.
0: Heel goed. Stop or go?
1: We'll go, ja.
0: We gaan door. Welke wereldberoemde voetballer is gisteren getrouwd?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo is het goede antwoord. Stop or go?
1: Go.
0: We gaan door. Welke twee acteurs vormen een stel in de nieuwe Spider-Man film, maar ook in het echte leven?
1: Oei. Oké.
0: Nu zeggen, wie zijn dat?
1: Nee, sorry.
0: Tom Holland en Zendaya.
1: Jij zegt het geweldig. Ja, nee, ik zou het niet geweten hebben, echt niet.
0: Geen probleem. Geen geld gewonnen, Monique. Wel een 538 tosti-ijzer als je wil.
1: Superleuk toch? Komt mij goed.
0: Heel goed. Nou, werk ze nog vandaag.
1: Dank je, zelfde. Fijne uitzending.

je. Met jou. Natuurlijk bij 538. Er is nieuwe muziek zometeen. Prachtig liedje van Sven Siliers. Somebody New. En deze classic van Avicii. Tim Burke heette die toen nog. Bromance.

Chanceliers, nieuw bij 58, Somebody New. Want gewoon een Ambelo, hè? Ja hoor, gewoon lekker binnen het land hier, heerlijk. Hey, dit zijn Chizo en Zane en Eyes Closed.

0: ging je ook weer luilak hangen in je jas op, zing je die toch?
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Ja, altijd wel spannend bij dat soort nummers waar je de tekst totaal niet verstaat. Ik ben ook heel bang dat ze zingen, jullie kunnen niet voetballen of zo. Ik kan dat bijna allemaal meezingen allemaal en zo. Dan lijkt het allemaal iets heel ernstig te zijn. Esther heeft zo nieuws, ook voetbalnieuws.
2: Ja, NEC die won gisteren in de voorronde van de Champions League natuurlijk. Ja, en ze willen nu rust. En of ze dat ook krijgen, dat hoor je zo.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: 538 Nieuws.
5: 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Let vanavond tijdens een zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller, in een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Een grote olievlek in de Arabische Zee heeft de kust van Oman bereikt. De olie lekte uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor extra veel milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te kunnen bereiden op de play-offs in de Champions League. En de KNVB is de beroerdste niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. Het weer zonnig bij 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond blijft het lang lekker en ook helder. En vannacht koelt het af naar een graad of 13. En tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Esther. Dan de drie belangrijkste of grootste files. De A4, Den Haag naar Rotterdam. Voor Nieuw-Vennep een vrachtwagen met pech. 14 minuten doe je langer over. A15, Gorkum-Ridderkerk voor Alblasserdam. 13 over 5 kilometer. Komt door een ongeluk. En de A58 naar Breda vanuit Vlissingen voor Heerlen. 24 minuten. Dat komt door reddings- en bergingswerkzaamheden. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven bij Laren. Opgepast op de A1 naar de richting Eemnes. 25.2. Dan op de A2 staan ze bij Susteren richting Echt bij 226.5. A4 bij Ossendrecht naar Bergen op Zoom toe vanuit de grens met België, 245.0. A6 Emmeloord-Jouren bij Band, 289.3. Lelystad naar de Berg, de A6 bij 62.2. A7 bij Scheemda richting Groningen. Daar staan ze bij 230.5. A10 richting de Zeeburgertunnel, 11.3. A12 richting Utrecht, 75.0. Dan de A27 Almere-Hilversum, 112.4. A28 naar Zwolle, 59.9. Naar Ede toe, de A30 bij Lunteren, 16.1. En de laatste, de A50, Apeldoorn-Zwolle, opgepast bij 213.1. En wil je alle controles, check dan even je app van Flitsmeister.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Goedemiddag.
12: Maarten
7: Brandt. Zo, in werk- of vakantiemodus. En 538 heeft de hits voor je. Zometeen Lady Gaga.

Ik dacht, ik draai even een zonsverduisteringsplaatje. Turn the lights off. Mocht je nog een eclipse bril zoeken, Siebert van Linde schijnt er nog last minute te zijn ingedoken. Hij was van die mondkapjes. En sowieso wel goed met verduisteringen natuurlijk. Hè? Dus. 538, Bruno Mars en Lady Gaga.

0: Ben je bekend met die internetsensatie, beroepsgokker Mickey Mace? Nou, die gast die speelt dus tussen aanhalingstekens zo goed dat hij verbannen is door 95% van alle casino's wereldwijd. Hij mag er niet meer gokken omdat hij gewoon te veel wint. Zijn grootste winst was ooit bijna 12 miljoen euro. En hij zegt dat hij er live bij was toen iemand ooit 50 miljoen dollar verloor in een casino. Oké, wil je weten wie? Oké, blijf luisteren. Zometeen hoor je wie het is.
1: Yes, it happened. MGM just made a statement that it's not true. I was there when it happened. He lost 52 million. He goes, I can't pay you guys. They go, we gotta figure it out. So what he did was he signed a deal. He would do all their shows for them so they can get their money back. So if you just look, he's their poster child. He's doing all these shows just trying to pay off this debt.
0: Het gaat dus over Bruno Mars, hè, die je net hoorde. Ja joh, dus daarom scoort hij zoveel hits. Ik bedoel, elke flop kost hem een nier op dit moment. Nou, in de hoop dat hij de kerst haalt, je hoorde All My Soul, Bruno Mars. En nu Dimi en Mike en David Guetta en

0: Mark op jouw 538. Zometeen vlieg je met ons even terug naar het jaar 1984. Het jaar waarin mensen dachten dat de toekomst bestond uit videobanden, schoudervullingen en computers natuurlijk, die echt harder piepten dan dat ze werkten. En het jaar dat het restaurant met de gouden bogen een hele nare nasmaak overhoudt aan de Olympische Spelen van dat jaar. Waarom? Dat hoor je zometeen. En Martin Garrix, U2, Ugel en Tate McRae.
1: Hey, hallo, wij zijn Tim,
2: Rick,
3: Niels
4: en Florentien
1: van de 538 Ochtendshow.
2: Oh, wat een weertje.
1: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
4: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
1: Geniet van het mooie weer, fijne zomer. Waar je ook bent.
5: Geniet van het lekkere weer.
1: Samen met Radio 538.
5: Jouw zomer, jouw 538.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Is een lekkere van Albert Heijn.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
2: Binnen 1 minuut.
11: Meer muziek.
2: Tijdens de 538 werkdag.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
12: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: 538.
0: Maak la brand. En hoor je zometeen de raceauto. Bel en maak kans op tickets voor de F1 op Zandvoort.

even naar de 80's. Ja, het decennium dat de Efteling deze banger op je afvuurde. Ja, sorry. Ik had het moment op de dag voor dit fragment en na dit fragment. Sorry daarvoor. Oké, volle focus nu op 1984. Het jaar dat de Olympische Spelen worden gehouden in L.A. En je hebt natuurlijk allemaal van die creatieve koppen dan altijd bij marketingbureaus. Die van de McDonald's verzonnen de slogan... When the U.S. wins, you win. Dus won Amerika goud, dan kreeg jij als burger van Amerika... ook een gratis burger, een Big Mac namelijk. Eén dingetje... Deelt de Sovjet-Unie en heel veel andere Oostbloklanden die boycotten de Spelen. Dus Amerika ging opeens veel meer medailles verdienen dan vooraf was verwacht. Dus de Mac die moest opeens massaal gratis eten gaan uitdelen. En verloor daardoor in 1984 miljoenen dollars aan Big Macs. Dus kassamedewerker bij de Mac, ja, dat was op zich ook een Olympisch onderdeel geworden in die tijd. En 1984, ja, U2, Michael Jackson en natuurlijk George Michael en Wham. Dit is Wake.

0: fantastisch.
1: Ja, Serge heeft wel blij gemaakt.
2: Je bent bijna 538.
1: Hopsakee! Ja, en Frans ook. Ja, en jij bent hopelijk toch wel gewoon de volgende. Zou toch lekker zijn om erbij te zijn. Unieke kans. Was ook nog een gerucht, hè, dat de Formule 1 dan naar Assen zou verplaatsen. Maar ook daar is een streep doorheen gezet. Dus kunnen we niet nog een vakantiepark van Gilles even asfalteren of zo? Ja, nee, dit is echt je laatste kans. Dus zal ik de raceauto maar laten horen? Dan kun je eindelijk gaan bellen. Komt-ie! Yeah! Je officiële teken om te bellen met 538. Beller 538 0909 3058. En word je beller 538, win je 2 weekendtickets voor de F1 op Zandvoort.

0: Ja, god, wat een blend, hè. Vele versies van Traffic. Je hoorde zojuist Chesto Traffic, maar ook nog natuurlijk de raceauto. We zijn volop bezig met het opnemen van de telefoon. Tellen wij zometeen beller 538 in de hoop dat jij dat natuurlijk hoort. Dan scoor je weekendtickets, 2 stuks voor volgend weekend de Formule 1 op Zandvoort. Iris komt er ook aan met het 538 nieuws. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Nou, een enorme rij bij ongeveer de enige plek waar nog wel eclipsbrilletjes te krijgen zijn.
0: Hey hoor, Diana King, de Pauza en Teddy Swims.

0: krijgen. Lekker zomers, altijd laag.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot...

0: www.tomorrowland.com.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: 538 Nieuws. 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten namelijk scheuren en die moeten snel worden gedicht. Het WK Hockey, dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Dat laat de Hockeybond weten. Vanaf vrijdag gaat er namelijk een sproeiverbod in, daar in de omgeving. Maar het hockeystadion ligt in het Amsterdamse Bos en dat valt net buiten de grenzen van het waterschap, waar dat dus geldt. Een deel van de ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren, via reisorganisatie Sawadi, vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via 3 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En het Omniversum in Den Haag is misschien wel een van de weinige plekken waar je nog een eclipsebril kunt kopen. De deuren gaan nu ieder moment open daar en mensen staan al uren in de rij. Sommigen stonden er al vanmorgen.
10: Sinds 8:45.
9: Ja, sinds 8:45. Nou, hier is vanavond de verduistering bijna 90%. In Spanje is hij volledig. Daar worden nu allerlei maatregelen genomen. Wegen naar kwetsbare natuur worden bijvoorbeeld afgesloten, omdat de kijkers ook per ongeluk brand kunnen veroorzaken. Krijg je nog het weer, zonnig en temperaturen tot de 30 graden. Vanavond blijft het nog lang, warm en helder. Perfect dus voor die zonsverduistering. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 13. En tot zover het 538 Nieuws.
11: Ja, Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files voor dit moment. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Soest en Bunschoten, 48 minuten. A2 Maastricht Noord-Eindhoven voor Meersen vanuit Kruisdonk een klein half uur. Dat komt door een pechgeval. En de A73 Maasbracht naar Nijmegen voor Maasbreven naar Belfeld, 23 minuten komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. De A2 Echt Maastricht 230.3. Dan de A4 richting Bergen op Zoom 245.0. A10 Diemen-Zeeburger Tunnel 11.3. De A12 Maren richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg bij 75.0. Dan de A27 Almere-Hilversum 112.4. A30 Barneveld richting Ede 16.1. Dan de A50 richting Zwolle vanuit Apeldoorn bij 213.1. A58 naar Goes 161.0. En de laatste bij Waspik, de A59 Den Bosch richting Breda, 105.8. En wil je alle controles, check dan de app van Flitsmeister.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verf.
0: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
13: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
11: Yes, goedemiddag.
16: Maak je brand.
11: Diana King met Shy Guy ga je zo meteen horen. De nieuwe van Ella Langley, dat is de favorite.

0: Lauza en Magnetic.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Hey, en kijk even met me mee op de kalender. Het is woensdag en dat is heel vaak bij 538 weggeef woensdag. Dat betekent dat je dan online super vette exclusieve 538 prijzen wint. En dat zijn in dit geval dus ook weekendtickets voor de Formule 1. Ja, dus F1 tickets voor Zandvoort win je vandaag ook op ons Instagram account. En nu op zoek naar bellen 538. Ronnie!
2: Ja!
0: Hey!
2: Ik zit nog te wachten!
0: Ja. Nou, bellen 538 worden is ook een hele ruk, natuurlijk.
2: Dit is een hele ruk, ja klopt.
0: Hé, maar jij hebt nog net je schoonmoeder niet verkocht voor die kaarten.
2: Ja, als het moet wel hoor. Ja, het is gewoon een geweldig feest, joh. Dat is gewoon niet normaal.
0: Ja. Oh, dat is leuk, want volgens mij ga je dus nu vertellen dat je al een keer de eer had om erbij te kunnen zijn.
2: Ja, klopt.
0: Ja, nou ja, we gaan nog heel veel kaarten weggeven de komende dagen. Vertel even aan de toekomstige winnaars, wat is er zo bijzonder om daarbij te zijn? Ook omdat het de laatste keer is nu.
2: Ja, het is net Koningsdag. Dan iets anders. Een groot feest.
0: Als Ronnie niet is geweest.
2: Als Ronnie niet is geweest.
0: Ofwel.
2: Nee, klopt.
0: Ronnie.
2: Ja, het feest zal wel doorgaan.
0: Je bent Benner 538.
2: Yeah! Nou, en mijn collega zit nou mee te luisteren. Paulus, we gaan naar Zandvoort.
0: Paulus en Ronnie. Paulus en Ronnie.
2: Dan moet iedereen even roepen.
0: Je wint 2 weekendtickets.

Shy Guy bij jou 538. Marktplaats vanavond 6 uur. Eclipsebril, 75 euro, geen onzinbiedingen. Morgen 10 uur 's ochtends gratis afhalen. Ja, het is Nederland weer op zijn best, hè, vandaag. Heeft er nog iemand een playrol trouwens? Weet je die nog? One Republic zometeen. Dit is Last Frequencies.

0: Hey, zometeen nieuwe ronde Stop or Go bij 538. Je begint op 0 euro. Elk goed antwoord is 20 euro waard. En na iedere vraag komt hetzelfde moment. Pak je je geld of durf je door te gaan? Stop or go. Want met 5 goede antwoorden staat er 100 euro straks op je rekening. Maar gaat de volgende mis, dus bijvoorbeeld vraag 3 of 4... dan ben je gewoon dus al je geld in één keer kwijt. En win je alleen als troostprijs een supermooie 50 tostiijzer. Wil je meedoen? Nou, pak even je app en stuur even ons een berichtje. Dat is helemaal gratis. Zet in je app het woord go, dus G-O, en dan je naam. En wie weet doe je zo meteen mee en score je 100 euro. En Rema komt eraan en J-Lo.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: Check 538.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar Trekpleister.nl.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Alle verf super voordelig.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15

0: Kijk is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: 538. Maak Labrand. Met zometeen kans op €100 en een nieuwe ronde Stop or Go.

0: or go.
1: Hey Merel.
2: Hallo.
1: Uit Rijswijk, goedemiddag en welkom in Stop or Go.
2: Hi, dankjewel.
1: Ja, is jouw werkplek volgens Veen natuurlijk de lekkerste geur van Nederland? Is dat ook als je er werkt of kun je het niet meer ruiken?
2: Ik vind het van wel. Als je een brood opensnijdt, dan komt die geur vrij en dat vind ik wel heel erg lekker.
1: Oh, zalig. En wat staat er op plek nummer 2? Wie is de runner-up in je lijstje?
2: Hoe bedoel je?
1: Ja, vers gemaaid gras, de oude toilet van je vriendje.
2: Ja, benzine.
1: Heb ik dus ook. Oh, ja, en kerosine wint het. Nog beter. Gek hè, als ze het toch in een flesje zouden doen, terwijl zoveel mensen het lekker vinden.
2: Dan zou ik het niet hoeven, denk ik.
1: Nee, precies. Merel, vanuit de bakkerij, van harte welkom in Stop or Go. Ja, we hebben weer de 5 categorieën en de eurobiljetten klaarstaan voor je. 100 euro kun je maximaal winnen. Welke categorie vind jij het fijnst?
2: Muziek.
1: Van welke Nederlandse zangeres is de hit Sugar Daddy?
2: Roxy Dekker.
1: Roxy Dekker, gaan we die invullen? Hey, Stop or Go?
2: Go.
1: Oké, gaan we van 20 euro 40 maken. Hoe heet de wereldberoemde zangeres die sinds kort getrouwd is met de knappe acteur Callum Turner?
2: Oh, dat weet ik niet. Oh, wat stom.
1: Gok iets. De meest bekende internationale zangeres van dit moment. Nee. Helaas. Nee. Het is Dua Lipa.
2: Oh, oké. Nee, dat wist ik niet.
1: Jammer. Dat ze getrouwd is en ook dat je het fout hebt. Je krijgt wel een supermooi tosti-ijzer.
2: Heel erg blij mee.
1: Ja, kunnen we dat wel gewoon bij een goede bakkerij afleveren? Is dat niet een soort schelden wat we doen? Vloeken in de kerk?
2: Nee, want tosti's maak je ook van lekker brood.
1: Hartstikke goed. Hey, veel plezier ermee en dank voor het meedoen.
2: Dankjewel.
1: Jammer zeg. Nou, die 100 euro, die wil echt heel graag blijven liggen hier de laatste tijd. Maar goed, morgenochtend tussen 10 en 12 weer een nieuwe ronde bij Dennis Ruijer, Stop or Go, jouw kans op 100 euro. Jonas Blue, Carol G, Bruno Mars. Dat zijn de hits die je zometeen hoort. En nu, New Radio.

0: Zometeen extra gezellig vakantie vieren of na werktijd lekker genieten in de auto met je vrienden Frank en Iron. Ze zijn er zometeen met de middagshow. Met volop kans op tickets voor de Formule 1 weekend tickets. Om er volgend weekend op Zandvoort het hele weekend dus met iemand bij te zijn. Iris, wat heb jij in het nieuws?
1: Een hoop onduidelijkheid over de gesprekken met onze mogelijke nieuwe bondscoach Martinez.
0: Dat en meer zometeen in de middagshow.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijsrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: Even los van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, proef jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreek. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: 538 Nieuws, 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Justitie wil twee mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn. Een van hen heeft bekend, de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys en dat maakt het extra erg, vindt justitie. Iedereen wil nog snel een eclipsbrilletje scoren, maar dat is niet makkelijk, want hij is bijna overal uitverkocht. Bij het Omniversum in Den Haag zijn net een uur geleden de deuren opengegaan voor de verkoop van de laatste badge. En mensen stonden al sinds vanmorgen vroeg in de rij.
14: Ik sta hier vanaf 11:15 zo ongeveer.
13: Een kleine winkel in Almelo zou ze ook nog binnenkrijgen vandaag, maar daar veel pech, want door een fout van DHL is één kar met honderden brilletjes vermist geraakt. Colombia krijgt geld van de Europese Unie naar de zware aardbeving maandag, ruim 2 miljoen euro. Het is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. Er zijn inmiddels al meer dan 200 doden geteld. En Roberto Martinez heeft nog geen rechtstreekse gesprekken met de KNVB gevoerd over het bondscoachschap bij Oranje, dat zegt zijn advocaat. Vanmorgen verschenen er berichten dat de directeur topvoetbal Nigel de Jong met hem op tafel heeft gezeten, maar daar is niks van waar. Er is wel interesse, maar er zijn meerdere partijen die hem willen, zegt zijn advocaat. Martinez was dit WK nog de bondscoach van Portugal. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het nog lang warm en helder. Goed voor die zonsverduistering dus. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 13. Morgen een tropische dag met temperaturen tot aan de 36 graden. En tot zover 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
15: Het woord zonsverduistering is al 3 keer gevallen.
13: Ja, goed, ja, hè?
15: We gaan tellen vanmiddag.
13: We houden vol.
15: dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Bunschoten 21 minuten. Dat komt door een gesloten weg in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden daar. De A2 Maastricht-Zuid-Eindhoven voor Meersen 23 minuten. Ongeluk gebeurd en ook een vrachtwagen met pech. En de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Daar 40 minuten komt door een verbindingsweg die is afgesloten. Dan wordt er nog geflitst op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer 97.5. De A2 Echt Maastricht bij 230.3. De A4 grens met België, Bergen op Zoom bij Ossendrecht. Een flitser bij 245.0. Dan de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62.2. De A7 Den Oever-Bolzwart bij 107.9. De A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11.3. De A12 Maren-Utrecht bij 75.0. De A15 Del-Gorkum bij 103.4. De A27 Almere-Hilversum bij Almere-Staats 112.4. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren. Een melding ook bij de A58 bij 161.6. En de A67 Venlo-Eindhoven bij 35.0.
16: Hey, ben je er weer?
17: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
16: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
16: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. De 538 middagshow.
15: Een hele goede middagshow. Welkom, 4 uur.

0: aan gravity spuiten moet.
1: Ja. Ja. Ja, daar ging ik erg hard op.
0: Ik niet.
1: Jij niet? Ik wel. Want ik weet dat nog uit mijn schooltijd, dat een paar jongens deden dat. Maar dat is een hele wereld op zich. Die jongens en meisjes die s'nachts naar buiten gaan met zo'n graffiti spuit. Het is vandalisme, mag allemaal niet. Hè? Het is spuuglelijk vaak. En die gaan dan onder een tunneltje, weet je wel. Die gaan dan bij het tunneltje gaan ze graffiti spuiten.
0: En wil je dan het liefst iemand nu die zit te luisteren die het nog steeds doet?
1: Maar mag allebei, of die het gedaan heeft. Je hebt natuurlijk echt van die kunstenaars die hele dingen maken op hun muren. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon die taggen, weet je wel, die gewoon namen zetten. Maar die rijden dus, weet je wel, op de snelweg. En die zien dan een mooi muurtje. Die denk, ja, daar ga ik vannacht even heen. Ja. En volgens mij is dat soms ook een heel uitje. Gaan vrienden ook mee. Wordt er een kleedje neergelegd en zo. Maar dat doe je dus allemaal s'nachts stiekem.
0: Wordt er lekker gegeten, geborreld.
1: Ja hoor, ja. Kaarsje erbij.
0: Ja, ik weet niet wat.
1: Ja, maar misschien zit er wel iemand te luisteren. En wil je er ook over vertellen?
0: Want... Ik zit gewoon een beetje meer in de hoek van vandalisme. En ik denk,
1: is het
0: waarom,
1: ook?
0: Waarom?
1: Is het ook? Ja, nou, en vooral op treinen is het natuurlijk gewoon heel vervelend. Er moet schoongemaakt worden. Nou, als je zou een bedrijf hebben met een luik, weet je wel. En er is dan opgeschreven.
0: Precies.
1: Maar goed, zit daar iemand te luisteren die dat doet? Die dus s'nachts met graffiti met zo'n spuitbus naar buiten gaat.
0: En hoe gaat dat inderdaad?
1: Ja, hoe gaat dat? En plan je dat dan?
0: Komt er een kleedje bij kijken? Nou, dat is vraag 1 voor mij.
1: Hij wil weten of er een kleedje mee is. Maar zou je ons willen bellen? 0909-30538 als je dat doet. Als je een graffiti spuiter bent. Of laat het even weten in de 538-app. En als het allemaal vroeger was, ook van harte welkom natuurlijk. Dit is de middagshow.

0: Xia Vepers, een nieuwe legend in de middagshow van 538. Zit daar iemand te luisteren die 's nachts graffiti spuit? Noka Hanner hebben we. Noka Hanner?
1: Noka, nee, je zegt het helemaal verkeerd. Het is Noka Wanner.
0: Wat een slecht begin dit. Noka Wanner.
1: Ja, sorry Frank, daar kun je ook niks aan doen.
0: Hey, maar, doe jij het nog steeds of deed het?
1: Wij doen het niet alleen 's nachts, we doen het ook gewoon overdag.
0: Jij doet het nog steeds, Noka Wanner?
1: Nou, ik ben er nu wel even mee gestopt, maar het blijft wel trekken natuurlijk. Want ja, het blijft interessant, weet je. Ik ben nu 42, maar het blijft leuk. Ik heb het 20 jaar gedaan en het is gewoon super interessant, weet je.
2: Ja, ik vind het... Leg mij... Ik wil het een beetje begrijpen. Ik vind het gewoon best wel onbehoorlijk. Ik vind het gewoon vandalisme. Maar
1: Vandalisme. Ja. Maar ik ga het u even uitleggen. Ik kom uit Rotterdam-Zuid, uit de Bloemhof. En gewoon sowieso Rotterdam. Dus ja, we zijn al een soort uitschot. En om je een beetje te laten kennen en je laten zien... Ja, dan ga je je eigen naam verzinnen. En je zit een beetje in de hiphopmuziek. En dan kom je er een beetje in. En dan ga je het leuk vinden. En dan ga je het eerst 's nachts doen. En dan ben je een beetje, hoe noem je dat? Een beetje bang en dit en dat. Maar het gaat natuurlijk steeds verder. Dus je gaat het ook gewoon overdag doen. En je pakt gewoon alles wat je tegenkomt.
0: En wat doe je dan? Zijn dat kunstwerken of zijn dat naampjes?
1: Ik ga je eerlijk zeggen, weet je. Ik kan niet heel goed tekenen. Maar ik ben dan meer een tekker. Dus ik zet gewoon overal een tekkie. Nou, je hebt bijvoorbeeld hele mooie muurschilderingen. Nou ja, ik kan niet zo goed tekenen wat ik zeg. Ik heb heel veel vrienden. Ik ga nog even één ding zeggen wat ik graag wil vermelden. Een goede vriend van mij, Tijmen, die is pas verleden overleden. Dat is een van de beste tekkers in Rotterdam-Zuid geweest. Of in Rotterdam. En die is verleden jaar overleden. En elke tekker die luistert, die weet wel waar ik het over heb. Dus die wou ik even,
2: Wat is tekken?
0: Tekken is gewoon je naam zetten dus ergens op een muurtje.
1: Tekken is gewoon een simpel naam zetten. Dus kijk, op treinen pakken we natuurlijk wel gewoon grote letters. Maar ik was meer een tekker, weet je. Maar
0: waarom doe jij treinen? Want doe jij ook, buurtjes van bedrijfjes en zo? Van privépartietjes?
1: Kijk, het gaat erom. Als de metro ergens langs rijdt, dat je naam er staat. Dat ze zien, oh, dat ben jij. En als er dan iemand over je heen gaat, ja, dan moeten ze betalen. Weet je?
2: Maar het gaat toch meer om mensen dan in de scene? Want ik rijd daar langs en ik denk alleen maar, er is gewoon weer iets.
1: Gezien en gezien worden. Kijk maar, de oude garde, weet je. Die kennen het al lang. Het is eigenlijk gewoon zien en gezien worden.
0: Vond je nooit dat je iets vies hebt gemaakt van iemand anders?
1: Ja, eigenlijk niet.
0: Dat niet?
1: Nee. Waarom zou ik me... Ik kom uit Rotterdam-Zuid.
0: Gewoon aan de spullen van iemand anders. Dat is
2: het argument, daar is alles vies. Dus moet jij het ook maar gewoon lekker vies maken.
1: Kijk maar, een echte tekker, die wil gewoon dat ze de naam gezien wordt. Dus jij kan wel op een legaal spotje gaan tekken. Maar ja, dan is het niet interessant, want dat zien ze niet.
0: Ja.
1: Je moet ze zien worden.
0: Gepakt.
1: Dus hoe gekker de plek, hoe gekker de plek en hoe hoger en hoe beter en op treinen en... Weet je hoe,
0: Maar ben je wel eens in aanraking geweest voor politie dat ze je hebben betrapt of iets?
1: Ja, heel vaak. Dat heeft natuurlijk ook wel een aantal gevangenisstraf gekost.
0: Is dat het allemaal waard?
1: Boete gehad, 2,5, 3 ton boete gewoon.
2: Zo?
0: Nee.
1: Ja, tuurlijk. Maar ja, omdat ze overal, en het is tegenwoordig ook Europees en vooral natuurlijk met internet en zo. Dus je hebt ook gasten uit Duitsland, je hebt gasten uit Frankrijk. Dus
2: maar en terecht, want hoeveel geld kost het wel niet om het allemaal schoon te laten maken?
1: Oké, maar waarom moet alles schoon zijn in de wereld? Want de wereld is toch vies van zuigen? Waarom moet het nou allemaal schoon zijn? En weet je, kijk, en ik ben het met je eens dat het gewoon, weet je, als het gewoon mooi is en wat je tegenwoordig in Rotterdam-Zuid ziet, dat ze bijvoorbeeld gebouwen, weet je, hele mooie muurschilderingen maken, daar gaan de meeste jongens ook in door. Alleen ik zeg het al, ik kan niet heel goed tekenen, dus ik was meer een tekker. Maar heel veel vrienden van me, die kennen het wel en die zijn er ook in doorgegroeid. En die doen bijvoorbeeld, ik kom natuurlijk uit Rotterdam-Zuid, bij de Kuip hele mooie schilderijen en muurschilderingen en
0: spandoeken. Dus jij hebt een strafblad en je hebt iets van een schuld van 250.000 euro?
1: Nee, vrienden van me hebben die schuld gehad. Ik heb gelukkig dat zelf niet gehad, maar ik ken vrienden die dat wel hebben gehad.
2: Allerlaatste vraag van mij dan aan jou. Ja. Komt er een kleedje bij kijken?
1: Nee, absoluut niet. Er komt absoluut geen kleedje bij.
0: Geen kaarsjes.
1: Het kost heel veel kleding dat je onder de verf zit. En je bent ook niet altijd nuchter natuurlijk. Dus dan kun je het wel. Maar pak een metrostation.
0: Noka Wanner. Bedankt dat je toch even inbelde. Want ik had veel vragen en zo vaak spreken.
1: Ik vond het zo interessant. En ik ben zelf, wat ik zeg, ik ben zelf niet echt een toptekker. Maar voor alle tekkers uit Rotterdam...
0: Noka Wanner.
1: Oké, dankjewel.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Vijfdrecht in de middagshow. Waar je zo nog kans maakt op kaarten voor Zandvoort. Hè. De laatste keer in Zandvoort. Weekendtickets in je zo als je de raceauto hoort. En het nieuws, Iris, van 4:30 komt eraan. Wat heb je mee?
1: Nou, er kwamen weer wat namen voorbij voor het bondscoachschap vandaag.
2: Ja, hallo, Edwin Evers hier.

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Is een lekkere van Albert Heijn.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog 1 keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: KPN.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Het weer vanavond blijft nog lang warm en zonnig. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 13. Morgen een tropische dag met temperaturen tot 36 graden.
3: Waanzinnig.
2: Wauw.
3: Dan verkeer. De langste vertragingen staan op de A4 Antwerpen-Dinteloord voor de brug over de Dintel. 22 minuten daardoor komt door een bermbrand. En de A9 Amstelveen-Alkmaar voor haar

0: A1 Deventer Apeldoorn bij 97.5. A2 Echt Maastricht bij 230.3. De A4 bij 245.0. De A7 Den Oever Bolsward bij 107.9. De A7 Grens met Duitsland Groningen bij 245.2. De A10 bij Amsterdam 11.3. De A12 Maren Utrecht bij 75.0. De A15 Delft-Gorkum bij 103.4. De A27 bij Almere 112.4. De A28 bij Hulshorst bij 59.9. Dan de A30 Barneveld-Ede een flitser bij 16.2. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.1. De A58 Vlissingen-Goes bij 161.6. En de laatste op de A79 Heerlen-Maastricht bij Valkenburg-Melding. Hectometerpaal 8.3. 2 minuten is het over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
1: Goedemiddag. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Daarom gaat 1 op de 5 vanavond tegen de adviezen in zonder bescherming kijken. Dat heeft 1Vandaag uitgezocht. En 1/4 die denkt ook dat het eigenlijk niet zo veel kwaad kan.
0: Maar ik zie zoveel mensen maken zich zorgen. Ik begrijp er helemaal niks van.
2: Nee, maar jij onderschat het gewoon.
0: Jij hebt toch wel eens in de zon gekeken, of niet?
2: Ja, maar dit is toch wat anders, neem ik aan, of
0: nee,
2: niet?
0: Het is gewoon dezelfde zon. En op een gegeven moment voel je aan je ogen van, oké, okay, ik...
2: Nee, dat is niet waar.
0: Moet niet stoppen, ik moet nu stoppen met... Au is ho.
2: Nee, maar je hebt dus geen au.
0: Natuurlijk wel.
2: Nee, je hebt geen au.
1: Dat klopt.
0: Wat? Kan jij langer dan een seconde in de zon kijken?
2: Ja, maar je hebt geen pijnzenuwen in
0: je maar je kijkt toch na een seconde gelijk weg? Je voelt toch...
2: Heb je nu dus niet met deze zonsverduistering. Dus je denkt dat je langer kan kijken en heb je geen pijn.
0: Is het een andere zon dan?
2: En achteraf, ja, maar er schuift toch iets voor? Dat is toch net alsof er een wolk voor de zon komt? Dus dan denk je, ik kan lekker er naar kijken. Oh, ik zie een beetje half de zon er doorheen.
0: Ja, maar dan is hij toch een kleine...
2: Heel ben je blind, man. Blind!
0: Ik zou zeggen, als het pijn doet, jongens, even wegkijken.
2: Het doet geen pijn. Goed. We moeten hier meer informatie over.
1: We gaan door. De politie heeft een man opgepakt voor het bekladden van rechtbanken in Utrecht en Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt en zouden over mensen gaan die op pedofielen jagen. Memphis Depay die heeft hard uitgehaald naar zijn Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over, want dat was wel beloofd. Hij wil het er niet bij laten zitten. En de discussie over het bondscoachschap ging ook weer verder vandaag. Roberto Martinez, tot voor kort de bondscoach van Portugal, is namelijk niet de enige Spanjaard met wie de KNVB heeft gesproken over de opvolging van Koeman. De Telegraaf meldt dat er ook gesprekken zijn geweest met Xabi Hernandez. En eerder waren natuurlijk ook Peter Bos, Arne Slot, Erik ten Hag. We hebben ze allemaal voorbij zien komen. Ja. Het is allemaal nog een beetje onduidelijk wat het nou gaat worden. En over 6 weken speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd.
0: Wij spreken Theo Jansen zo meteen. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt.
1: Ik ook. En in Kroatië zijn ze klaar met de handdoekjesleggers. Niet alleen bij de zwembaden, bij de hotels, maar ook op de stranden. En dus hebben ambtenaren in meerdere gemeenten de opdracht gekregen om 's ochtends vroeg de onbeheerde handdoeken op de openbare stranden weg te halen en bij het vuilnis te gooien. Het geldt ook voor de lichtbedjes en de stoelen die mensen er al vast hebben neergezet.
2: Heel goed.
0: En als er nog per ongeluk iemand op ligt, gaat die ook mee.
2: Ja,
0: weg ermee. Iris, dank.
1: Graag gedaan. 538.
3: De 538 Middagshow.
0: Met Pieter André zo direct. Mysterious Girl. Komt er

0: Ja, Mysterious Girl. In de middagshow van 538, waar het woord eclipse ook buiten de uitzending...
1: Ja, het gaat maar door.
0: Nou, op de app gaat het ook erg hard. Ja.
1: Oké, okay, je hebt er wat
0: zijn
1: aan?
0: We allemaal blind vanavond? Dat is eigenlijk waar ik er eens zo'n zorg over maak.
1: Toch? Ik denk, dat is het.
0: Ik denk dat ik weet... Maar, kijk, ik heb er altijd een beetje last van. Dat ik altijd denk, wat stelt iedereen zich aan? Ik heb namelijk in heel mijn leven nog nooit langer... dan 1 seconde in de zon gekeken. Want dat vind ik gelijk onprettig en dan ga ik wegkijken.
1: Ja, maar die vergelijking klopt dus gewoon niet. Omdat het is niet alsof je gewoon in een gewone zon kijkt. Maar er zit iets voor. Het wordt verduisterd.
0: Ja.
1: Dus dan ga je er dus wel naar kijken. Maar dat is niet de bedoeling. Want dan komt die straling die komt in je ogen. En daar heb je last van. En je voelt het niet.
0: Maar dan denk ik, als hij verduisterd is... dan heb je dus ook minder last ervan, toch?
1: Dat is niet waar. Want het wordt wel donkerder. En je pupillen verwijden. En dan komt er toch nog een grote hoeveelheid.
0: Ja, ja.
1: Hoor ik van Yannick op de app. Gebundelde UV-straling. Infraroodstraling binnen.
0: Ja. Ja, ik denk altijd, voordat ik doodga aan de dorst, krijg ik dorst. Dus voordat ik blind word, ga ik wel pijn krijgen, denk ik altijd. Maar goed, pas alsjeblieft op. Ga niet in die zon kijken vanavond, maar heb zo'n professioneel brilletje ervoor.
1: Ja.
0: Waar ik me dus, waar ik niemand over hoor dus, is... daar schrok ik een beetje van. Hebben we genoeg aandacht voor de beestjes?
1: Nou, inderdaad, je huisdier.
0: Dat, ik las iets in de krant vanochtend. Iets over, let op je honden, want die gaan in de war zijn. Op je katten, die gaan massaal op de muur afrennen. Ze worden net gek.
1: Ja, maar is dat zo?
0: Dat weet ik niet. Maar we hebben een expert aan de telefoon. Dierenexpert Piet Hellemans. Piet, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Frank.
0: Moeten we ons zorgen maken over de beestjes?
2: Nou, ik ben heel blij dat jullie hier aandacht aan besteden. Want je huisdieren, als je daarmee samen naar de eclipse wil kijken... moet ook zo'n brilletje op.
1: Hè?
2: Dat zijn speciale, die moet je eigenlijk, die zou je al moeten hebben.
0: Maar Piet, wie gaat er nou met de kanarie of met de kat op schoot? Nee.
2: Nou,
0: daar hoeven we toch geen zorgen over te maken?
2: Dan moet je ze echt een brilletje opzetten of je moet ze in een donkere ruimte opsluiten.
1: Maar ik heb niet eens een brilletje voor mezelf, laat staan voor mijn huisdier. Is dit echt zo, Piet?
2: Nee, ik loop jullie te dol.
0: Maar kunnen dieren in de war raken? Weet je, of vogels buiten, koeien, schapen? Omdat ze misschien het gevoel hebben dat het donker wordt.
2: Nou, ik heb toevallig een paar jaar geleden... heb ik zelf een totale eclips gezien in Brazilië. En zat ik ook tussen de dieren. En die waren eigenlijk hartstikke relaxed. Daar heb ik niks van gemerkt. Ja, vogels zijn misschien even wat stiller... maar daarna pakken ze alles gewoon weer op, hoor.
1: Maar
2: het maakt meer indruk op mensen dan op dieren. Nee.
0: En ook thuis de hond of iets?
2: Van de draad erop.
0: Want de maanstand doet natuurlijk van alles met je lijf. Het is niet zo dat we ons zorgen hoeven te maken over de beestjes dus.
2: Nee, huisdieren zien hier geen gevaar in en dat is er eigenlijk ook niet. Maar andersom, als huisdieren wel ergens een groot gevaar inzien... en huisdieren vluchten, dan kan je wel een beetje op ze letten en ze volgen.
0: Ja, en laten we zuinig zijn op de honden, want die hebben we massaal nodig als we blind zijn natuurlijk vanavond. Toch?
1: Piet, we hadden hier ook nog... hoe vaak heb jij zo'n verduistering meegemaakt?
2: Ik heb het 1 keer gezien.
1: 1 keer, oké.
2: Ja.
1: Ik dacht dat jij veel vaker...
2: Nee, ik heb het 1 keer. Je moet gewoon net mazzel hebben.
0: Zijn er ook niet, hè?
1: Sorry. Ja. Nee,
0: dat er ieder jaar eentje is.
1: We hadden het hier erover dat iedereen zo gehyped wordt... omdat de volgende pas veel langer
0: is. Ja, dat is het 2081.
1: Ja, dus je hebt gewoon het gevoel... Dit is gewoon FOMO.
0: Tuurlijk.
1: Je moet er nu bij zijn. Maar wij zeggen de hele tijd, Frank en ik... die het in 99 hebben meegemaakt... Dat is allemaal niet zo boeiend. Maar
2: was 99 een volledige?
1: Ja.
0: Nou, waar ik was wel. Ik was in Luxemburg. Daar was hij verleden, volgens mij. Ja,
2: precies. Ja, dat is prachtig.
0: Ja, het is prachtig, is het zeker.
2: Ja.
0: Goed, we hoeven ons gelukkig alleen maar over onszelf zorgen te maken.
1: Ja.
0: Piet, dankjewel.
2: Yo, nieuw.
3: Dit is nieuw bij 538.
4: Ugel, move into the sun.

0: Vrijdagshow van 538. Waar we zometeen Theo Jansen spreken over de misschien wel nieuwe bondscoach. En het nieuws komt eraan van 5 uur, Iris. Wat heb jij mee voor ons?
1: Een nieuwe regel op het Songfestival die ervoor zorgt dat we misschien wel weer mee gaan doen.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Hey ondernemer. Hallo?
16: Kan je me
15: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: 538 Nieuws.
1: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er is een man opgepakt voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op de rechtbank en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. In een recreatieplas in Nunspeet werden 2 zwemmers vermist, een jongen en een man. Maar reddingswerkers hebben ze uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. En een nieuwe strenge regel op het Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren, maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. Krijg je nog het weer. Vanavond blijft het lang warm en is het helder. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 13. Morgen wordt het tropisch met temperaturen tot de 36 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
0: En dan de langste vertragingen. De A4 Antwerpen-Dinteloord tussen Steenbergen aan zee en de brug over de Dintel, daar 44 minuten. Een file over 7 kilometer. Er is daar een auto met pech en ook een bermbrand. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 26 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen 28 minuten. Wordt er geflitst op de A1 Deventer-Apeldoorn bij 97.5. De A2 bij 230.3. Een melding van de flitser op de A4 Delft-Schiedam bij 61.2. De A4 grens met België Bergen-op-Zoom bij 245.0. De A6 Lelystad-Muiderberg bij 62.3. De A7 Den Oever-Bolsward 107.9. Flitser op de A10 bij Amsterdam. Dat is Diemen-Zeeburger-Tunnel bij hectometerpaal 11.3. De A12 Maren-Utrecht bij 75.0. A15 Delft-Gorkum bij 103.4. De A27 Almere-Hilversum bij Almere 112.4. En de A28 bij Hulshorst, dat is richting Zwolle, bij 59.9. Dan de A30 Bardeveld-Ede bij 16.2. De A32 Heerenveen-Leeuwarden bij 61.8. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.1. De A58 Vlissingen-Goes bij 161.6. En de laatste op de A67 bij 5.9.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
19: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
20: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
22: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 in de middagshow. Ja, de KNVB die is hard en druk aan het zoeken natuurlijk voor een opvolger van Ronald Koeman. Want over 6 weken staan we weer op het veld ook. Ja, snel.
1: 6 weken al, hè?
0: Snel, dat is snel. Ja, de voetbalbond die zoekt nu ook over de grens. Er zouden gesprekken lopen met onder andere Spaanse trainer Roberto Martinez voor de functie van bondscoach. Even bellen met Theo Jansen. Theo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoi.
0: Hey, is dat een goed idee?
2: Nee.
1: Ach, waarom niet?
2: Nee. Ik vind dat een trainer... communicatie is in de voetballerij eigenlijk het belangrijkste. En ik heb liever gewoon een trainer die gewoon in het Nederlands alles goed kan uitleggen. Dan dat je daar een trainer hebt die alles in het Engels moet doen. En ja, ik zie dat niet als ideaal.
1: Wauw, zou je dus ook tegen Pep Guardiola zou je dan zeggen... nou, doe maar niet, want communicatie...
2: Ja, inderdaad. En heel eerlijk gezegd, het probleem ligt denk ik ook niet bij de trainer. Het probleem ligt gewoon op het moment bij de spelers. Dat we gewoon een beetje kwaliteit missen. Dus welke bondscoach wij er ook voor zetten, we moeten gaan doorselecteren.
0: Maar die spelers zijn toch niet anders gewend dan gewoon in het Engels of in het Spaans of wat dan ook te communiceren?
2: De meeste zeker. De meeste wel. Dat is ook wel zo. Alleen ik vind gewoon bij een Nederlandse club, je Nederlands volkslied, dat zit in je hart. En daar heb je ook mensen bij nodig. Ook een bondscoach die dat kan uitdragen. Die het volkslied kan meezingen. Die daar een gevoel bij heeft. Ja, en dat heeft een buitenlandse trainer gewoon minder.
1: Oh, ik hoor het hele beetje chauvinistische bij jou naar voren komen.
2: Ja, dat ben ik ook wel redelijk.
0: Want als je gewoon kijkt naar zijn kwaliteiten... Zou het passen?
2: Ja, nee, het is een goede trainer. Hij heeft bewezen bij meerdere landen, maar ook zeker in competitievoetbal, dat het gewoon een goede trainer is. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, is het beter dan een type reiziger? Ja. Maar ik zou het liefst toch een Nederlandse trainer hebben.
0: Ja, maar die willen allemaal niet, Theo. Die hebben allemaal nee gezegd.
1: Ja, maar een reiziger
2: Ja, die mensen een beetje ervaring. Die heeft natuurlijk... alleen Jong Ajax en Jong Oranje getraind. En dat heeft hij trouwens heel goed gedaan. Jong Oranje gaat wat minder, maar ja, ik vind dat daar moeten we eigenlijk wel in zwaar gewicht zitten.
0: Hé, hey, maar ik ben sowieso wel benieuwd. Wat vind je ervan dat überhaupt dat er nee wordt gezegd tegen deze job?
2: Ja, verrassend eigenlijk. Ik had wel verwacht eerlijk gezegd dat een Arne Slot dit misschien wel had willen doen voor 2 jaar. Ja. Omdat het uiteindelijk het is gewoon een hele mooie baan. Alleen je ziet toch vaak dat trainers die een stukje ouder zijn, een jaar of 50 plus, 60 plus, die vooral bondscoach willen worden. Want die trainers daarvoor, die willen allemaal nog dagelijks op het veld staan. Ja. En die hebben geen zin om landen door te reizen, om maar een beetje wedstrijden te kijken en zelf ja, weinig te kunnen doen. Dus ik snap het aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ja, voor een trainer is dit denk ik het hoogst haalbare. In je eigen land bondscoach zijn.
1: En zou het ook nog met geld te maken kunnen hebben? Omdat je toch echt een stuk minder kan verdienen dan wat zij nu in het buitenland bij die clubs verdienen?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, ik denk ook als bondscoach van Nederland zelfs al. Hè, die betalen gewoon een paar miljoen denk ik voor een trainer van het Nederland zelf al. Qua salaris. Dus in dat opzicht is dat niet verkeerd, denk ik.
0: Of ik wacht even een generatie, zou dat kunnen?
2: Ja, ik denk dat Arne Slot over 10 jaar zeker denkt van... Oké, nu vind ik het interessant. Ja.
1: Dit is toch niet zo'n slechte lichting? We doen nu alsof er een soort...
2: Ik bedoel, Virgil van Dijk is een vraagteken. Moet je daar nog mee verder gaan? Memphis is natuurlijk al een tijdje op de weg terug. Daar moet je een vervanger voor gaan zoeken. Op het middenveld moeten we misschien met Frenkie. Frenkie is best wel veel geblesseerd de laatste jaren. Daar moet je misschien ook door selecteren. Dus een nieuwe trainer moet ook zeker met andere jongens gaan werken.
1: Ja, je kan denken, ik kan ze kneden. Ik ga een nieuwe lichting, fris talent erin. Hup. Is ook leuk.
2: Ja, zeker is dat leuk. Het lijkt me een fantastische baan. Het is jammer dat ik het papieren niet heb, want anders had ik het heel graag gedaan. En ook voor die paar miljoen had ik het wel gedaan hoor. Dus,
0: en Theo, over Memphis gesproken, wat is daar gebeurd? Ja. Die moet nu het veld ruimen.
2: Ja, bizar. Als je ziet wat er is gebeurd. Die jongen heeft nog een aantal miljoenen tegoed van de club. Uiteindelijk hebben ze vorig jaar niet alles kunnen betalen. Ook
1: het gaat
2: om
1: 7 miljoen
2: problemen.
1: Of zo, dat is veel.
2: Ja, het is bizar. Het is heel veel geld. En ze hebben dat natuurlijk op een speciale manier, heeft die voorzitter geprobeerd om eigenlijk die 7 miljoen plus nog wat miljoen erbij te smeren over 2 jaar. Maar ja, de rest van de club was het daar niet mee eens. Dus de voorzitter is teruggefloten.
0: En hij heeft nu gezegd, het onacceptabele gedrag mag niet onbestraft blijven. Wat betekent dat?
2: Ja. Ja, hij zal binnenkort met een statement naar buiten komen. Alleen moet je als speler altijd uitkijken wat je daar allemaal gaat roepen. Omdat dat ook weer niet te goed is voor jezelf. Dus als ik hem kan adviseren, de deur achter je dicht trekken. Zorgen dat je die 7 miljoen krijgt. En gewoon lekker in Nederland gaan voetballen.
0: En als je de KVB mag adviseren, eigen volk eerst.
2: juist. Gewoon een Nederlandse trainer. Kijken wie is er beschikbaar. En als we niemand vinden, dan gaan we gewoon voor Ron Jans.
1: Of Sarina. Nou, daar gaan we.
0: Theo, dankjewel.
2: Graag gedaan, hoor.
0: Jennifer Lopez in de midden.

0: show van 538.
1: Het is een taboe, maar ik vind dat dat eraf moet.
0: Het is een taboe.
1: Ja.
0: Veel taboes.
1: Ja, als je doodgaat.
0: Ja.
1: Dan is het een taboe een beetje al... Het komt niet veel voor dat mensen al zeggen van ik wil het zo hebben.
0: Oh,
1: maar zeggen mensen wel,
0: ja.
1: Ja, ik wil een feestje.
0: Het moet ook een beetje uit jezelf komen, want het is een vervelende vraag natuurlijk.
1: Ja, al heb ik hem laatst wel gesteld aan mijn moeder.
0: Oh, hoeveel dat?
1: Ja, die zei gewoon, zoek het uit.
0: Ja, dat
1: mijn punt is een beetje dat je bent al verdrietig als nabestaande en je wilt het dan een beetje goed.
0: Ja, maar je wilt er ook niet over nadenken als je leeft, toch? Dat is het ook een beetje.
1: Nee, maar ik wil het wel afgetikt hebben.
0: Ja?
1: Ja.
0: Bij mij mag je, laat ik dat tegelijk zeggen, doe lekker wat je zin hebt.
1: Ja, maar daar hebben de nabestaanden. Ik vind dat wel, je geeft toch wel ergens een last aan die nabestaanden.
0: Oké, nou dan gewoon niks doen. Ik erin. Ja joh, en gewoon weer lekker door met leven.
1: Maar wil je er een hoes omheen?
0: Nee joh, ja, wat je wil. Van mij hoeft het allemaal niet.
1: Moet het in de tuin?
0: Ik vind het heel grappig dat mensen daar zo zwaar aan tillen, want je bent er niet meer in principe.
1: Nee, maar ik wil graag...
0: Heb jij wensjes?
1: Gecremeerd worden en kaarsjes, lichtjes.
0: Kaarsjes?
1: Ja, liever
0: maar je
1: geen
0: bent er
1: bloemen.
0: Niet meer, hè? Er is niemand die...
1: Nee, dat zeg
0: waar
1: jij dan
0: je iedereen mee op, joh?
1: Ja, maar dat weet ik niet 100% zeker. Dat is één, of ik er niet ben. En zo staat te kijken zo... Als zieltje van, nou, ik vind helemaal niks.
0: Ja, we weten wel, als jij er nog een beetje bent, gaat er een kaarsje om. Dat schiet alles in de fik.
1: Iets gaat in de hand.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, het is meer, het is zo'n cadeau, denk ik. Dat als je weet wat iemand wil, dat je dat kan. Dat heb ik met mijn vader ervaren.
0: Ja.
1: Dan kan je lekker in dat rouwproces, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ja, ja, ja dan, ja.
1: Ja, en toen... Mij kennen ook en jou kennen
0: nou,
1: misschien
0: ook. Jij zet me nu aan het denken. Ik ben van gedachten veranderd.
1: Okay.
0: Ik wil uitgestrooid worden op elk continent op deze planeet. Een beetje. En in Europa graag op een boot.
1: Nee.
0: In Azië graag op platteland ergens.
1: Ik heb nu al spijt.
0: In Australië, ik ga gewoon mijn nabestaanden met iets opzadelen.
1: Ja, maar ook wel slim. Want je geeft ze ook een soort reis.
0: Ja, maar ze moeten het wel zelf betalen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het is wel leuk om even de verhalen te verzamelen.
1: Een soort van bijzondere uitvaartwensen. En het is eigenlijk heel slim wat jij doet. Want jij zorgt er ook gewoon voor dat ze dingen gaan doen.
0: Heb jij een leuke, bijzondere wens voor als je er niet meer bent?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk de vraag, toch?
1: Ja, gewoon iets leuks.
0: Iets
1: bijzonders.
0: Leuks. Maar het mag voor mij ook wel een beetje vervelend zijn. Ja. Toch?
1: Ik ken die ene berg. Beetje dat idee. Stuur ze maar lekker een berg op. En,
0: heb jij een hele bijzondere wens voor als jij er niet meer bent? Toch? Ja.
1: Heel benieuwd.
0: Ja, dus, heb jij je nabestaanden nu al met iets opgezadeld eigenlijk? Dat zij weten, oké, als ik er niet meer ben, dan moet dit en dit gaan.
1: Oh jee, het is zover.
0: Denk je dat we verhalen kunnen verzamelen? Nou ja, vast wel, toch?
1: Ik ga het meemaken, maar stuur ons even een appje als je het hebt.
0: Laat het even weten in de 538-app. Bellen mag ook hoor, 09093538. Maar laat het even weten. Ben ik benieuwd of we ergens komen.
1: Ik ook.
0: Bijna 17:30, Iris, wat heb je mee voor zo?
2: Nou, het gaat weer over dat eclipsebrilletje. En dit keer met een waarschuwing van de politie.
3: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
4: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: Nooit Grand Prix.
1: Check 538.nl. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijs daarvan.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
11: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
11: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
11: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
18: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: 538 weer. Vanavond blijft nog lang warm en zonnig. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 30.

0: langste vertragingen staan op de A9 Diemen-Amstelveen tussen het AMC Ziekenhuis en Amstelveen-Oost. Een ongeluk gebeurt 36 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Schavendeel 24 minuten. En de laatste lang op de A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen daar 27 minuten. 6:02. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
1: Goedemiddag, de brandweer slaat alarm. Het aantal inbraken bij kazernes is opvallend toegenomen. Er is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe. Dat is meer dan de afgelopen 2 jaar samen. De brandweer die baalt ervan omdat de gestolen gereedschappen moeilijk te vervangen zijn. Dan de zonsverduistering. De politie waarschuwt, draag vanavond je eclipsbril niet achter het stuur. En het spreekt misschien voor zich. Maar automobilisten kunnen het beste een veilige parkeerplaats opzoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan. Nee, ja, ik zeg het maar.
0: Ja, maar het is heel goed. Want ik weet het nog uit 1999. Je ziet niks, hè, door zo'n bril. Nee. Het is echt... Je kan gewoon je kan midden in een vlam kijken en je ziet nog niks. Het is gewoon donker.
1: Veel mensen die zullen richting de kust rijden straks, tot groot geluk van de strandtenthouders. Dus ons verduistering en het mooie weer erbij zorgen voor topdrukte. Volgens BNR zijn veel van de zaken volgeboekt. En de hotels aan het strand, daar is bijna geen kamer meer te krijgen. De zon is hier straks bijna 90% verduisterd.
0: Ik vind het wel echt heerlijk dat we er zo druk mee zijn. Toch? Het gaat goed met dit land als we
1: het
0: hier druk over
1: hebben.
0: Het is gezellig, het heeft een soort Sinterklaasgevoel.
1: En Spanje die maakt zich op voor een totale zonsverduistering daar. Er worden allerlei maatregelen genomen. Zo zijn er speciale plekken ingericht om naar het spektakel te gaan kijken. En wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten, omdat de kijkers ook per ongeluk brand kunnen veroorzaken.
0: Maar je hebt van die gekkies die dus echt de portemonnee trekken en dan naar Spanje gaan, hè?
1: Ja, absoluut. Ja,
0: hele grote gekkies.
1: Ja, echt hele grote.
0: Ja, je zou het in de familie hebben.
1: Ja.
0: Jij hebt er eentje.
1: Hoi, pap.
2: Hey, hier. Ik ben een Stardus. Arjen en Frank ook.
1: Hallo.
2: Hoi.
0: Het is Peter Schut, de vader van Iris. Ja, Peter, leuk. Je zit in Spanje.
2: Ja, klopt.
0: Hoe is het met de spanning? Want het is nog 2,5 uur, hè? Dan is die zonsverduistering.
2: Ja, bij ons is het een kwartiertje later. Maar we hebben echt wel heel veel spanning. Het was natuurlijk best moeilijk om een goede plek te vinden als je hier de regio niet kent. Dus we hebben een co-pilot erop gezet. En dat doet natuurlijk iedereen. Maar we hebben echt een geweldige plek met vrije uitzicht over de oceaan. 70 meter boven het water. En dus we zien er echt met spanning naar uit.
1: Hé, maar pap.
2: Ja.
1: Schijnt de zon inmiddels?
0: Oh, god, ja.
2: Nou, we hebben dus eigenlijk één probleem. Het is zwaar bewolkt.
0: Nee, Peter. Nee. Mede, ja, Peter.
2: Ja. Maar helemaal.
0: Je hebt flink de portemonnee getrokken en dan zit je in de bewolking daar in Spanje.
3: Ja, erg, hè?
2: Nou ja, we hebben in ieder geval er een roadtrip van gemaakt. Hè. Dus het is niet een tripje van een dag. We zitten hier 8 dagen. Het is echt een geweldig gebied om doorheen te reizen.
1: Nee, maar pap, je gaat het spektakel gewoon missen straks.
2: Ja, dus wij wensen jullie alvast wel heel veel plezier. En we kunnen de foto's tegemoet. Maar wij zeggen wel, wij waren erbij.
0: Ja, maar we hebben niks gezien. Kijk, wij hebben zitten straks. Wat is het hier in Nederland? 80%?
1: 88%.
0: Kijk, wij zien 88% en jij ziet 100% van helemaal niks.
1: Maar moeten wij beelden sturen naar jullie?
2: Ja, klaar. Nee, maar kijk, het is wel zo. Die totale zonsverduistering die maakt het wel donker. De zon gaat hier om 9:30 onder. De zonsverduistering hier.
0: Ja, ik vind het lief dat je er wat van maakt, Peter. Maar het is toch balen? Je bent helemaal naar Spanje afgereisd.
2: Ja. Laat ons nou. Ja.
0: Zo is het ook.
2: Ik maak het wat tachtig. Ja.
0: Nou, geniet ervan. Maak wat mooie foto's van de bewolking.
3: Ja. Oh, ja. Ja. En jullie daar ook, hè?
2: Heel veel plezier.

0: Don't Worry op 538. In de middagshow waar we het even gezellig gaan hebben over de dood.
1: Ja, ja. Speciale uitvaartwensen.
0: Nee, ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Van, heb je inderdaad een nu al een wens voor na je dood? Weet je wel? Wat moeten je nabestaanden doen? Shani!
2: Hi!
0: Hi, wat moeten jouw nabestaanden doen?
2: Nou, het lijkt me wel grappig als je aan het skydiven bent, dat je mij dan gewoon uitstrooit van de mensen die dan beneden staan. Je denkt, het regent, maar dat ben ik.
0: Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ja, geweldig, Shani. Dankjewel. Lindsay?
3: Hi.
0: Wat moeten jouw nabestaanden doen?
3: Ja, mijn nabestaanden zou ik graag een F1-geïnspireerde doodskist willen.
1: Oh, ja. Dat vind ik bijzonder.
0: Maar ook met wieltjes.
3: Dan wel met die Pirelli-banden, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, cool. Leuk.
0: Lindsay, dank je wel. Sylvia?
4: Hi.
0: Hi, heb jij wensen voor na je dood?
4: Nou, ik zou graag mijn eigen kussentje en een lekker dekbed mee willen nemen in mijn kist.
0: Dat je een beetje prettig ligt.
1: Ja, want normaal gesproken is het zo'n klein zo'n lapje eigenlijk maar, hè?
4: Ja, zo'n vies zijde lakentje krijg je anders. En ja, ik denk dat ik daar voorlopig nog wel even ligt. Dus
1: precies.
4: Dan kan je maar beter comfortabel liggen.
1: Gewoon zo'n donzen
0: zwaar. Zo'n warmtedekentje erbij.
4: Ja. Precies.
0: Ja hoor.
4: Precies.
0: Sylvia, dankjewel. Kars.
5: Hey, goedenavond.
0: Heb jij wensen voor na je dood?
5: Ja, het maakt me eigenlijk niet uit hoe mijn uitvaart eruit ziet. Het bloemen, muziek, het maakt me allemaal niet uit. Ik ben er toch niet bij. Maar wat ik wel zou willen, ik zou gecremeerd willen worden. En dan gaan mijn nabestaanden, die gaan naar Polen toe. En die halen een hele mooie, knappe, dikke vuurpijl. Achteraps klap met tussentijd gillende keukenmeiden. En mijn as stoppen ze daarin, zodat ik me nog één keer van me kan laten horen.
1: Ah, ja, vind ik een goeie.
0: Vind ik best mooi, ja, Kars. Ja. Dankjewel, laten we hopen dat het nog lang duurt.
5: Gaan we doen.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Ivan.
6: Hoi.
0: Hoi, heb jij wensen voor na je dood?
6: Nou, ik zal vertellen dat ik toen ik in de zesde klas van de lagere school zat, dan moesten we ons vormsel doen. Niet dat ik zo katholiek ben, maar toen werd er gevraagd door meneer Pastoor van hoe zou je terug willen komen als je dood bent? Toen dacht ik, nou, dat is dan wel een rare vraag. Maar goed, die bedoelde hij anders dan ik. Dus ik had maar goed nagedacht. Dacht ik, nou, dan kom ik terug als zandloper. Dan kunnen ze me iedere dag na de crematie omdraaien als ze een eitje gekookt hebben. Dan heb ik eigenlijk maar ingehouden. Dus alle drie mijn kinderen krijgen, als ik dood ben, een zandlopper met mijn handen
1: in. Wat een goeie!
0: Wat goed, dus dan maken ze een eitje en dan draaien ze pap even om.
1: Pap draaien.
6: Juist, dat bedoel ik. Ben ik er toch altijd voorbij.
0: Ik vind hem heel leuk, Ivan. Dank je wel, hè!
6: Ja, dank je.

0: met je mooie leren jas. In de hoek van de disco.
1: Heerlijk, beetje stoer kijken.
0: En een biertje.
1: Ja, heerlijk.
0: Bakermat, ja, daar denk ik dan altijd aan. I Love Life hier op 538 in de middagshow. Waar je zometeen nog kans maakt op weekendtickets voor Zandvoort voor de Formule 1. Lindo die heeft vandaag ook kaartjes weggegeven voor de Formule 1. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, dat ging zo.
2: Mag ik je voorstellen aan Johan uit Tiel. Johan, jij bent ook DJ hoor ik, wat leuk.
3: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
2: Wat is de laatste plek waar jij gedraaid hebt?
3: De laatste track was, even kijken, Meet With The Love Parade, Dahoon.
2: Zo, heerlijk zeg. Lekker liedje ook wel. Hé, hey, ik heb goed nieuws. Je bent Melle 538. Jij gaat het hele weekend naar de F1 in Zandvoort.
3: Oh my god, echt waar. Dankjewel, jongens.
2: Alsjeblieft. Je krijgt die tickets van Heineken 0.0.
0: Ja. Had je door wie dat was?
1: Nee.
0: Dat was Johan Giel. Ja, dat is die trance-dj die nu ook in de Carpers zit.
1: Wat goed. Oh, jij bent ook dj?
0: Maar ja, vind ik ook zo mooi van Lindo. Dat, jij bent ook dj. Vast geen Radio 538-dj, maar hij blijkt gewoon Johan Gielen te
1: Wat
0: zijn.
1: Goed.
0: Ja, ik zou het ook niet doorhebben. Zou jij het doorhebben?
1: Nee, joh.
0: Ik zou het ook niet doorhebben. Goed, dus als Armin van Buren luistert, zo meteen hoor je de raceauto. En,
1: bellen.
0: Meteen bellen. Ja. Ga je naar Zandvoort, naar de laatste Formule 1 in Zandvoort. De middagshow van 538 is dit. Met FNS is nu...

0: Lessons. Bring me to life. Van 5 tot 8 in de middagshow. Met Maarten van der Weijden zometeen hier in de studio.
1: Ja, die staat zich af te drogen. Want die heeft natuurlijk ingezwommen. Ja,
0: precies, die zat trainen voor volgende week. Ja. Ja, die gaat weer zo'n gigantisch stuk zwemmen voor Prinses Maxima. Hij is zometeen hier en ook het nieuws van 6 uur komt eraan. Hier is, wat heb je mee?
2: NEC krijgt iets meer rust na Champions League succes.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken,
3: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
9: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: 538 Nieuws.
16: 6 uur.
17: Ik ben Iris Schuts. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht werd op meerdere gebouwen onder meer het woord pedofiele geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat het te maken heeft met een specifieke zaak. Wel is er inmiddels iemand opgepakt en hij komt uit Rotterdam. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 andere kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is daarbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt en ook andere rivieren daar hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden, maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust voor de play-offs in de Champions League. Die zijn dan bezig. De KNVB is de broertje niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. Krijg je nog het weer, zonnig vanavond en helder. Perfect voor de zonsverduistering. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 13. Morgen wordt het een tropische dag met temperaturen tot de 36 graden.
18: Is er een zonsverduistering?
17: Ja, wist je het niet?
18: Nee.
17: Tot zover het 538 Nieuws en over een half uur. Yes.
18: En dan de langste vertragingen. A6 Muiden-Lelystad voor Lelystad. Ongeluk gebeurt 32 minuten. De A9 Diemen-Amstelveen tussen het AMC Ziekenhuis en Amstelveen-Oost 30. Ook dat komt helaas door een ongeluk. En de A44 Amsterdam-Wassenaar tussen Oude Wetering en Kaagdorp. Ook daar een ongeluk gebeurt en de vertraging is 32 minuten.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
22: Allsafe!
23: Geeft ruimte.
24: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: 538.
16: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
22: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Warren, Ordinary op 538 in de middagshow. We hebben iemand hier in de studio. En het is gek hoe je aan de ene kant zo'n respect voor iemand kan voelen, maar ook kan denken, die is knettergek.
1: Het kan naast elkaar bestaan.
0: Het kan bestaan. Zeker. Maar ik denk dat respect zeker wel overheerst, hoor. Maarten van der Weijden! Maarten! Hoe is het met jou, Maarten?
2: Jongens, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, geweldig dat je er bent, want je hebt iets bekendgemaakt vandaag. Ja, jij gaat in 6 dagen 270 kilometer zwemmen langs 22 steden voor het Prinses Maxima Centrum.
2: Ja, dat precies, ja. Ja.
0: Respect en knettergek weer.
2: Ja, nou, wel heel veel zin in ook, dat het straks begint. En leuk, ja.
0: Ja, nou, maar leuk. Ja, zit jij nu niet op je stoel dat je denkt, nou, ik ben blij dat ik even zit, ik geniet er nog even van, want vanaf maandag...
2: Ja, heb je wel een punt, Frank. Dus eigenlijk, weet je, mijn lichaam ziet er ook wel heel erg tegenop. Ik weet ook wel dat het heel veel pijn gaat doen.
0: Ja.
2: Maar ik vind wel weer dat er iets gebeurt. Ik ga weer geld inzamelen. Dat is wel weer leuk of zo. Ja, ja, zeker.
0: Want je hebt het vaker gedaan natuurlijk, dit. Hè. We kennen jou van deze stunts.
2: Van de Elfstedentocht, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En ook, weet je, dat via mijn stichting dat ik voor kankeronderzoek 18 miljoen euro bijna bij elkaar verzameld heb.
0: Ja,
2: daar ben ik natuurlijk zo dankbaar voor.
1: Ja.
2: En dan dit, ja, de langste, zoals je zo even al zei, denk ik. Maar ook de allerlaatste keer. Hè?
0: Het is de laatste keer dat je dit gaat doen.
1: En waarom dacht je, ik ga het weer doen. En dan zo'n krankzinnige lange afstand.
2: Ja, nou, het kwam eigenlijk, voor mij heb ik hier ook wel vaker verteld over de overlevensschuld. Dat ik ben zelf natuurlijk ziek geweest heel lang geleden. En dat leed en de pijn, dat kan ik wel vergeten. Maar heel veel mensen in het ziekenhuis hebben dat geluk niet. En als ik dat dan zag en daaraan terugdenk, denk ik, ja, shit, weet je, dat doet mij pijn. En dat noem ik mijn overlevensschuld, waarom ik wel en zij niet. En overlevensschuld was in het begin iets heel moois en daarmee zom ik dan heel ver. Maar toen mijn beste vriend Sebastian zelf ziek werd en ik naast zijn bed zat en hij ook het geluk niet had, toen nam ik mezelf dat een soort van kwalijk. En voelde dat bijna alsof ik gefaald had. Dat ik niet ver genoeg gezwommen had, niet genoeg geld ingezameld had.
0: Nee, Maarten, jij...
2: Nou ja, weet je, ik snap logischerwijs dat het natuurlijk flauwekul is.
0: Ja.
2: Maar zo voelde dat wel.
0: Nee, maar jij hebt al 10 keer meer gedaan dan wij allemaal hier in de studio. Jij hoeft je nooit meer schuldig te voelen.
2: Ja.
0: Zou ik zeggen.
2: Ja. Maar door onderzoek, door de Maartens en de acties voor mij. En er zijn zo, jullie hebben 538 ochtendrunnen natuurlijk ook. Weet je, ik ben ook zelf hersteld door die generatie voor.
0: Wat vindt je familie ervan? Want ja, die moeten jou weer die hele lijdensweg doorzien gaan.
2: Ja. Nou, mijn vriendin die heeft haar eigen leven en die zegt, nou maat, als jij hier zin in hebt, hartstikke leuk, doe maar.
0: Die gaat gewoon met vriendinnen op het terras zitten. Prima,
2: en mijn dochters, Filijn is 11 en Robin is 9. Ja, mijn dochter van Filijn die gaat naar de volgende school volgend jaar. Ja, die is echt met hele andere dingen bezig. Gelukkig dan papa gaat weer heel ver zwemmen. Dat is prima.
1: Weet jij waar je aan begint dankzij al die andere grote zwemtochten? Of is dit zelfs voor jou nog dat je denkt, ja, waar begin ik nou eigenlijk aan?
2: Ja, ik vind het nog steeds heel spannend. Maar het is wel gecontroleerder. Ik weet wel wat ik moet eten. Ik weet wel dat af en toe een beetje slapen wel handig is ook. Maar het blijft natuurlijk heel onvoorspelbaar. Dus ja, weet je, er stroomt heel weinig water. Er staat weinig water. De kans op ziekte of infectie misschien wel iets groter. Yeah. Ja, als ik straks een half uur aan het zwemmen ben en ik ben ziek, ja, wat dan?
0: Ja, dus wat dan?
2: Ja, dus als ik echt ziek ben, dan ben ik ziek en dan is het klaar. Ik ga ook heel vaak de vraag, Frank, van goh, in 2018 haalde je de Elfstedentocht ook niet. En toen ging je het een jaar later nog een keer doen. Stel, je haalt dit niet, ga je dan ook nog een keer?
0: Ja, ja.
2: Nee, dit is echt
0: dit
2: laat.
0: Is echt je laat. Echt hoe is het met jouw lijf? Want hoe train je dit?
2: Ja, goed. Ja, en weet je, ik ben wel 45 inmiddels, maar je kunt dat heel lang zwemmen echt lang volhouden.
0: Oh mijn god, we zijn leeftijdsgenoot. Hoe fit die man is.
1: Ja. Ongelooflijk, dat contrast. Ja, schrijnend.
0: Oké, zo had het dus ook
2: weer. Ja, prima. Ja.
0: Maar hoe train je dit? Want lig je elke dag in het zwembad?
2: Ik zwem elke dag in het water en ik heb af en toe afgelopen weken echt wel een hele dag gezwommen. En met de ervaring die ik dan heb, denk ik van, nou ja, ik denk dat ik het wel weer kan, dus we gaan het alweer proberen.
1: Even concreet, hoeveel uur per dag ga je weer in dat water liggen?
2: Ja, het plan is dat ik ook vanwege de veiligheid zwem als het licht is. En als het donker is, maar die nachten zijn ook niet heel lang, dat ik dan ga slapen. Ik kreeg ook al bij de Elfstedentocht soms als kritiek, Maarten, waarom moet het zo extreem? Waarom moet je zo lijden en dan ga je de hele nacht door en dan zien we die voeten? Kan het niet iets minder? En ik heb erover nagedacht. Ja, die mensen hebben eigenlijk wel gelijk.
0: Wat
2: dus
0: goed.
2: Ik ga gewoon, als het donker is, het water uit. Ik ga lekker in een hotelkamer slapen. En dan kom ik de volgende ochtend om 6:30 weer terug. Zoiets een beetje.
0: Maarten, dat is echt al fantastisch.
2: Is lekker, toch?
0: Ja, maar dan is het gewoon lekker op je rug uitzwemmen.
2: Nee. Het blijft wel 270 kilometer.
0: Ja, 270 kilometer langs 22 steden. Ja, het is te gek dat je hier bent. Maarten van der Weijden.

0: Martin Garrix en Sharon en repeat it in de middagshow van 538... waar we Maarten van der Weijden in de studio hebben. En er komen berichtjes al binnen voor je, Maarten. Je bent zo'n geweldige topper. Wat mooi dat je dit weer gaat doen voor het Prinses Maxima. En ik zie hier ook een knuffel van Astrid. En dochtertje Iris is erbij bij het startschot maandag. En een fotootje van Iris. En dat is duidelijk in het Prinses Maxima. Dus dat is wel echt gek.
1: Ja, maar aanstaande maandag is het al zover. 17 augustus, dan start jij in Vught. En dan zwem jij in 6 dagen tijd 270 kilometer langs 22 steden.
2: Zo is het, ja.
0: Hoe is die nacht van zondag op maandag? Als je weet, morgen ga ik dit doen.
2: Och, ja, daar kan ik niet zo goed slapen. En dan voelt het alsof je zo in een soort van trechter zit, waar je doorheen moet. En ja, dan gaat het wel beginnen. Dus dan
0: je kan ook niet meer terug natuurlijk dan.
2: Ja, en mijn lichaam zit vol in de weerstand, in de wetenschap. Ja, het gaat wel heel pijnlijk worden. Ja. Misschien een heel raar vergelijking. Maar ik heb dat ook toen ik, als je in het ziekenhuis lag, toen ik 19 was, toen ik voor leukemie behandeld werd. En als je dan die chemo krijgt, dat je dan denkt, ja, maar ik weet je, dit is goed. Maar ik weet wel, over een paar dagen voel ik me echt heel shit. Ja. Of zo. Ik voel me niet heel prettig van zondag op maandag.
0: Maarten, je hebt in je leven al 18 miljoen euro opgehaald.
2: Bijna 18, ja.
0: Ja, dat is een ongelooflijk bedrag. Je gaat dus maandag weer beginnen voor het Prinses Maxima. Ja, het is een... waarom het Prinses Maxima? Ik weet het, wij zijn er allemaal geweest. Ja. Maar waarom het Prinses Maxima?
2: Ja, nou sowieso, ik ben vader. Dus als je iets aan de gezondheid van kinderen kunt doen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik was daar met jullie sponsor lopen, met je Roen een keer langs in het ziekenhuis. En weet je, zo hartverwarmend en zulke ellendige verhalen. Maar ik dacht, nou, ik weet geen mooiere manieren als ik mijn zwemmen voor het goede doel kan afsluiten, als ik voor het Prinses Maxima specifiek geld inzamel. Het geld waar het specifiek heen gaat is trouwens dat steeds meer kinderen genezen van kanker. Dat is geweldig. Daar doen we geweldig werk. Wat het Prinses Maxima mij gevraagd is, zeg je, maar Maarten, er zijn best wel veel kinderen die herstellen, maar die hebben echt wel heftige bijwerkingen. Die zijn of heel vermoeid, of die hebben orgaanschade, vruchtbaarheid. Is echt heel heftig. En er zijn, doordat steeds meer kinderen genezen, er zijn volgens mij iets van 14.000 mensen die als kind kanker hebben gehad. Maar ja, die hebben een heel leven voor zich, maar die hebben wel allerlei hele nare bijwerkingen. En ik heb het geluk gehad dat ik herstelde, maar ook het geluk dat ik geen echte grote bijwerking heb gehad. Ja, en ik dacht, ja, laat ik die kinderen dan helpen. Dat lijkt me heel belangrijk. En je noemde zo even Iris, en ik ken Iris. En ik ken Iris vrij goed. Want Iris die was inspirator bij de Elfsteden Triathlon. En toen ik er doorheen zat en die avond daarvoor, waar jij zo even over doelde, toen kreeg ik die foto van Iris. Ik had er geen zin in. En toen kreeg ik van Iris die foto dat zij naar het tv-scherm naar mij keek.
0: Oh, wauw.
2: En toen gaf zij mij ook zo van, ja, weet je, hier doe ik het voor. Vervolgens heb ik met Iris en haar moeder heb ik contact gehouden. En die bloemenkraal, het Prinses Maxima, toen haar behandeling klaar was, helemaal geweldig. Maar Iris, daar ging het een tijdje geleden niet meer heel goed mee. En Iris die kreeg de diagnose leukemie als bijwerking van haar eerdere behandeling. Holy shit. Dus dan heb je kanker gehad, dan ben je daarvan hersteld. En omdat je die kinderen natuurlijk helemaal vol stopt met ook heel veel chemokuur, wat zoveel bijwerking, dan krijg je leukemie als bijwerking van je eerste behandeling. Holy shit.
0: Ja.
2: En zij geeft het startschot maandag.
0: Geweldig.
2: En ja, weet je, ik vind het fantastisch dat ik het zo rond kan maken.
0: Ja, nou helemaal. En dat je inderdaad aan dit stukje denkt, waar we niet vaak aan denken natuurlijk, dat er ook nog een natraject is van dat hele Prinses Maxima.
2: 14.000 mensen per jaar in die groep, die groeit. En laten we die kinderen niet alleen maar herstellen, maar laten we ze ook voor de rest van hun leven niet heel veel schade meegeven.
0: Ik herhaal. 270 kilometer langs 22 steden. Het gaat maandag beginnen in Vught. Wat kunnen we doen? Als je nu zit te luisteren en je wil helpen, Maarten, je wil jou helpen, jou steunen. Wat kunnen de luisteraars doen en wij ook hier?
2: Nou, ga alsjeblieft naar mijn website mvdwfoundation.nl. Daar kun je me volgen, daar kun je ook doneren. Ik heb nog geen meter van die 270 kilometer gezommen. Er is volgens mij al bijna 10.000 euro ingezameld. Ik vind het waanzinnig. Dus je kunt daar doneren. Er komt ook een soort van routekaartje. Als je op de route staat en we komen nou dicht bij je langs, wat ik ook geweldig zou vinden.
1: Volgen.
2: Ik heb een heel team aan boord. Je kunt me volgen. Maar als je nou zegt, ik ga statiegeld inzamelen, of ik ga nog even langs de deur, ik ga nog geld inzamelen, kom vooral langs, stuur even een DM'tje. Want misschien kunnen we dat geld dan in ontvangst nemen. Dat lijkt me geweldig. Want in mijn eentje kan ik het niet. Maar als we dan met z'n allen hier aan gaan meewerken, dan hoop ik dat we voor het Prinses Maxima, voor al die kinderen, voor die kinderen die bijwerking een stukje kleiner kunnen maken.
1: Als mensen willen komen, dat is voor jou alleen maar fijn, hè? Wees welkom, is het toch? Of is het enorm afleidend als wij daar gaan staan?
2: Dat maakt het natuurlijk voor mij een heel stuk makkelijker, absoluut. Ja.
1: Dat moeten we echt doen.
0: MVDW.nl, als je
2: MVDWFoundation.nl.
0: MVDWFoundation.nl, voor de duidelijkheid.
2: En zoals je van onze stichting gewend bent, 100% zetten wij nog onderzoek door. Daar blijft niks aan een strijkstof bij, of het Prinses Maxima of bij mij hangen. Elke euro gaan we aan onderzoek besteden.
0: Je bent een held, Maarten. Ja. En ik weet niet waar ik moet beginnen met je succeswensen. Want het is ongelooflijk wat jij gaat doen vanaf maandag. En we gaan jou volgen als dat mag. En steunen.
2: Dank.
0: MVDWFoundation.nl. Een groot applaus voor Maarten van der Weijden. Succes, man.

0: van 538. En die raceauto, hè, die Formule 1-wagen, die hoor je zo meteen. Voor kaarten mag je naar de Formule 1 in Zandvoort. Het is 6:30 ook, dus het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee?
1: Messi twijfelt of hij nog wel door wil.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Hens van voordeel.
4: Aldi.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner

0: Tomorrowland.com.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: weer. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. En uiteindelijk koelt het af tot een graad of 13. Morgen een tropische dag met temperaturen tot 36 graden.
1: En dan de langste vertragingen. De A6 Muiden-Lelystad voor Lelystad. Ongeluk gebeurt 37 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Haarlem-Zuid. Ook daar een ongeluk. De vertraging 17 minuten. En de laatste lange op de A44 Amsterdam-Wassenaar. Tussen Nieuw-Vennep en Kaagdorp. Daar is de oprit dicht. De vertraging is 52 minuten. Het is 6:55. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Ja, want het wordt steeds drukker op de stranden met mensen die zometeen naar de zonsverduistering gaan kijken. Dat ziet de ANWB ook. Met name richting Zandvoort is het druk. Op de N201 staat een file van zo'n half uur. En ook de N200 richting Bloemendaal aan zee is vol. Andere plekken zijn ook in trek, hoor. Trouwens, zoals sterrenwachten. Haal die eclipsbrilletjes dus maar vast tevoorschijn. Straks vanaf 6:45 begint het allemaal. Rond 7:50 is dan het hoogtepunt. Dan is 88% van de zon verduisterd. En iets na 9:00 is het spektakel weer voorbij. En kunnen we allemaal met een gerust hart gaan slapen.
1: Met een gerust en teleurgesteld hart.
0: Ja, nou,
3: dat denk
0: goed.
3: Jij echt, hè?
1: Nou, we stellen ons natuurlijk met z'n allen van voor dat we opeens niks meer zien, weet je wel. Maar
3: dat het koud wordt.
1: Het wordt opeens een beetje. Het wordt donker. Even bewolkt en dan in één keer trekt het weer een beetje open. Zoiets wordt. Dat weet ik nog uit 1999. Ik was erbij, jongens, bij die vorige. En 2081 ga ik ook redden, denk ik.
3: Oh, ja.
2: Je kan trouwens ook wakker blijven als je nog vallende sterren wil zien. De sterrenregen is namelijk komende nacht ook op zijn
1: hoogtepunt. Kan dat ook met die brilletjes?
2: Kan, maar dan zie je echt niet zoveel, denk ik. Om precies te zijn, rond 3:00 vannacht, dan zijn er 65 vallende sterren per uur te zien. Maar ook in de uren ervoor zijn er al genoeg te zien. En anders kun je ook naar voetbal kijken. De Supercup is namelijk te zien. Dat is de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League van afgelopen seizoen. Dat zijn Paris Saint-Germain en Aston Villa. Deze wedstrijd is ook altijd een beetje het startschot van het nieuwe voetbalseizoen. Lionel Messi die heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden van zijn vader. Op Instagram bedankt hij iedereen voor alle steun. Zijn vader spoorde hem aan om toch nog mee te gaan doen aan het WK, maar zijn gezondheid was al heel slecht tijdens het toernooi. Hij heeft er niet meer van kunnen genieten, zegt Messi. Hij kreeg ook geen berichtjes meer van hem na de wedstrijden. En nu zijn vader er niet meer is, twijfelt hij over of en hoe lang hij nog door wil gaan met voetballen.
1: Heeft hij dat in zijn berichtje?
2: Ja.
1: Ach, jeetje, dan heeft hij het heel zwaar ermee.
2: Ja, dan heeft hij het wel zwaar, ja. Landen die het Songfestival winnen mogen het evenement altijd automatisch organiseren. Maar die regel vervalt voor landen die oorlog voeren. De nieuwe regel zou nu alleen van toepassing zijn op Israël vanwege de oorlog in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Of dat betekent dat Nederland weer mee gaat doen, dat is nog niet duidelijk. En tijdens het leeghalen van een woning heeft een Britse schoonmaker een ongeopende marsreep met een houdbaarheidsdatum tot 1991 gevonden.
3: Wat goed dit.
2: Opvallend is vooral het formaat en gelijk het bewijs voor de krimpflatie. De reep is namelijk 1,5 keer zwaarder dan een marsreepje nu.
1: Ja. En was hij lekker?
2: Nou, ze hebben hem niet geprobeerd, volgens mij. Nee.
1: Vaak hebben we net als toch pasta. De pasta is de dag daarna ook de lekkerste, toch?
3: Ja,
1: hoe is dat met de markt
3: eigenlijk?
1: Zal
3: die muf smaken, denk ik.
1: Iris, dank.
2: Graag gedaan.

0: Guetta, Save Me Tonight. 538 in de middagshow.
1: Maak kans op weekendtickets voor de race in Zandvoort. Zorg ervoor dat je bellen nummer 538 wordt.

0: Pussycaddles, Busta Rhymes, don't you? 538 in de middagshow. Waar wij een thema hadden deze show. We konden er weinig aan doen, maar ja, ik denk dat heel Nederland het wel een beetje heeft gehad, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik denk dat je het wel kan raden.
2: Eclipse.
0: Brilletjes.
2: Zonsverduistering.
0: De zonsverduistering.
1: We hebben het er vaker over gehad.
0: Onze Max, onze radioregisseur, die heeft geturfd. Wat heb je geturfd? Zonsverduistering of eclipse?
3: Zonsverduistering en eclipse, omdat het voor mij hetzelfde is.
0: Oké. Maar wat denk jij hier zo vaak hebben we het gezegd?
1: Goh, nou, ik denk echt wel een stuk of 30 keer.
0: 20, denk ik.
1: Ja, ik dacht 22.
3: Het zijn er 19.
1: Oh. Echt gelijk.
3: Wat ik de spanning nu kan niet zo slecht goed tegen je verliezen.
1: Ik kan hier niet zo goed tegen.
0: Maar dat is veel, jongens. Ja. 19 keer, hè?
4: Ja. De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ik ga je laten winnen, Ari. Wouter!
5: Ja!
0: Ga je nog kijken naar de zonsverduistering? Die eclipse, dat is al twee erbij, nog eentje.
5: Ik ben op dit moment onderweg, ja, naar mijn vriendin om dat te gaan doen.
1: Oké.
0: Hoe ga je kijken, waar?
5: Ik ben nu in Heerhugowaard. En mijn vriendin die werkt, die is aan het wakeboarden. En daar, daar is ze ook operator van die wakeboardbaan. En dus daar heb je heel mooi open meer, zeg maar. Oh. En ik hoop dat, dat de hoek goed genoeg is om, om hem daar goed te kunnen zien.
1: Jullie hebben de brillen, alles?
5: Ik heb mijn brilletjes hier zo in mijn middenconsole liggen. Yep. De laatste in Nederland, gok ik.
0: En ga je er meenemen naar de Formule 1?
5: Ik denk het wel. Ik weet het vrij zeker. Als ik win.
0: Je wint! Als je nog zicht hebt, hè? Want pas op.
5: Als ik nog kan zien tegen die tijd.
0: Gefeliciteerd! Je gaat samen met je meisje. Je krijgt 2 weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix. De prijs die wordt je aangeboden door Heineken 0.0.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Weerstand.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538 Nieuws. 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. En er staan nu nog wat files richting de kust van mensen die het daar willen bekijken. Het hoogtepunt is even over 8. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger. Dat heeft haar familie laten weten. Die vraagt om rust, om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en daar wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. En bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft en daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. Krijg je nog het weer, blijft nog lang warm. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 13. Morgen wordt het een tropische dag met temperaturen tot de 36 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Iris, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister. Met 3 vertragingen. Eentje op de A6, Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad, 16 minuten. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij Raasdorp, 7 minuten. En de A44, Amsterdam richting Wassenaar. Bij Nieuw-Vennep, daar 1 uur en 5 minuten vertraging. Komt omdat de oprit daar is afgesloten. Controlestand te beginnen op de A2. Echt richting Maastricht bij Born 230.4. De A4 Delft richting Schiedam bij Schiedam 61.2. De A4 de grens met België richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht 245.0. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 62.3. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum opgepast bij 107.9. De A7 de grens met Duitsland richting Groningen bij 245.2. De A9 Amstelveen Diemen bij Amsterdam opgepast bij 7.4. De A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg 75.0. De A15 deel richting Gorkum bij Vuren 103.4. De A27 Almere-Hilversum bij Almere 112.4. De A28 Amersfoort richting Zwollendam bij Hulshorst 59.9. De A28 Zwolle richting Meppel bij Staphorst 110.3. De A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16.2. We zijn er bijna, hou vol. A32 Heerenveen richting Leeuwarden bij 61.8. De A58 Vlissingen-Goes 161.6. De A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel 5.9. En tot slot, ik kan weer ademen. De A79 Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg op de Rem bij 8.3.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Julia van Rijndam.
5: Yes, 7 uur geweest. Dat betekent de hotline is geopend met de vraag: wat wil je horen? Spreek het

0: lekker lang, gezellig, open, humor en houdt van een borrel. The man I need, Jordi Olivia Dien op 538.
1: Jouw zomer.
0: Jouw 538. Welkom. Je valt meteen met je neus in de boter, oftewel met je neus in de hotline. Want jij bepaalt dit half uur wat we draaien. Om je week eens even goed door midden te breken, kan je aanvragen waar jij zin in hebt op dit moment. Heel simpel, door een audioberichtje deze kant op te sturen, heeft ook Davy gedaan.
2: Hoi Julia, Davy hier. Ik zou graag Midnight Sun van Sarah Larsen willen horen. Fijne avond.
0: Ja, dat is heel leuk, want ik heb luisteraar Davy bij het concert van Sarah Larsen vorig jaar ontmoet. Zaten we echt twee rijen achter elkaar. Daarna even een babbeltje gemaakt. Dus Davy, ik weet wat voor een fan jij bent van Sarah. En natuurlijk van 538. Ja, die luistert bijna iedere show. Dus speciaal voor jou en de rest van Nederland. Queen Sarah Larsen, Midnight.

0: Mark Amber en Good To Be hoorde je op Radio 538. We zitten midden in de hotline met een hele simpele vraag. Wat wil je horen? Je kan het inspreken via de app van 538. Mag echt van alles zijn. Maar wel extra bonuspunten als je even een goede motivatie geeft. Waarom dan?
1: Hey, goedenavond 538. Ik zou graag Populair van Frenna willen horen.

0: Somber op Radio 538 en My Body Isn't Ready. Hey, wat heeft een van de grootste popsterren te maken met deze meme?
1: Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person.
0: Je hoort het zometeen.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve finish.
2: Nog één keer de

0: Check 538.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Creed Hard.
1: Ken jij deze viral nog?
2: Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person.
1: Ja, ik kan hem echt dromen. Het werd dan gebruikt als sound onder een filmpje van een vakantie die dan helemaal tegenviel, weet je wel. Bedden onder de bedwansen, een douche die lekt, schimmel op het plafond. Ja, dat ging vorig jaar compleet viral. Je kon echt geen 5 seconden over TikTok scrollen en je kwam dat, dat zinnetje wel tegen. Ja, en het mooie, de stem van deze reclame, Zoe Lister, die stond onlangs in het voorprogramma van niemand minder dan Bruno Mars. En dan kun je natuurlijk maar 1 ding doen om het hele Wembley Stadium warm te krijgen. Dat viral zinnetje live doen samen met 90.000 mensen. Dat klinkt dan zo.
3: Nothing beats the Jet 2 holiday. Right now, you can
1: say. Ja, die hele zaal ging helemaal los. Niet zo los als Bruno later die avond natuurlijk. Ja, en die Bruno die heeft deze week de 538 favorite te pakken samen met Carol G. Dit is Still.

0: beste Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.
1: Ik moet zo lachen. Iedere keer als er iets wat op een Formule 1 wagen in een liedje zit, dan liggen al onze telefoonlijnen compleet plat. Ja, het zijn zulke gewilde kaarten. De allerlaatste weekendtickets voor de allerlaatste Formule 1 op Zandvoort. De Final Lap. Jij kan erbij zijn. Het is ook niet eens alleen maar een race. Het is ook een evenement. Het is een festival. Yves Berendsen komt. La Fuente is erbij. Martin Garrix sluit het weekend af. Je wil erbij zijn. Ik gun het je van harte. Luister nog tot de Formule 1. Dus komende week naar Radio 538. Hoor je de Formule 1-wagen voorbij komen? Bel je naar de studio.
2: Jouw hits hoor je op 538.
0: David Guetta en John Martin. Human. Jouw

0: Dua Lipa en Dance the Night op Radio 538. Ja, het is bijna zover. Het voelt ook zo overdreven om hier zo'n groot evenement van te maken. Maar ja, volgens mij is heel Nederland in ieder geval maar bezig met één ding. En dat is die zonsverduistering. Ik weet ook niet wat ik moet verwachten. Ik sta hier in een soort bunker van een studio. Ik kan sowieso niet naar buiten kijken. Dus ik ben stiekem wel een beetje jaloers op jou dat je wel iets kan zien. Ik zit in een soort livestream van dat ik dat dus kan zien. Nou, ik vind er geen zak aan. Ik zie gewoon een maan en een zon. Maar ik ben wel benieuwd dat misschien rij jij ergens. Zie jij wel al iets? Wil je dat dan eventjes deze kant op sturen? Wil je me een beetje op de hoogte houden? Want ik ben eigenlijk wel gewoon reuze benieuwd. Dus maak even een audioberichtje of stuur even een videootje of een fotootje. Zie jij al iets? Dan gaan we het daar zo meteen even uitgebreid over hebben.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
15: Hens van voordeel.
14: Aldi.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: 538 Nieuws. 8 uur.
1: Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Het slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden, omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op 538.
2: Het verkeer dan over Flitsmeister met 1 kleine vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Nederlandse grens, 5 minuten. Dan wel een heleboel controles. Ze beginnen op de A1 naar de richting Eemnes bij Laren 27.2. De A2 Echt richting Maastricht bij Born 230.4. De A4 Delft richting Schiedam bij Schiedam 61.2. Dan de A4 grens met België richting Bergen op Zoom bij Opsendrecht bij 245.0. De A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62.3. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum, ook pas bij 107.9. De A7 grens met Duitsland richting Groningen bij Winschoten 245.2. De A7 Heerenveen richting Sneek bij 133.4. De A9 Amstelveen-Diemen bij Amsterdam 7.4. De A12 Maarne richting Utrecht bij Driebergen-Rijsburg op de rem bij 75.0. De A28 dan nog Amersfoort-Zwolle, Hulshorst 59.9. De A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren 16.2. De A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel 5.9. En tot slot de A79 Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg op de rem bij 8.3.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Zie je al wat? Ja, we gaan het zo meteen even uitgebreid hebben over de zonsverduistering. Eerst Damiano David nu.

0: ik ben echt stikjaloers op jou. Ja, ik ben echt een sucker voor alles met meteorologie. Dat vind ik zo moeilijk een kutwoord. Maar je snapt wat ik bedoel. Vallende sterren, de maan, de ruimte. Zeg maar, ik kan daar op een verdwaalde after echt uren over lullen. Maar ja, as we speak natuurlijk. Ja, de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Bijna 90% van de zon valt om 11 minuten over 8 achter de maan. Dat is dus, nou ja, over 4 minuten. Zo'n grote zonsverduistering was voor het laatst in 1999 en komt pas weer voor in 2081. Dat is dus wel echt heel erg uniek. Ik hoop gewoon vooral, nou ja, voor al die duizenden mensen die hun leven hebben gegeven om zo'n eclipsebril te scoren voor tientallen euro's, dan ook wel echt waar krijgen voor hun moeite en vooral voor hun geld, toch? Ik vroeg net al van, kan je even insturen, weet je wel, waar sta je, wat zie je? Ik pak even wat appjes erbij. Deze komt van Matthijs.
1: Hier Matthijs uit Rotterdam. Ik zit in de auto en ik rijd door de stad naar huis. Maar die eclips die zal me een zorg wezen. Maar ik zie iedereen met allemaal die achterlijke brilletjes op.
0: Oh, ik ben echt jaloers op dat beeld. Gewoon dat zou ik wel leuker vinden dan die hele zonsverduistering. Al die mensen met die bril. Dan Regina.
2: Ja, als je gewoon met je telefoon via het Tesla-dak je telefoon in gaat zoomen en de belichting helemaal naar donker zet, kan je heel mooi de zon zien zonder dat die heel erg fel is. Dus wij zitten in onze Tesla en wij kijken onze zonsverduistering vanaf
3: het
2: weiland.
0: Wat heerlijk, zeg. Nou, Arne dan?
4: Ja, er zit wat voor de zon. Je ziet een hapje eruit. Dat is het ook wel.
0: Ach, heerlijk. Ja, ik ben toch wel jaloers op. Het wordt hier ook wel ineens wel heel erg donker in de studio, toch? Volgens mij gebeurt er wel iets. Nou goed, mocht je beelden hebben, iets willen delen met me, drop het even in de app van 538. Ik ben reuze benieuwd. Gaan wij ondertussen door met muziek. Dit is Ella Langley op 538.

0: dat ongeveer iedere 538-luisteraar er ongeveer hetzelfde bij staat als Michiel nu.
1: Ik sta in de deuropening met een enorme filter op mijn telefoon en ik maak het mee.
0: Ja, ik vind het wel leuk hoor. We doen alsof de wereld eraan gaat. Zelfs volwassen mensen worden ineens een kind met zo'n natuurverschijnsel, toch? Het is wel mooi om te zien. Ik krijg allemaal foto's binnen via de app van Radio 538. Dank je wel daarvoor. Het is een beetje alsof ik erbij ben nu. Dus thanks voor alle foto's en video's. Ik heb nu ook zoveel gezien. Ik las net ook in het nieuws dat er vannacht om 4:15 een meteorietenregen is. Dus dat er 65 sterren per minuut vallen. Dus ik heb bedacht, daar ga ik vannacht mijn wekker voor zetten. Ik ga er om 3:00 uit. Ik ga naar de hei toe. Ik ga lekker op een kleedje liggen en naar boven kijken. En als je me niet gelooft, ik zal even een storytje maken. @Julia van Rijendam. Kan je me volgen op Instagram. En wie weet spreken we elkaar dan vannacht. Want als jij ook je wekker zet, is dat hartstikke gezellig. Sven Seliers hoor je nu op Radio 538.

0: stronger.
1: Er komt vandaag een nieuw album van Taylor Swift.
2: Rustig. Ja, zometeen hoor je waarom.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Alle verf super voordelig.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
20: Deze week in de bonus. Perla huisplants tot Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak.

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: 538, Julia van Rijndam.
3: Zometeen hoor je Taylor Swift, The Fate of Ophelia, naar Shakira.

mag ik je meenemen in een enorme complottheorie rondom Taylor Swift. Het zit namelijk zo. Echte fans die denken dat er vandaag nog een 20-jarig jubileumalbum of een nieuwe versie van haar debuutalbum van Taylor Swift dus aankomt. En dat denken ze niet zomaar. Er zijn namelijk een hoop aanwijzingen. Ik neem je even mee. Want exact 20 jaar geleden, op 12 augustus 2006... schreef Taylor in een brief op MySpace dat haar debuutalbum af was. En in het nummer Mastermind zingt ze over dat er iets gaat gebeuren als alle planeten op één lijn staan. Nou, twee keer raden wanneer dat is. Vandaag. Ja, en nu wordt het helemaal gek. In Clara Bow zingt ze over een full eclipse. En nou ja, laat er nou vandaag een totale zonsverduistering zijn. En uit het verleden weten we dat Taylor Swift niet vies is van dit soort complottheorieën.

Mars op Radio 538. Hey, ik hoorde 2 weken geleden of 3 weken geleden een nummer voorbij komen op ons themakanaal. Dat heette One World Radio. Dat is zeg maar de radiozender van Tomorrowland. En die kan je luisteren in de app van 538. En daar hoorde ik dus een nummer voorbij komen. En toen dacht ik, ja maar wacht eens even, dit moeten we ook draaien op 538. Ja, en zodoende. De Dance Smash van deze week. Silva Bampa, nieuw.

0: Leuk om deze weer even een keertje te horen, toch? Ed Sheeran, Justin Bieber en I Don't Care.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Zometeen om 9 uur weer een gloedje nieuwe avondshow met Bas, Dylan en Eva. En gisteren vertelde Dylan in de show dat hij zo erg hypochonder is dat hij bijna niet meer naar de dokter gaat, omdat hij eigenlijk een beetje bang is voor de uitslag.
2: Als ik ook ergens kom en de dokter zegt je moet bloed gaan prikken, zeg ik ga ik doen. En dan ga ik gewoon niet.
3: Dat is toch heel raar voor iemand die bang is om ziek te zijn.
2: Maar dat weet ik zelf ook wel.
3: Als je het heel bang bent dat er geen euro meer op je bank staat en dat je dan voor de zekerheid maar niet op de bank gaat kijken, dat is ook raar.
4: Dat doe ik wel eens. Dat is wel van, als ik denk van volgens mij zit deze maand een beetje krap, dan zit echt de kop diep in het zand.
2: Dan zet ik in mijn Apple Pay, zet ik altijd mijn creditcard voor.
4: Ja, dat doe ik ook.
3: Neem dit advies niet aan. Ga lekker naar de dokter en kijk vooral in je bank.
0: Geen financieel advies, wel veel gezelligheid. Veel plezier zometeen met de avondshow.

0: vakjes. Hoppa!
1: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: toyota.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: 538 Nieuws. 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Nou, de eclips zit er zo goed als op, hoor. Op de stranden en bij de sterrenwachten is het druk met mensen die er een glimp van wilden opvangen. Mocht je hem gemist hebben, ja, dan moet je toch wel weer even geduld hebben.
6: We hadden voor het laatst natuurlijk in 1999. De volgende keer vergelijkbare verduistering in Nederland is dus pas in 2081.
5: Ja, dat zegt een weerman bij Hart van Nederland. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg, maar die is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente gaat nu aangifte doen. Er staat al sinds vanmiddag papierbalen in brand bij een papierfabriek in Zutphen. Het vuur is al wel onder controle, maar het kan nog dagen duren voor alles geblust is. 2 brandweermensen werden even onwel, maar daar gaat het inmiddels weer beter mee. En dan nog even dit. In een supermarkt in het Utrechtse Houten stond vanmiddag ineens een jong hertje. Uiteindelijk hebben de politie en een boswachter hem gevangen en teruggebracht naar het bos. Waarschijnlijk was hij verdwaald. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een heldere nacht. Morgen is het opnieuw zonnig en nog heter. Het kan wel 36 graden worden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Hè?
5: Ja, je kan me zo zitten aankijken. Maar
7: 36?
5: Ik ja, heb wel in het zuiden. Dat is wel het zeg maar.
7: Maar ik heb even helemaal gemist dat het zo helemaal zo tropisch is.
5: Ja, het wordt weer nieuwe hittegolf. Oh. Er geldt ook weer hitteplan.
7: Oh, meen je niet?
5: Ja.
7: Je moet er ook bij huilen, zie ik.
5: Ja, nee, ik heb een tranend oog. En dat weet je al best. Dat heb ik je namelijk al een paar keer uitgelegd. Dus niet nou iedere keer daar de nadruk op leggen.
7: Is dat een zwangerschapskwaal?
5: Ah ja, dat zal wel weer. Ze verzinnen er iedere dag iets bij.
7: Het verkeer, 2 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuten. En op de A15 in de richting van Ridderkerk. 9 minuten komt er een auto met pech. De flitsers, die heeft Dylan.
8: Te beginnen op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 13,7. Op de A4 tussen Delft en Schiedam bij 61,3. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 51,9. Op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62,3. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107,9. En op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 245,2. A7 Den Oever Amsterdam 10,6. Op de A9 tussen Amstelveen en Diemen bij 7,6. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75,0. A28 Amersfoort Zwolle 59,9. Op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16,2. En op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8,3. Op de A348, dat is de laatste voor nu, tussen Ellecom en Arnhem bij 9,8.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Onze record international.
13: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: 538.
17: Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Zijn we, het is 5 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier, welkom.
8: Met zometeen The Weeknd en Blinding Lights. Nou,

0: 538 hoor, de Calvin Harris en Blessings.
1: 538, Bas en Dylan.
0: En dan openen wij deze show met breaking news, heb ik het idee.
2: Ja, nou zeker breaking news. We hebben namelijk een nieuwe bondscoach bij Oranje, Xavi Hernandez.
3: Ja, en dat is, mensen zullen hem gewoon kennen als Xavi. De FC Barcelona-legende. Wat natuurlijk nog helemaal niet echt een naam is die rond is gaan zingen in de afgelopen weken, maanden.
2: Nee, want het ging vandaag de hele dag over Martinez.
3: Ja, inderdaad. Dat was,
2: die is toch niet gekozen?
3: Nee, en iedereen dacht natuurlijk, ja, het is een kwestie van tijd tot Michael Reiziger wordt aangesteld als bondscoach. Alleen, ja, Louis van Gaal kwam net met het nieuws natuurlijk dat hij ook wel oren had naar de baan als bondscoach. Dus iedereen dacht, ja, we willen heel graag Louis. En het idee was dat dan de KNVB dit een beetje zo zou laten versloffen tot de storm een beetje was gaan liggen rondom Van Gaal. En dan zouden ze Michael Reiziger aankondigen. Want dat is natuurlijk niet zo'n sprankelende naam. Maar dit is ongelooflijk.
0: Ja, wat doet het met je als groot voetballiefhebber?
3: We worden wereldkampioen.
0: Ja,
3: goed, kijk.
0: Maar ik wil gewoon oprechte vragen van een totale voetballeek. Ik snap er helemaal de ballen van.
3: Ja.
0: In hoeverre ligt het zeg maar aan de spelers en of aan de bondscoach?
3: Oh, heel erg. Heel erg, natuurlijk ligt het aan. Zeg maar, kijk, je spelersmateriaal moet wel goed zijn. Maar ja, goed, je hebt ook trainers die met heel goed spelersmateriaal een groep helemaal niet aan kunnen spreken om met elkaar goed te kunnen spelen.
0: Ja.
3: Natuurlijk, je hebt gewoon hele goede trainers en hele matige trainers. En kijk, dat is het ding met Xavi. Die is pas 6 jaar of 7 jaar coach. Die heeft in Qatar ergens gezeten en bij FC Barcelona en nu dus bij Nederland. Hmm. Maar hij is gewoon wel, ja, jarenlang een van de key players van FC Barcelona.
2: Maar ze zeggen toch altijd, de beste spelers zijn niet de beste coaches.
3: Dat klopt. Maar, en dat moet nog uitwijzen of hij een goede coach is. Maar gewoon qua statuur. Hij is gewoon een van de allerbeste middenvelders die ooit een voetbalveld betreden heeft. En dat is wel echt heel vet. Gewoon een vette naam. En dat gaat ook echt wel, zeg maar, mensen gaan het ook wel echt leuk vinden dat hij de bondscoach van Nederland is wereldwijd, zeg maar.
0: Nog een domme vraag. Het is een Spanjaard, hè?
3: Ja, klopt.
0: Het is Spanjaard. Hij heeft verder geen link met Nederland.
3: Helemaal nul, maar, nee.
0: Dat mag dus. Want ja, als je voor het Nederlands elftal speelt, dan moet je een Nederlands paspoort hebben.
3: Nee, coach mag je altijd gewoon uit alle landen trekken. Alleen, in Nederland zijn we niet zo gewend aan dat we bondscoaches uit het buitenland kunnen halen. Dat hebben we eigenlijk zelden tot nooit. Dus dit is wel heel bijzonder. Ja, ik vind een gigantisch leuke naam. Zeg maar, bij al mijn voetbalapps, gewoon WhatsApp-groepen en zo, die ontploffen helemaal. Iedereen vindt het vet.
0: Ik vind het dus mooi dat, zeg maar, ik pakte de Wikipedia-pagina er even bij. En zeg maar, voordat we het op de radio hadden kunnen bespreken, en dat was eigenlijk vrij direct nadat het bekend werd, daarvoor was de Wikipedia-pagina al aangepast. Dus hij staat erop als bondscoach. Nou, dank voor de update. Ja.

0: 538 Martin Garrix, U2 en Firefly.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: We hebben tickets voor je. En die kun je winnen als je de raceauto voorbij hoort scheuren op de radio. Dan moet je even bellen met 0909-3000-538. En dan zijn die tickets voor jou.
2: En denk je, ja, mag ik dan naar de vrije training? Mag ik dan naar de training? De race?
0: Ook.
2: Alles.
0: Ook.
2: Alles. Hele gewoon
0: pakket.
2: De hele
0: race.
2: Zeker 2 weekendtickets hebben we voor je liggen voor die allerlaatste Formule 1 in Zandvoort. Hoor je de raceauto? Dan ben je met de studio.

0: Ik ben zelf dan ook niet iemand die zo lekker stil kan zitten op een stoel. Zeg maar, ik loop ook de hele tijd een beetje zenuwachtig rond. Maar zoals ik stagiair Maxime hier zie huppelen en... Nou ja, het is...
1: Ja, maar huppelen van de zenuw, hè? Ja. En trillen en net vragen om deo, weet je wat, dat heeft ze nog nooit gedaan.
0: Nee. Dat is altijd zweet.
2: Nee,
0: niet
2: zo gemeen.
1: Het ding is, zometeen is het tijd om de droom van onze stagiair uit te laten komen. Ze heeft namelijk de droom om een keer op te treden met volkszanger Damien van Os.
3: Zij of geen diamantering, dat is niet haar ding, zij wil alles.
1: Het is natuurlijk echt een gigantische banger. Het liedje ging super viral. En afgelopen weekend, nou ja, leek de droom uit te komen. Is het uiteindelijk allemaal met een sisser afgelopen. Hoe zeg je dat?
0: Ja, nou ja, goed. Ja, zij wilde op een festival, dat ze te zijn met een bordje. Ik wil meezingen. Toen zeiden ja, dat komt goed. Het is helemaal misgegaan. Dus we hebben hem nu uitgenodigd. Hij is hier zo meteen. Ze hebben al gesoundcheckt. Ja, en dat klinkt super. Oh.
4: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
5: Nog één keer. Tot de definitieve finish.
4: Nog één keer. De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
5: Luister naar Radio 538.
4: Win exclusieve weekendtickets.
5: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Check 538.nl.
6: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
7: Müllermilk, the moo you can't resist.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Je hebt het beter bekeken.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je...

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
0: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: 538. Bas en Dylan.
5: Ja, je bent er live bij zometeen. De droom van onze stagiair komt uit.

0: Jij hebt je best gedaan. Alles in het werk gesteld. Want jij dacht, ik moet een liedje met hem zingen. Ik weet niet waar die rare kronkel vandaan komt waarom je dacht dat moet. Want ik bedoel, hij is de artiest en jij het publiek. En dat moet je over het algemeen zo houden. maar blijkbaar waren er een soort instemmende gebaren gemaakt waardoor jij toch hoopvol was geworden.
1: Nou, er werd gewoon gezegd, ja, dat komt goed, doe maar zo. Ja.
2: Heb ik gezegd, ja. Alleen, ze komt mijn laatste liedje, komt de telefoon omhoog. En toen was het net te laat.
1: Ja.
0: Dus zullen we even een groot applaus doen, nou, want hij is er.
2: Ja. Damien van Oost!
1: Dankjewel. Hij is een man van zijn woord. Dat kan je niet anders
0: zeggen. Damien, we hebben je gisteren al even gesproken. Toen zei hij, nou, dan kom ik toch lekker naar jullie, jongens. Ja. Dit soort verzoeken krijg jij vaker?
2: Heel vaak. Ik denk wel bijna bij elk optreden. Van, zullen we samen doen? En dat doe ik ook wel eens. En dat is wel echt leuk. Maar ja, dit verzoek kon ik niet afwijzen natuurlijk.
0: Nee. Zijn het altijd van dit soort types? Van die beetje...
2: Nee, dat is juist leuk.
0: Nou. Maar gewoon even, hè. Kijk, jij bent een artiest. Jij zingt voor je werk. En Maxime niet. zeg maar, jij doet helemaal niks verder met zingen, toch Maxime?
1: Nee, helemaal niks.
0: Hoe gaat dit dan zo meteen goedkomen?
1: Niet? Nee, ik zit al van vanochtend vroeg. Heb ik echt een knoop in mijn maag. En ik denk echt dat ik zo ga overgeven. Maar
3: ik snap toch niet helemaal de kronkel in je hoofd. Dat je dat dan wel heel graag wil. En wel dan ook heel erg misselijk wordt. Je zit jezelf echt dwars, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, heel spannend.
0: Ik ga toch ook niet naar een paaldanser en zeggen... Ik wil
2: ook even.
0: Gewoon iets wat je niet kan, dan ga je dan toch niet. Dat is raar.
1: Het idee is leuk en dan voert het ook uit en dan heb ik spijt.
0: Dat is ook een les van tijdens je stage. Bij de radio kun je het niet zomaar roepen, want we doen het ook.
4: We regelen het wel. Maar ja, goed. We zijn nu dus hier. Er is een technicus. Er zijn cameramensen. Het wordt allemaal opgenomen. Uitgezonden ook op TV538. Je kan in de app ook meekijken. Dat is leuk. En dan ga ik aan jullie vragen, Damien en ook stagiair Maxime, om richting de 538 live stage te gaan. Draaien we even nog even twee plaatjes. En dan gaan we zo meteen naar jullie duet luisteren van Diamant en Ring.
2: Dat gaan we doen. Kom.
1: Ja.
2: Zin in!

grote wens van onze stagiair Maxime in vervulling te laten gaan. Het zit zo. Afgelopen zondag was jij, Maxime, op Zin in de Zomerfest. Ja. En daar zag jij op de line-up prijken de naam van Damien van Os. Van het liedje Diamanten Ring, dat we net al een stukje hoorden.

0: Eén keer nog in het kort. We hebben een stagiair. Die heet Maxime. Ze heeft een hele grote wens. En dat is optreden samen met Damien van Os. Dit weekend lukte het bijna op een festival. Maar uiteindelijk door samenloop van omstandigheden is het niet gelukt.
1: De 538 Live Stage.
0: Maar Damien van Os staat in de 538 Live Stage. Stagiair Maxime staat in de 538 Live Stage. Ja!
2: Ja!
0: En dit is, eigenlijk is alles aanwezig om een droom in vervulling te laten gaan.
3: Ja.
2: Ja, alleen ik moet even mijn zenuwen onder controle krijgen.
0: Oké, maar laten we. Misschien heeft Damien een soort oefening. Misschien even dat. Die heeft ook wel een zenuwen, ongetwijfeld.
2: Okay, ja, die heeft dit te redden.
3: Ik heb alleen geen zenuwen, maar ik zeg. Als je één woord zingt, dan is het gewoon over.
4: Oh, oké.
0: Okay. Oh, dat is echt zo, ja?
2: Ja. Nee.
0: Doe dan eventjes, adem even in.
3: Adem even 21, in, adem even uit.
0: 22 uit.
4: Ja. Door je neus in, door je mond uit. Hoe vaak hebben jullie gerepeteerd intussen?
3: Ja. 20 keer.
4: Oh, nou, dan moet het goed komen.
2: Ja, dan rest ons.
3: Nee, 2-3 keer.
4: Oh, 2-3 keer. Nou, prima. Damien van Os, stagiair Maxime, zijn jullie er klaar voor?
3: Ben ik klaar voor?
2: Ja,
4: oké. Mag ik een heel groot

0: was leuk.
1: Echt fantastisch.
2: Leuk, het raakte me diep.
0: Nee, maar oprecht. Wat een ongelofelijke hit is het sowieso, Demi.
3: Het ging zo voorbij, hè? Het ging zo voorbij.
2: Ja, het ging echt heel erg snel voorbij, maar ik was zo misselijk.
0: Was je echt misselijk?
2: Ja, ik was echt zo misselijk. Ik was erg geout.
4: Heb je er wel van kunnen genieten?
2: Ja, ja, want je had wel gelijk. Na de eerste noot vond ik het leuk.
0: Ja, daarom...
4: Oh, gelukkig.
0: Oh, nou, wat waanzinnig. En ja, Damien, we willen je zo graag ergens binnenkort weer terugzien. Want komt er nieuwe muziek?
3: Tuurlijk. Zullen die volgende ook wel samen doen dan een keer?
0: Oh, ja! Nou, er worden
3: maar dat doen we die volgende ook samen.
0: Een nieuw duo is geboren.

0: 538 Alex Warren en Passenger. Zometeen spelen we kip of ei. Spelletje wat we iedere dag doen. Twee opties krijg je en de vraag is welk van de twee bestond eerder.
1: Je kan je antwoord insturen via de app van 538, maar ook via 538.nl/kip of ei. Daar kan je de web-app openen. Mm-hmm. En dan kan je antwoord geven op de dagvraag. Staat er een kopje dagvraag en dan maak je extra kans. Maar het kan dus ook traditioneel via de app van 538. De grote vraag is, welk van deze twee bestond eerder? Pirates of the Caribbean of Jurassic Park? Je kan je antwoord insturen via de app van 538 of 538.nl/kip of ei. Maak je kans op een 538 randlaken. Wat was er eerder? Pirates of the Caribbean of Jurassic Park?
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
12: Nieuws.
13: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het Nederlands elftal heeft eindelijk een nieuwe bondscoach. Xavi Hernandez gaat het doen. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030... en maakt zijn debuut op 24 september... als Oranje tegen Duitsland speelt in de Johan Cruijff Arena. Een nieuwe wet moet het makkelijker maken voor Defensie om te oefenen in Nederland. Nu gelden er allerlei beperkingen om bijvoorbeeld overlast in de buurt te voorkomen. Maar met die wet krijgen ze 5 jaar lang meer ruimte. Volgens minister Jesselgus is dat nodig om onze militairen voor te bereiden op een mogelijke oorlog. Er is een 32-jarige man opgepakt omdat hij overheidsgebouwen in Utrecht en Rotterdam beklad zou hebben. Hij schreef er bijvoorbeeld pedofielen en ontvoerders op met rode verf. Het is nog niet duidelijk waarom hij dat deed. En bij de grote bosbrand bij Venray vorige week zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest. En het kan nog jaren duren voordat die weer teruggegroeid zijn.
14: Hier stonden jeneverbesstruiken van 130 jaar oud. En zo'n grote exemplaar die ga ik hier niet meer meemaken.
13: Ja, dat legt een boswachter uit bij de NOS. Er zijn nu nog maar zo'n 100 van die struiken over. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een heldere nacht. En morgen is het opnieuw zonnig en nog heter dan vandaag. Het kan dan wel 36 graden worden. En tot zover het 538 nieuws.
15: Dan een verkeer, geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan.
16: Op de A1 te beginnen tussen Amsterdam en Naarden bij 13,7. Op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62,3. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107,9. Op de A7 richting Groningen vanuit de Duitse grens 245,2. Op de A9 tussen Amstelveen en Diemen bij 7,2. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75,0. Op de A15 tussen Del en Gorkum 103,6. Op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59,9. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16,2. A79, dat is de laatste voor nu tussen Heerlen en Maastricht. Opletten bij 8,3.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: 538.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
15: Zometeen de uitslag van kip of ei.
16: Wat was eerder, Pirates of the Caribbean of Jurassic Park? Kom maar door via de app van 538.

0: avond. En iedere avond is de vraag hetzelfde. Hè? Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag Pirates of the Caribbean of Jurassic Park? Bam!
1: Volgens mij toch.
2: Nee, jij niet meteen de antwoord geven. Ik wil eerst even zo van, hoe is het met je? En kijk je wel eens films?
1: Ja, sowieso goed. Sowieso goed.
2: Ja? Heb je deze beide films gezien?
1: Jazeker.
2: Ja, het zijn wel echt classics. Dus dat moet je wel gezien hebben. Oh, ik denk dat ik nog nooit een Pirates of the Caribbean film heb gezien.
3: Ik heb zo geen type daarvoor.
0: Nee, ik heb Jurassic Park ook nog nooit gezien.
2: Ja, dat heb ik wel zoiets gezien.
1: Nog nooit?
2: Ja, dat vind ik wel vet.
0: Nee, ik heb de Titanic nog niet eens gezien.
2: Heb jij de Titanic nog nooit gezien?
0: Nee, ik heb de Titanic nog nooit gezien. Ik heb niet zoveel geduld.
3: Een verdrietige film, hoor. Niet zo, dat kan jou niet aan.
0: Nee. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om. Nee. We willen zo meteen van je weten welke was eerder, Pirates of the Caribbean of Jurassic Park. Maar Bas gaat eerst even de geschiedenis induiken.
2: Ja. En laten we dan eens beginnen met Pirates of the Caribbean. De inspiratie voor de films kwam uit een Disney-attractie. Het verhaal combineert piraten, vervloekte schatten en bovennatuurlijke avonturen op zee. Met in de hoofdrol natuurlijk Captain Jack Sparrow. In totaal zijn er 5 Pirates of the Caribbean films gemaakt. Dan Jurassic Park. Film is gebaseerd op een boek over een park vol met gekloonde dino's. De dino die het vaakst voorkomt in de films is de T-Rex. Het verhaal werd een groot succes en kreeg meerdere vervolgen. De films werden zelfs bekroond met meerdere Oscars. Maar de vraag is, welk van de twee was eerder?
1: Nou ja, wat ik al zei, Jurassic Park.
0: Jurassic Park, vullen wij in en dan is het de balans. Jurassic Park komt uit 1993. En Pirates of the Caribbean uit 2003. Dus Jurassic Park was eerder! Gefeliciteerd, Bram!
1: Dankjewel.
2: Je krijgt van ons een zeer exclusief 538 strandlaken.
1: Kijk. Dag,
2: Ben. Ja, toch? En dan doen we ook nog even de handjes op elkaar voor online winnaar Pascal. Ja, want die krijgt van ons ook een strandlaken, omdat hij meegespeeld heeft via 538.nl.

0: 538 Jordan Keen en Somewhere Only We Know.
1: Het binnen nu en 30 seconden. Idalie, Ronnie Flex, Frenna en Populair na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Anouk uit De Bondgenoten ziet haar vriend Max weer nadat ze vreemd ging met Diederik. Wat rijmt er op Diederik? Kliederik.
2: Het antwoord is

0: 538 Jordan Rondé en Love of My Life. Het is de avondshow Bas en Dylan. En zometeen krijg je nieuws van niemand minder dan Eva.
1: Ah, daar ben ik. Ja, mensen zijn woest over een aanpassing bij een populaire dating-app. Vertel ik zo alles over.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: 538. Bas en Dylan. Zo meteen in het nieuws waarom mensen woest zijn op een populaire dating-app.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de liefde.
1: Och, de mensen zijn zo kwaad, hè? Over een aanpassing bij dating app Bumble. Het hele ding van Bumble was eigenlijk...
2: Bumble.
1: Ja, zo zeg je dat.
2: Ja,
1: dat
2: nee, ja, klopt. Ja, ja.
1: Was dat de vrouw die kon het gesprek, moest het gesprek beginnen?
2: Ja.
1: En toen, ja, iedereen... Sorry, iedereen zit aan mijn camera te sturen.
2: Op een of andere manier lijk jij op TV 538 al de hele avond een beetje...
1: Nee, maar, ik ben helemaal niet scherp, joh.
2: Nee, maar, 1 meter 6. Ja.
3: Nee, maar goed, het is nu wel prima. Nou ja, sorry, dit moeten we echt even uitleggen.
2: Ja, klopt.
3: We staan hier in de studio en hebben van die echt enorme camera's voor ons neus. Van die spiegelreflexcamera's. Die ons filmen voor de social media en zo. Maar Maarten van der Weijden heeft vanmiddag op jouw plek gestaan.
1: Oh.
3: Dus ze hebben een grote... Hij staat helemaal uitgezoomd.
2: Ja, die is 6 meter 25. Ja, en als je Maarten van der Weijden hebt, wil je ook zijn voeten er even op. Ja. Ja.
3: Oké,
2: zullen we even helemaal opnieuw beginnen?
3: Ja. Bumble. Oké, we hebben Bumble.
1: Nee, begin opnieuw.
3: Jezus Christus, jongens.
0: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de liefde.
1: Och, de mensen zijn zo boos, hè. Over een aanpassing bij dating app Bumble.
3: Mm-hmm.
1: Het hele idee bij Bumble is...
3: Bumble.
1: Dat de vrouw die moet het gesprek openen... en dan kan de man reageren als het een match is.
3: Ja.
1: Maar ze zeggen nu... nee, vanaf nu gaan we dat aanpassen. Vanaf nu kan ook gewoon de man als eerste een berichtje sturen.
3: Ja.
1: Heeft een simpele reden. Ze hebben er onderzoek naar gedaan... en daaruit bleek dat 2/3 van de vrouwen... eigenlijk helemaal niet het gesprek wil beginnen. Dus ja, dan is het een dienst waar geen vraag naar is. Dus dan stop je er doorgaans mee. Maar daar krijgen ze nu online dus toch weer heel veel kritiek op. Want je kan het eigenlijk nooit goed doen. Want mensen zeggen, ja, die app is nou helemaal zijn identiteit kwijt. Het is nu gewoon tweede Tinder.
3: Ja, maar dat is het. Kijk, ja, het hele ding van Bumble is dat de vrouw een bericht moet sturen. En als je dat eruit haalt...
1: Ja,
3: dat is een beetje hetzelfde dat je zegt... nou ja, goed, ja, 538, we draaien alleen maar hits. Maar ja, goed, aan de andere kant... we hebben ook wel gehoord dat we behoefte hebben... aan dat we alleen maar Hey Country Roads, Take Me Home gaan draaien. Dus weet je wat we doen? We draaien zometeen Calvin Harris niet. We draaien alleen maar John Denver vanaf nu. Ja, dat kan toch helemaal niet?
2: Nee, het is een beetje raar. Het is echt een unique selling point.
1: Ja, ze verliezen hun USP daarmee inderdaad. Maar toen dacht ik, kijk, ik heb maar heel kort op de dating apps een beetje gebivakkeerd. Ik vond ook wel het allerverschrikkelijkste wat er is... zelf met een opening moeten komen. Ik dacht, dat leg ik mooi bij jullie neer.
2: Ja, maar had je wel creatieve opening?
1: Nee, want ik vind een creatieve opening is het ergst.
2: Ja.
1: Ik had liever dat iemand gewoon hallo zei.
3: Oh, echt? Oh,
2: nou, nee. Hallo, van, geloof ik niet.
1: Uit maar... welke hol ben jij gekropen?
2: Ja, of die hey, leuke foto's.
1: Ja, maar dat vind ik beter. Ja, maar
3: nee. Ik was er altijd wel van... Ik deed gewoon 26 koffertjes. En dan zei ik, kies een koffer. Dat was bij Miljoenenjacht. En dan zei ik, nou, gefeliciteerd. Hier heb je mijn nummer. Of iets leuks.
2: Ja, echt?
3: Of,
1: oh,
3: je
1: wat
3: hebt,
1: erg.
3: Je hebt een cocktail date naar keuze gevonden.

Deel 2 van de allerergste dag uit het leven van Dylan staat op onze socials. En ik zou het zeker even checken, want ik denk dat je nog nooit iemand zo hard hebt zien gillen. Het is absoluut de moeite waard. Het was een verrassing van onze stagiair. 538 Avondshow, zo heet we op de socials. Check het daar even. Dit is Martin Garrix. Stay.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Het is 538, het is bijna het laatste uur van de dag. En zo meteen maak je kans op 100 euro. In de quiz over vandaag is best wel makkelijk. Over het algemeen. Dus ja, zorg dat je je opgeeft door antwoord te geven op de volgende kwalificatievraag.
1: De regels voor het organiseren van het Songfestival zijn aangescherpt. Wie won het Songfestival in 2019 voor Nederland? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op 100 euro, want dat is de weekprijs. Maar je bent sowieso een 538 strandlakenrijker, dus iedereen is een winnaar. En dat is ook eigenlijk meteen de vraag. Wie was de winnaar van het Songfestival in 2019 voor Nederland? Kom maar door via de app van 538.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: www.tomorrowland.com.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Xavi Hernandez vindt het een enorme eer dat hij de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal wordt. Hij zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal, omdat hij is opgeleid bij FC Barcelona. En daar waren sterke invloeden van bijvoorbeeld Johan Cruijff en Rinus Michels. De Bijenkorf, Bol en andere bedrijven hebben nog steeds last van de grote hek bij het logistieke bedrijf waar ze mee samenwerken. Veel klanten tasten daardoor nu in het duister over hun bestellingen, schrijft RTL Nieuws. Daarnaast is er ook nog altijd de angst dat de gegevens van die klanten in criminele handen komen. Opnieuw boeren protesten vanavond tegen de stikstofplannen. Zo reden er in het Drentse Meppel en het Gelderse Ede trekkers langs het gemeentehuis. Overmorgen staat er een demonstratie gepland in Den Bosch. En na de eclips van vanavond is er vannacht weer een bijzonder natuurverschijnsel. Een sterrenregen. Doordat het een heldere nacht is, kun je die ook goed zien. Je moet er wel vroeg je bed voor uit. Rond 4:15 worden de meeste vallende sterren verwacht. Ik heb het weer nog voor je. Een heldere nacht dus. En dan is het morgen opnieuw zonnig en nog warmer dan vandaag. Het kan dan wel 36 graden worden. En tot zover het 538 Nieuws.
12: Dan een verkeer. Er is één vertraging. Die vind je op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Bij Harmelen 13 minuten komt er een ongeluk. En de flitsers die heeft Dylan.
13: Te beginnen op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 13.7. Op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62.3. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.9. Op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen 245.2. Op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.6. A16 Rotterdam-Dordrecht 31.2. Op diezelfde A16 tussen Dordrecht en Breda bij 59.1. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.9. Laatste voor nu op de A79 tussen Heerlen en Maastricht opletten bij 8.3.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
18: Zomer op je radio.
17: Bas en Dylan.
12: Zo meteen kans op 100 euro in de quiz over vandaag. En ook Miley Cyrus onderweg met End of the World. Na de Bausa en Magnetic.

0: 538 hoorde Miley Cyrus en End of the World. We gaan de quiz over vandaag spelen. Daarin maak je kans op 100 euro. Het is eigenlijk een doodsimpele quiz over het algemeen. En het ding is, je krijgt die 100 euro als je aan het eind van de week de hoogste score hebt. Momenteel staat Sydney bovenaan met 12 goed beantwoorde vragen. Ja. En daar willen we graag overheen. Met een kandidaat.
1: Ja, en die kandidaat is, mogelijk Luna. Ze heeft opgehangen. Maar goed, we gaan er gewoon even proberen terug te bellen.
0: Zo, maar dat is geeft één ding wat je niet moet doen als je quiz gaat spelen op de radio. Dat is ophangen.
1: Dat is ophangen, ja.
0: Heeft ze wel
1: maar
0: gedaan.
1: Goed, maakt helemaal niet uit. Want we kunnen het wel even uitleggen. De kandidaat zometeen krijgt 90 seconden om zoveel mogelijk vragen over vandaag goed te beantwoorden. Zijn ze aan het einde van de week de weekwinnaar, dan krijgen ze 100 euro. En iedereen die meespeelt krijgt sowieso een 538 strandlaken. En een belangrijke regel bij de quiz over vandaag is dat je niet mag passen. Dus ik denk dat er regisseur iemand aan de telefoon heeft zo te horen. Nee, als je het niet weet, dan mag je dus niet passen. Dus dan moet je een soort paswoord roepen. En aan de telefoon is dan
2: Jelle.
1: Hallo Jelle.
3: Hi. Ben je eindelijk?
0: Doen we eventjes de kwalificatievraag met je. De regels voor het organiseren van het festival, het Songfestival, zijn aangescherpt. Wie won het Songfestival in 2019 voor Nederland?
2: Volgens mij was het Duncan Lawrence.
4: Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag.
0: Ik hoorde helemaal niet dat we zo aan het rekken waren.
1: Nee. Ik heb een keer voor het eerst in mijn leven iets rustig verteld.
0: Ja, ook wel weer zo. De quiz hebben we al uitgelegd. Je kent hem verder, je weet hoe we het gaan spelen.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Nou, lekker. Nog één keer voor jou, dan heb je het even scherp. Je moet sowieso meer dan 12 vragen goed beantwoorden om uiteindelijk weekwinnaar te worden.
1: Ja, je, hebt dus, je mag dus niet passen, hè? Dus dat is belangrijk. Heb je een paswoord in je hoofd?
2: Dat nog niet.
1: Nou, verzin er snel even eentje. Vertel hem aan ons.
2: Oké, bonus.
1: Bonus, helemaal goed.
3: Heel mooi.
1: Ja, super.
0: Als jij zegt go, dan gaan we.
2: Yo. Daar gaan we.
0: Oké. In de Ardennen is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. In welk jaar eindigde de Tweede Wereldoorlog in Nederland?
2: 1945.
1: Een Britse schoonmaker heeft een Mars uit 1991 gevonden. Noem een andere chocoladereep.
2: Zeker.
0: Vandaag was er een zonsverduistering in Nederland te zien. Wat kwam er bij voor de zon te staan?
2: De maan.
1: Veel dieren in Frankrijk hebben last van de droogte daar. Wat is de hoofdstad van Frankrijk?
2: Parijs.
0: Een hitterecord uit 1947 is vandaag verbroken. In welk jaar is dat record verbroken?
2: In 2026.
1: De nieuwe bondscoach van Nederland wordt Xavi. Uit welk land komt Xavi?
2: Spanje.
0: Bankzitters gaan programma's maken op Videoland. Noem één van de bankzitters.
2: Oeh, bonus.
1: Kandidaat Jelle heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
2: Bonus.
0: Volgens onderzoekers worden honden blij als je naar ze lacht. Noem een hondenras.
2: Golden Retriever.
1: Messi twijfelt over zijn toekomst in de voetbalwereld. Uit welk land komt Messi?
2: Argentinië.
0: Een wallaby of zo. Die een half jaar geleden uit een Brabantse dierentuin is ontsnapt. Is weer terug. Hoeveel poten heeft zo'n ding?
2: 4.
1: De Efteling zet steeds vaker AI in. In welke provincie ligt de Efteling?
2: Kaasheuvel in Gelderland.
0: Vandaag was er in 4 provincies code geel door de hitte. In hoeveel provincies was er geen code geel?
2: 8.
1: De Rijn in Duitsland heeft de laagste waterstand ooit bereikt. Stroomt de Rijn door meer of minder dan 5 landen?
2: Minder.
0: In oktober komt er een nieuw album van Pitbull. Waar of niet waar? Iceball is een nummer van hem.
2: Waar?
0: Je was wel on fire.
1: Zeker.
0: Absoluut. Sydney bovenaan, momenteel met 12 goed beantwoorde vragen. Ben je daar overheen?
3: Net niet, Jelle. Oh, je had er 11 goed. Zo dichtbij.
0: Dat is zonde. Je krijgt van ons wel een 538 strandlaken voor het meespelen, maar de weekwinnaar, dat ben je.

0: 538 Jordan Kensington en War. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou ja, het is denk ik wel het ergste waar je als kind kan overkomen. Dat je steeds als laatste gekozen wordt met gym.
0: Oh, ja.
1: Maar nu blijkt dat het ook op de lange termijn effect heeft.
0: Dat ben je niet.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wow.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Deze week in de bonus. Aha,

0: 538, Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die kinderachtig zijn.
2: En dit is wel echt het grote jeugdtrauma van veel mensen, inclusief ikzelf. En ik gok zomaar ook inclusief Bas. Als laatste gekozen worden bij gym.
0: Hoezo nou weer inclusief Bas? Nou ja, maar dat is toch lullig?
2: Hé, hey, rustig nou maar.
0: Ben ik iemand die als laatste gekozen werd met gym?
3: Nou ja, jij werd toch wel als laatste gekozen met gym?
0: Ja, dat klopt ook. Maar hoezo zie je dat zo goed aan?
2: Nou, gewoon omdat ik dat zie.
3: Omdat je een musicalster was op de basisschool.
2: Ja, jij was meer met andere dingen bezig dan met sport, denk ik.
3: Andere kwaliteiten. Heb je niet een keer Danny gespeeld in Grease?
2: Ja. Oh, als je die haren strak naar achter kampt, dan is het ook een soort Danny eigenlijk, hè?
0: Ja, maar dan met een heel groot hoofd en een hele dikke neus. Nou, ga maar door.
2: Nou, niet zo naar over jezelf. Nou, kijk, nu blijkt uit nieuw onderzoek dat je echt tot diep in je volwassen leven last kunt houden van dat laatste gekozen worden bij gym.
3: Dat geloof ik.
2: Want mensen die dat vaak hadden vroeger, die houden dus eigenlijk vaak een negatief gevoel bij teamsporten. En toen ging ik het even bij mezelf na en toen dacht ik, ja, ik zou echt van mijn leven niet op teamsporten.
0: Ik ook niet.
2: Dat zit zo'n druk met zich mee van presteren in een groep. Ik word ook altijd helemaal. Ik was laatst naar de zwangerschapsyoga en toen moesten we duo's maken. Nou, dan breekt het zweet me uit omdat ik denk, oh ja, niemand wil met mij.
0: Want oh, echt, ja?
2: Ik zie eruit alsof ik het niet kan. Terwijl, nou ja.
0: Ja, je was al zwanger, dus 50% had je al gedaan.
2: Ja, dat was mogelijk. Maar herken jij dat dan ook, Bas?
0: Ja, nee, ja, absoluut. Maar ik dacht dat dat gewoon komt omdat ik aan sporten niet leuk vind. Maar misschien is dit de verklaring.
2: Daar is de aversie begonnen.
0: Ik heb allemaal dingen gedaan nog. Ik heb op hockey gezeten. Ik heb op tennis heb ik gezeten.
2: Ja, heb ik ook allemaal gedaan. Helemaal geen succes.
0: Skileren heb ik opgezet.
2: Nee,
0: was leuk.
2: Wacht. Heb jij veel over street dance heen?
0: Nee, maar dat was meer een soort cursus heb ik gedaan. Een soort cursus street
3: dance. Maar hoe lang duurde die cursus alles bij elkaar?
0: Een jaartje of zo.
3: Nee, een lange cursus. Ik heb kortere cursussen gehad.
2: Wat voor een dansje?
0: Pussycat Dolls deden wij. Don't you?
3: Maar is het niet leuk om een keer te doen voor de video?
2: Ja, want op zich, kijk.
0: Maar ik kon het toen al niet en ik kan het nu al helemaal niet meer.
3: Oh, street dance.
2: Ik wist niet dat. Nee, het is helemaal geen oordeel zit daarin, maar ik wist niet dat jongens dat ook wel eens deden.
0: Nee, deden street ze ook dance. Niet, nee, dat deden ze ook helemaal niet.
3: Maar street dance is toch wel vet?
2: Street dance deden de meiden dat en de breakdance deden jongens.
0: Er beginnen ook dingen in mijn hoofd te klikken. Zeg maar, ik denk dat street dance wel zeg maar, voor gym was. Dus dat ze dan daarna zeg maar, mij als laatste kozen.
3: Ja.

0: Another. En Talk to You bij 538. Het was de allerergste dag uit het leven van Dylan.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, en ik hoop voor je ook dat er in ieder geval de komende tijd niet ergere dagen zullen volgen.
1: Dat kan bijna niet. Nee, ja. Ik dacht dat ik was zo in de veronderstelling dat het ook een verrassing voor jullie zou zijn. Maar jullie zaten in het complot. Ja, goed.
0: Nou ja, maar kijk, dit is iets wat ergens het vertrouwen schaadt. Dat snap ik ook. Maar ja, het was het allemaal waard, want ik heb ervan genoten. En het voordeel is, mocht je dit nu horen, je kan er ook van genieten. Je kan er echt van genieten. Dylan heeft de ergste dag uit zijn leven meegemaakt. Check je nu via de socials. 538 Avondshow.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur.
7: In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag is het warm. En dat was het nieuws op 538.
8: Dan de 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Met een flitser op de A1 vanaf Amsterdam richting Naarden bij Muiden. Opgepast staat bij 13,7. De A6 richting Muidenberg bij Lelystad 62,3. Dan de A7 Den Oever richting Bolsward bij Midmarsum 107,9. De A7 vanaf de Duitse grens richting Groningen bij Winschoten 245,2. Dan de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Delft 13,3. De A15 richting Gorinchem bij Vuren. Ook daar staan is het controleren op je snelheid bij 103,6. Dan de A15 richting Rotterdam bij 53,6. De A16 richting Breda bij Prinsenbeek 59,1. En als laatste de A79 vanaf Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg. Opgepast daar bij 8,3. Veilige reis.
5: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
8: Zo, de woensdag overleeft. Van harte welkom op de donderdag. Met Sabaton en de Rasmus. Ook de nieuwste flair komt eraan. En eerst de Offenbach. Dit is Miles Away.

Shakira en Bird of War. Je hoort het Die Die. Zo, Kiliko vanuit hier. Van harte welkom in de 538. Heb je hem inmiddels gezien? De lang verwachte zonsverduistering was er dan vandaag eindelijk. 90% van de zon was ongeveer rond 7:15 helemaal bedekt door de maan. De volgende keer dat het weer gaat gebeuren is pas in 2081. Dus het was vrij uniek. En mocht je vandaag naar de zon willen kijken, dan was het aangeraden om een speciale eclipsbril te kopen. Hè? Maar goed, volgens mij heeft half Nederland die niet eens gehaald. Want echt was zo snel uitverkocht. Nergens waren ze meer te krijgen, behalve op het internet. Dus ik zat vorige week eventjes te kijken, joh, kan ik nou iets bestellen? Zat er een levertijd op van 3 weken. Nou, één ding scheelt, de volgende eclipse dus rond deze schaal is dus in 2081. Zal die vast net op tijd binnen zijn. In ieder geval op tijd als je nu bestelt. Het is 538 om deze nacht lekker mee door te komen. Onderweg voor je de dance mess om lekker wakker te blijven. Ook Alex Warren komt eraan. En eerst de restaurants bij 538. Dit is In The Shadows.

ben je ooit neergeschoten? Misschien een beetje een gekke vraag, maar Alex Warren, die je zometeen op 50 gaat horen, die kan hier dus ja op antwoorden. De vader van een vriend van hem die had een nieuw jachtgeweer gekocht. Alex Warren wou die graag een keertje zien, maar terwijl zijn vader die laat zien, vuurt hij per ongeluk een kogel af die weer kaatst tegen een steen en eindigt recht achter de longen van Alex Warren. Nou, eigenlijk natuurlijk met gillende sirenes naar het ziekenhuis. Daar bleek het gevaarlijker te zijn om die kogel weg te halen dan om hem te laten zitten. Want op de plek waar hij zat, zat hij eigenlijk wel prima. Maar daardoor loopt hij dus vandaag de dag nog steeds met een kogel achter zijn longen. En dan vraag ik me toch wel af, nou, welkom in mijn brein, hoe doen ze dat bij de douane, weet je wel? Ik bedoel, ja, dan kom je naar dat poortje door, dan ziet die gozer ook van ja, hij heeft een kogel achter zijn longen. Wel een goede reden om een privéjet te kopen. Dan zeg je tegen je vrouw, ja, ik moet een privéjet kopen, want ik wil vliegen zonder de douane te doorkomen. Alex Warren, hoor je nu bij 538.

0: vrijdag met Jennifer Page. Je hoorde Crush.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Donderdagnacht. We gaan eens even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. Je kunt het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 11 plus 6? 11 plus 6. Je kunt het allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending. Kun jij kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door.

met Outkast. Je hoorde Mrs. Jackson. Hey, hoeveel is 11 plus 6? Je kunt er aan me doorgeven via de gratis app van 538. 11 plus 6, kom je dan zo meteen in de uitzending en heb je het antwoord goed? Dan kunnen we doorgaan met het 538 slaapmasker als je een paar hoofdrekensommen oplost. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 11 plus 6? Hoi de Kensington. Dit is Living 4.

0: Boris bij 538, je hoorde de nieuwste Satisfy. Hey Pietro, goeienacht.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel is 11 plus 6?
1: Dat is 17.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Zo jongen, heb je de zonsverduistering ook gezien of niet?
1: Ja, maar ik moest een beetje improviseren met de CD en wat papiertjes en weet ik veel wat. Maar ik heb het een en ander meegekregen.
0: Oh, jij was ook een van die gasten die net te laat was voor zo'n eclipsereel, zeg maar.
1: Nou ja, we kwamen eigenlijk een beetje op het laatste moment met de vriendengroep weer achter dat we nog wat moesten improviseren, dus ja.
0: Ja, nou lekker jongen, maar wat vond je ervan? Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een klein beetje tegenvallen.
1: Nou ja, ik heb wat ik in Spanje zo zag, dat zag er allemaal wat mooier uit, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Maar goed, ja, dat mag de pret niet drukken. We hebben het in ieder geval een keer weer gezien, hè?
1: Inderdaad, daarom.
0: Zo is het. Hey, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills, Pietro?
1: Nou, ik denk wel redelijk. Als ik 11 plus 6 al weet, nou, dat is al heel wat.
0: Ja, dat is heel veel, ja. Dan doe je beter dan ik, kan ik je vertellen.
1: Oh, nou.
0: Ja, dat is echt waar. Hey, je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd. Daarin kun je allemaal hoofdrekensommen beantwoorden. Bedoeling is dat je dat zo goed en zo snel mogelijk doet. En als je het een beetje goed doet, ga je er vandoor met het 538 slaapmasker.
1: Oké, helemaal top. We gaan ons best doen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Nou, dan ga je, jongen. Wat is 17 plus 6?
1: 17 plus 6, 23.
0: 5 keer 9.
1: 45.
0: 63 delen door 7. Je mag passen.
1: Pas.
0: 29 min 8.
1: 21.
0: 12 plus 13.
1: 25.
0: 8 keer 4.
1: 32.
0: 26 min 7.
1: 19.
0: 15 plus 9.
1: 34.
0: Nee, 24. Nee. 10 plus 24. 8.
1: 18.
0: Nog eentje dan. Even kijken. 18 delen door 6.
1: Nee. 3.
0: Ja. Lekker jongen. Hoeveel denk je er zelf dat je goed had?
1: Sorry, nog één keer.
0: Hoeveel denk je er zelf dat je goed had?
1: Oh, ik heb niet bijgehouden. Als ik niet zo moet schatten, rond de 8 of zo. Nou, 7.
0: Dan kun je aardig goed schatten, jongen. Je hebt ook in totaal 8 vragen goed.
1: Huppakee.
0: Hatsa, jongen. Nou, mooie score denk ik zo, hè, voor de donderdagnacht.
1: Nou, dat dacht ik ook.
0: Dan win jij het 538 slaapmasker mee.
1: Nou, top, dankjewel.
0: Ik kan je vertellen, dan kun je de zonsverduistering pas goed zien. Wordt het in één keer donker als je hem opzet.
1: Inderdaad.
0: Pietro, fijne nacht, jongen.
1: Yo, zelfde.

jouw hit, jouw 538 met Shepherd. Je hoorde Die Young. En over jong gesproken, weet je dat je voor altijd jong kan blijven? Je moet namelijk veel gaan dansen, blijkt het onderzoek. Onderzoekers hebben 60ers gevolgd die regelmatig aan het dansen waren, en 60ers gevolgd die echt allerlei sporten deden behalve dansen. En de uitkomst van het onderzoek is dus: dansen helpt tegen ouderdomsverschijnselen. Een heel technisch verhaal is het eigenlijk, maar dansen zorgt ervoor dat je hippocampus wordt versterkt. En je hippocampus speelt dan weer een belangrijke rol bij het opslaan van informatie in je geheugen, ruimtelijke oriëntatie en het controleren van gedrag. En om het verhaal dus nog mooier te maken, is dat de dansoefeningen beter helpen tegen ouderdomsverschijnselen dan andere soorten lichaamsbewegingen. Dus als je binnenkort van plan was om een rondje te gaan hardlopen,

538, je hoorde What You Want From Me. Hey, zometeen is er weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat kan je ook nog een keer zomaar het 538 slaapmasker opleveren. En verder onderweg voor je topic, Becky G en Taylor Swift. Maar eerst Ed Sheeran bij 538.

0: Nacht Nieuws. 1 uur.
1: In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn 2 Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het nieuws op 538.
2: Kom 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Maar nog een flitser op de A1 vanaf Amsterdam richting Naarden bij Muiden. Opgepast bij 13,7. De A2 dan richting Utrecht bij Vianen, 75,2. Dan de A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad, 62,3. De A7 richting Bolzwart bij Midwarsum, 107,9. Dan de A7 vanaf de Duitse grens richting Groningen bij Winschoten, 245,2. De A15 Delgorkum bij Vuren, 103,6. Dan de A15 richting Rotterdam bij Rotterdam zelf, 53,6. En als laatste de A79 vanaf Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg, opgepast bij 8,3. Veilige reis.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansas Academy Quiz. Ook Becky G komt eraan. En eerst de script. Dit is The Last.

en Becky hier bij 538. Je hoorde Sorry Papi. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van de Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze nacht is, er bestaat een officiële wedstrijd wie de luiste persoon ter wereld is. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt, hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar, denk je? Is dat stelling 1? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luiste persoon ter wereld is. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 is. Die is dus waar. Uit onderzoek blijkt, hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je zo meteen de Red Hot Chili Peppers. Bruno Mars komt eraan. En eerst Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luiste persoon ter wereld is. Of denk je dat stelling 2 waar is? Uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou waar? Is dat stelling 1? Er bestaat een officiële wedstrijd voor wie de luiste persoon ter wereld is. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, er bestaat een onderzoek hoe vaker je kijkt naar de tijd, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Als dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus nogmaals, welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Onderweg voor je de nieuws van David Guetta. Ook zomer komt eraan. En eerst de Pepper.

0: nieuwste van David Guetta bij 538. Je hoorde Human. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Oh ja, de vraag, welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1 is, er blijkt een officiële wedstrijd te zijn wie de luisterpersoon ter wereld is. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt, hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Jort, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Jij bent net weer terug van, toch een beetje werken eigenlijk in je vakantie.
1: Ja, zeker.
0: Want jij hebt vakantie, maar jij hebt als vrijwilligerswerk, werk jij bij Heracles Almelo.
1: Juist. Ja.
0: De voetbalclub waarbij het vorig jaar zo fantastisch goed is gegaan.
1: Ja, die dus.
0: Dat was flauw, dat is flauw. Maar jij was de drank aan het bijvullen, zei je?
1: Wat zeg je? Ja, zeker.
0: Lekker.
1: Ja, de drank even goed koud zetten voor komende vrijdag.
0: En hoeveel kratjes staan er inmiddels koud dan?
1: Nee, alleen de frisdrank. We hebben gewoon... 500 liter, dus 1500 liter hebben we bij de supportersvereniging. Met bier. En dan, nu heb ik alleen de frisdrank en de mixdrankjes en zo allemaal koud gezet.
0: Ah, kijk eens aan, kijk eens aan. En wat wordt er nou wel het meest besteld bij jullie? Nog steeds bier, denk ik dan, toch?
1: Ja, bier, ja, natuurlijk bier. Ja.
0: Nou, lekker jongen. Dus, maar goed, het smaakt er niet minder om, hè, dit jaar.
1: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet.
0: Ik bedoel, ik kom oorspronkelijk uit Emmen. Ik ben veel voor FCM'en geweest. We hebben natuurlijk ook een beetje dezelfde relatie gehad als het daarom gaat. De ene keer de keukenkampioendivisie, de andere keer weer een keer Eredivisie. Maar ik moet je eerlijk zeggen, in de Eredivisie, het is leuk dat je er bent, maar je verliest ook een hoop. En in de keukenkampioendivisie, daar win je nog een keer wat.
1: Win je meer. Ja, zeker.
0: Dus
1: dan
0: heb je op zich, voor de baromzet, is het voor jullie een leukere avond als jullie in de keukenkampioendivisie spelen, denk ik.
1: Ja, absoluut. En vrijdagavond is heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Zaterdag nog en zondag nog.
0: Ja, en dan
1: kun je maandag weer werken.
0: Dat is toch ook niks? In de Eredivisie denk je zo'n wedstrijd dan een keer om 2:30 speelt. Dus daar heb je niks aan, toch eigenlijk? Ja. Op zondag? Nee, helemaal niks aan.
1: Nee.
0: Lekker,
1: nee.
0: Jongen. Dan kun je Eredivisie zo slecht nog niet, hè?
1: Nee, zeker niet. Vind ik niet.
0: Zo is het. Hey, Jort, ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 was, er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Eén van de twee is verzonnen, de ander is waar. Ja. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
1: Ik vind het lastige, maar dan denk ik toch...
0: Jij gaat toch voor stelling 1? Oh jee, zul je net zien dat de telefoonlijnen ermee ophouden. Jort, ben je er nog?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je bent er nog. Voor welke stelling ging je nou, zei je?
1: Ik denk 1.
0: 1. En waarom?
1: Ja. Ja, de tijd sneller gaat, dat kan niet. Dat bestaat niet.
0: Dat
1: de
0: bestaat
1: tijd
0: niet.
1: Gaat zoals die gaat.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor je, jongen. Ja. Je hebt het hartstikke goed.
1: Hey, lekker man.
0: Kijk, is dit is echt waar. In Montenegro is er een officiële wedstrijd waarbij je de luisterpersoon ter wereld kan worden. Als je mee wilt doen, moet je horizontaal op een matje liggen. Dan mag je alles doen. Scroll op je telefoon, eten, tv kijken, noem het allemaal maar op. Ja. Als je maar horizontaal blijft liggen. Deelnemers mogen elke 8 uur maximaal 10 minuten naar de badkamer, naar de wc en dat soort dingen. En uiteindelijk is het heel simpel. Wie het langste blijft liggen, wint de titel.
1: Dat is niks van mij.
0: Nee?
1: Nee.
0: Het lijkt me heerlijk, maar het record staat nu op 50 dagen. Ik kan dat wel overtreffen, denk ik hoor. Lekker de hele dag op zo'n matje liggen, niks doen.
1: Oh, niet voor mij.
0: Volgens mij is het prijzengeld ook een paar ton. Oh, daarvoor ben ik best...
1: Dan zou ik nou een gokje willen maken.
0: Ja, dan opeens wel, joh, natuurlijk. Zeker. Ja, tuurlijk wel. Lekker, jongen. Hey, ik heb geen paar ton voor je, wel 5 jaar slaapmasker dat je nu kan winnen.
1: Ja, super.
0: Hij klant je kont op, jongen. Fijne nacht nog.
1: Oké, dankjewel. Jij ook.
0: Hoi, hoi. Dit is zomer.

Hey, ben jij linkshandig? Nou, mocht het geval zijn, dan heb ik slecht nieuws voor je. Hoe dat zit, ga ik je zo meteen uitleggen hier op 538. Ook de nieuwste van Criss Cross Amsterdam komt eraan. En eerst Davina Michel.

9 jaar korter dan rechtshandige personen. Nou goed, zelf heb ik dan 18 jaar minder te leven met 2 linkerhanden. Nou, open deuren trappen, hè. Maar los van het feit dat ze korter leven, zijn ze ook een stuk minder slim, denk ik. Want in 1998 bracht Burger King namelijk een speciale bopper op de markt die bedoeld zal zijn voor linkshandigen. Het zou namelijk exact dezelfde burger zijn zoals de normale bopper. Maar omdat de ingrediënten 180 gedraaid zouden zijn, zou alles beter naar links vallen. Wel is deze burger $2 duurder. En je gelooft het niet, maar het is echt waar. Er zijn klanten geweest die specifiek vroegen om de linkshandige burger. En dus $2 extra hebben betaald voor de burger. Krankzinnig eigenlijk als je erover nadenkt. Maar goed, ergens ook alweer een mooie marketingstrategie. €2 per burger extra, dan je hoeft er niks voor te doen. Het gebeurde allemaal in 1998. In dat jaar hoorde je deze platen door je speakers heen knallen. New Radicals met 538. You get what you give.

0: se salavi, baby.
1: Hey, ben jij linkshandig? Nou, ongeveer 10% van de wereldbevolking is linkshandig, lees ik hier het onderzoek. En slecht nieuws als jij tot die 10% behoort. Want volgens hetzelfde onderzoek leven linkshandige

Sun. Jouw hit, Javert Riag met de nieuwste van Hugo. Je hoorde Moving to the Sun. Ja, het is nu nog 15 graden, maar later vandaag veel zon. En lokaal wel kans op 35 graden. Dus ik dacht, een beetje zomerse muziek kan ook wel, toch? Daarom de nieuwste Hugo en Moving to the Sun natuurlijk hier bij 538. Ik kijk al vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je deze nacht weer voor de hits van 538 hebt gekozen. Onderweg voor je tennisfilmers, ook Nelly komt eraan. En over Nelly gesproken, hij heeft...

Dit is Wim van 538, je hoorde Mr. Know-it-all. Hey, wat is jouw guilty pleasure? Ik heb namelijk een nieuwe guilty pleasure ontdekt. Het is namelijk alles terug te kijken van MTV Cribs. Ken je dat? Daar gaat zo'n presentator in Amerika langs bij superbekende Amerikaanse sterren om dan hun huis te bekijken. Dat gaat vaak met een beetje een sarcastisch knipoog. Echt heerlijke tv om te zien. Vooral omdat sommige sterren echt de realiteit een beetje kwijt zijn. Zo kwam bijvoorbeeld Snoop Dogg in MTV Cribs voorbij. En die was boos omdat hij in zijn huis geen haaienbassin mocht hebben. Dat mocht niet van de Dior-organisatie natuurlijk. En ja, hij was echt een beetje gepikeerd. Van. Hij zei, ja, ik heb hier een ruimte. Die heb ik helemaal ingericht voor dat haaienbassin. Kan er gewoon niet komen. Allemaal van dat soort dingen. Later komt trouwens ook nog een keer naar buiten dat er een hoop gefaked was. Veel huizen waren gehuurd en auto's waren helemaal niet van artiesten zelf en dat soort dingen. Maar in het geval van Nelly, die je nu op 35 gaat horen, had hij echt ontzettend veel spijt dat hij met zijn eigen huis heeft meegedaan. Want door die video wisten een hoop mensen achter het adres te komen, waardoor een heleboel mensen steeds voor zijn deur stonden. Vond hij zo vervelend dat hij uiteindelijk het huis helemaal verkocht heeft. Maar goed, met een vermogen van ruim 70 miljoen is dat natuurlijk ook een klein luxe probleem, toch? Nelly, hoor je nu hier bij 538. Dit is Hot in Here.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. 2 militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash...